0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereid blijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. JA21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. En dan het weer. Vannacht is er een mix van hoge wolkenvelden en brede opklaringen. In de opklaringsgebieden kan lokale mistbank ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het binnenland. In de kuststreken is het met 14 graden iets zachter. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

leukste muziek uit je eigen regio. Omroep Zeeland. Wat dit je zegt.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereid blijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. En dan het weer. Vannacht is er een mix van hoge wolkenvelden en brede opklaringen. In de opklaringsgebieden kan lokale mistbank ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het binnenland. In de kuststreken is het met 14 graden iets zachter. En tot zover het nieuws.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereid blijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengale veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. En dan het weer. Vannacht is er een mix van hoge wolkenvelden en brede opklaringen. In de opklaringsgebieden kan lokale mistbank ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het binnenland. In de kuststreken is het met 14 graden iets zachter. En tot zover het nieuws.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Zeven punt vijf en 100.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een geweldsincident aan de Rijmingweg in Eindhoven zijn gisteravond twee mannen neergestoken en met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de officier van dienst stonden zo'n 30 mensen op straat tijdens dit incident. Meerdere verdachten zouden in verschillende auto's zijn weggevlucht. Mogelijk is er ook geschoten. De Europese Commissie trekt zo'n 710 miljoen euro uit voor ontheemden in Afrika en mensen getroffen door crisis. Dat maakte de voorzitter Ursula von der Leyen bekend. Van het bedrag gaat 380 miljoen naar bescherming van migranten, vrijwillige terugkeer en opvang van vluchtelingen in Afrika. Daarnaast is geld bestemd voor vredesinitiatieven in het grote merengebied. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereid lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. JA21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een geweldsincident aan de Rijmingweg in Eindhoven zijn gisteravond twee mannen neergestoken en met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de officier van dienst stonden zo'n 30 mensen op straat tijdens dit incident. Meerdere verdachten zouden in verschillende auto's zijn weggevlucht. Mogelijk is er ook geschoten. De Europese Commissie trekt zo'n 710 miljoen euro uit voor ontheemden in Afrika en mensen getroffen door crisis. Dat maakte de voorzitter Ursula von der Leyen bekend. Van het bedrag gaat 380 miljoen naar bescherming van migranten, vrijwillige terugkeer en opvang van vluchtelingen in Afrika. Daarnaast is geld bestemd voor vredesinitiatieven in het grote merengebied. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereid lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. JA21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

De lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Op de jaarlijkse open dag van asielzoekerscentra kwamen 23.000 bezoekers af, tegenover 16.000 vorig jaar. In totaal openden 160 COA-locaties hun deuren op Burendag. Het AZC in Nuenen, waar eerder zwaar vuurwerk werd gevonden, uit protest trok meer dan 900 bezoekers. In Veenendaal worden vluchtelingen al 4 jaar opgevangen in een noodopvang die binnenkort verbouwd wordt tot een reguliere locatie voor 20 jaar. OpenAI heeft de ontwikkeling van zijn krachtigste AI-modellen tijdelijk stopgezet nadat het systeem tijdens een test ongeoorloofd toegang tot het internet verkreeg. Het model zocht via een beveiligingslek naar de schrijver van een blogpost en stelde vragen aan een openbare chatbot. Het bedrijf hervat het werk pas na extra veiligheidstesten. Bij een geweldsincident aan de Rijmiegweg in Eindhoven zijn gisteravond 2 mannen neergestoken en met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens officier van dienst stonden zo'n 30 mensen op straat tijdens dit incident. Meerdere verdachten zouden in verschillende auto's zijn weggevlucht. Mogelijk is er ook geschoten. De Europese Commissie trekt zo'n 710 miljoen euro uit voor ontheemden in Afrika en mensen getroffen door crisis. Dat maakte de voorzitter Ursula von der Leyen bekend. Van het bedrag gaat 380 miljoen naar bescherming van migranten, vrijwillige terugkeer en opvang van vluchtelingen in Afrika. Daarnaast is geld bestemd voor vredesinitiatieven in het grote merengebied. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Friesloon, Sjonk Gospel. Met Ale Bos.

En een hele goeie morgen, Harke Stiege. Hartelijk welkom weer bij Friesland Jong Gospel op de Stuurder Omroep Zilt. Jazeker, het is een westnachtige morgen. Het is 8 uur, dan is het weer Friesland Jong Gospel tijd. En wij mooie jongen, we hebben hier maar de 1290ste uitsturing. En wat hebben wij jongen voor je? Muziek van To The Point. Ja, die groep is die ik. En Volcano. Ik nou nooit vergeten, denk ik. En dan leest hij al die muziek van de groep Sozo. En dat is weer Firiesk, de Broeksterwoord, die omkrieten. To The Point en Volcano. Ik heb van beide groep mini cd. En ja, dat is eigenlijk de min om jaloeren af een oren te vullen. Dus die heb ik mooi om en omdriend. En wij krijgen het nummer van To The Point. Nu komt er direct een van Volcano. Dan weer een van To The Point. En zo geef je wel lekker de hele eerste oren terug. Er eens komt een dag dat we het eerste nummer wat we krijgen. En ja, dat weten wij ook zeker. Eén keer dan houdt het op. Dan houdt het ietske lippen op. En ik één keer dan komt de Heer Jezus weer om te oordelen. De levenden en de doden, heet het dan. Dus komt het erop om. Wat hebben wij met ons leven dien? Goed, dat weer de eerste nummer. We gaan gauw verder naar Volcano. Alles wordt nieuw. Dan levend water, dan brood. En ach, we gaan gewoon lekker terug. Mooie muziek. En we gaan nu naar de groep Volcano. En alles werd nieuw.

Kom, trek met ons op, hieten dit nummer. Waar zongen toch de groep Vulcano? En ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik van deze groep heel erg weinig informatie heb. Ik heb deze muziek al hier digitaal gekregen. En dat is ik zo mooi, de muziek van de groep To The Point. Ik heb geen idee waar die voor komen. Maar goed, dat dochter vind ik helemaal niet uit. Het is toch wel leuke muziek om zo nou en dan eens een keer te draaien. We draaien dit echt net vaak. Dat is maar zelden. Maar goed, ja, dat wie het leerste noemen, wat we kregen, de groep van Vulcano. Kom, trek met ons op naar het huis van Jacob. En hij, het huis van uw hemelskheid en uw Heer Jezus. En hij had het dus voordien. En wij mooi met hem mooi gaan. En ja, dat hij neemt de volgende lied ik wel. Wat een vriend is dat dan, in die Heer Jezus. En ik zal bij je zijn, komt er dan weer achterom. Dus ja, dat past al je weg fantastisch bij me koor. Goed, ik moet het eerste oor over afsluiten, want ja, u steeds zit er weer heel hard op. Ik wil je hem dankzeggen voor het harkje naar deze eerste oor, Fries Longsjong Gospel. Ik beloof dat we aan de oorkant van Jochen oor de gewone weg binnen. Hebben we nog een jelloerke. En dan al je mooie muziek van de groep Sowieso uit Broeksterwoord. En omkrieten. En ja, dat is ik weer hele mooie, maar ik werd al hele harde muziek in het drie is in dat geval. Ik heb hier nog drie noemen steen van niet twee van To The Point, welk een vriend. En de laatste, als ik u niet had. En ertussenin zit nog een nummer van Vulcano, ik zal bij je zijn. Die noemers komen nog even voorbij en dan is de tijd voor het nijs en de reclames. Tot aan de andere kant van Jochen Oeren, To The Point en welk een vriend.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp raakten 8 mensen gewond door een steekvlam nadat iemand een brandbare vloeistof, mogelijk ethanol, op een vuurkorf gooide. Sommigen kregen de vlam in het gezicht en 2 slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de jerrycan in beslag genomen voor onderzoek. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Gisterochtend kwamen 7 dissidenten vrij uit een gevangenis bij Caracas, onder wie student Wilde Vasquez. Een organisatie meldde vrijlating van zeker 12 politieke gevangenen. Toch zitten er nog minstens 450 politieke gevangenen vast, waaronder 20 buitenlanders. Interim-president Rodriguez beloofde verkiezingen, maar noemde nog geen datum. Op de jaarlijkse open dag van asielzoekerscentra kwamen 23.000 bezoekers af, tegenover 16.000 vorig jaar. In totaal openden 160 COA-locaties hun deuren op Burendag. Het AZC in Nuenen, waar eerder zwaar vuurwerk werd gevonden, uit protest trok meer dan 900 bezoekers. In Veenendaal worden vluchtelingen al 4 jaar opgevangen in een noodopvang die binnenkort verbouwd wordt tot een reguliere locatie voor 20 jaar. OpenAI heeft de ontwikkeling van zijn krachtigste AI-modellen tijdelijk stopgezet nadat het systeem tijdens een test ongeoorloofd toegang tot het internet verkreeg. Het model zocht via een beveiligingslek naar de schrijver van een blogpost en stelde vragen aan een openbare chatbot. Het bedrijf hervat het werk pas na extra veiligheidstesten. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Friesland, Sjonk Gospel. Met Ale Bos.

En een heel hartelijk welkom waarom hier bij Friesland Young Gospel op de Stuurderom Rob Zilt. Jazeker, het is niet genoeg geweest. We hebben een harde keer nooit nice. En dan mooi wij beginnen met de tweede helft van deze 1290ste uitsturing. En dit laatste heel oorke staat helemaal in het teken van de groep Sozo. En die kwam van Broeksterwoord en omkriegen. En ja, die zongen alleen nog maar noemen ze in het Fries. Dus ik ging hoor, noemen ze van harten. En ja, ik heb ooit een cd-presentatie van deze groep presenteren mochten. En ja, het zat wel, dan ben ik toen ik in de kunde kom met deze groep. En ja, fantastisch mooi om dat ik werd eens een keer te draaien. Ik jong jim van de wei. De wei die Jezus u zien litten het. Hoe wij mooi het leven omgeven moeten. Hoe wij mooi stiekje nooiste liefde omgeven moeten. En nou ja, neem alles maar op. Fantastisch mooi. We gaan nu naar het nummer Lydia, dan komt De Welle, Al is het maar Lids en het Nij Jeruzalem. Nog jouwe nummers en dan komt Ale er wel weer even tussen, want ja, dan zit het programma weer heel goed op. Dan gaan we er haast over uit, maar nou gaan we eerst weer verder naar de muziek van de groep Sozo. En het volgende nummer heet Lydia.

Het Nij Jeruzalem zong de groep Sozo. En ja, ik ben een fantastisch mooi nummer. Wat ik van hen wel regelmatig gedraaid heb de laatste tien, net zo hele volle meer. Maar goed, dat, ja, dat hij is soms zag. In deze groep die giet ik echt niet meer voor te zongen. Want ja, ik giet in het begin over een cd-presentatie. Nou, dat moet in de ooit van de vorige jaar hebben volgens mij. Want ik weet het net helemaal meer precies. Maar ik leer toch dat ik net zo volle dag. Toch wel hele mooie lieden om zo weer te draaien. En ik heb direct nog drie nummers klaarstaan, maar daarover straks meer. Want ik maak je in dit laatste jaar hoor ik even vertellen hoe we het straks verdoggen met de tjerkendienst. Nou, die tjerkendienst die komt ik je wel live vanuit de studio. En staat je onder leiding van dominee Heitse Wiersma van Snits. Heitse die zal de hele dienst verzorgen, de muzikale omlisting in die dienst. Dat wordt weer verzorgen door ons programmamaker. En zo bidden we Jood weer om een goeie, een mooie, maar vooral om een gezegende dienst. Want die zegen van uw hemelske huid hebben we toch weer nodig alle snoeien als we de dienst uitgaan. En die hebben we nodig voor de hele komende weken. Goed, nog drie nummers van Sozo, zat ik zo. De eerste nummer is Versoen, dan Stilsteen en Want zal leef. Die drie nummers, nou die treden wordt ook wel heel erg krap, ook. Maar goed, we zien het wel hoe vieren we komen. We gaan gauw weer verder mooie Sozo. Ik wil je hem heel hartelijk danken voor het harken. Na deze oorlogen Fries Notion Gospel. Wij zijn er na een week gewoon weer mooi een volgende uitsturing. Van straks een hele goede tjerkendienst te wensen. En wij gaan verder mooi Sozo en Versoen.

0: U gaat nu luisteren naar de kerkdienst.
1: En dan weer een hele goeie morgen, gemeente. De tjerkendienst van deze snijdemorgen komt ik wel live hier vanuit de studio en staat hier onder leiding van dominee Heidse Wiersma van Snits. De muzikale omlisting in deze dienst wordt ik hier weer verzorgen trouwens programmamaker. En zo bidden wij om een goeie, een mooie, maar vooral om een gezegende dienst.

Het oorvangslied van deze snijdemon komt uit de evangelische liedenbundel nummer 411. Jezus leeft in eeuwigheid.

Ook allemaal een goede morgen op deze zondag van 27 september. De dienst cirkelt rondom de tweede Petrusbrief. Dat is aan de ene kant heel erg spannend, kan dat zijn. Sommige mensen willen daar graag iets over horen. Anderen willen daar helemaal niks over horen. Ik heb er toch aan gedurfd. Vandaar het goeiemorgen hier op 27 september. En ons aanvangslied is Psalm 89, de versen 1 en 7. En wij doen dat voor deze keer uit de Oude Bereik.

zullen we samen stil zijn voor het aangezicht van God. U op uw plaats en ik hier in de studio. En dan zeggen we het ook vanmorgen tegen elkaar, dat onze hulp en onze verwachting is van de Heere die hemel en aarde heeft gemaakt. Die trouw is tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Daarom hebben we er ook alle vertrouwen in dat met ons is genade, vrede en liefde van God onze Vader, van zijn Zoon Jezus Christus, in de troostvolle aanwezigheid van de Heilige Geest. Amen. En laten we hierop antwoorden samen door te laten zingen. En u zingt thuis maar rustig mee. Gezang 255, de versen 1, 3 en 4. Ere zij aan God de Vader, ere zij aan God de Zoon.

mag ik voorgaan in gebed. Heer, onze God, onze Vader, wij danken u dat wij vanmorgen bijeengeschaard mogen zijn rondom uw troon. Dat is te zeggen, we openen straks uw woord, Heer. En we danken u dat we die gelegenheid krijgen. Want uw woord is het heilig woord van God. Geef dat we ons dat ook vandaag weer extra mogen beseffen. En dat we ons mogen realiseren dat wanneer we de Bijbel openen, dat het uw woorden zijn, levende woorden. En we danken u, Heer Jezus, dat u op aarde gekomen bent en hebt zo dat woord, die levende woorden, gestalte gegeven en ons vertrouwen gegeven in dat wat uw profeten en apostelen en overige dienstknechten door uw geest ons hebben gegeven, dat wij daaruit mogen leven van dag tot dag. Wij willen bidden, wil ons vanmorgen zegenen. En niet alleen hier, maar op alle plaatsen waar uw woord geopend wordt. Het is immers zondag, Heer, de dag van de Heer. Dat die zegen uit uw woord, dat licht uit uw woord, mag doorstralen tot in ons hart en in ons denken. Ja, in onze handen en in onze voeten. Zegen ons. Zegen voor al hen die vervolging en verdrukking lijden. U kent hun nood en lijden. U hoort hen roepen van dag tot dag. Heere God, we zijn met hen verbonden. En we dragen ze zo in uw liefde en in uw genade op. Voorzie in wat zij nodig hebben. Uit uw hand, uit uw genade, om Jezus wil. Amen. En voordat we het woord van God gaan openen, gaan we een heel mooi lied zingen. Ik weet niet of u het kent, maar het is een lied dat is eigenlijk geschreven door een bekende Friese dichter, Ferde Schurer. En dat lied is: Heb dank, o God van alle leven, die zijt alleen uzelf bekend, dat gij uw woord ons hebt gegeven, uw licht en liefde ons hebt toegewend. Als u het niet kent, luister ernaar. U kunt het ook even opzoeken uit uw boek en dan kunt u uit uw liedboek en dan kunt u het meelezen. Het is echt een heel mooi en een heel intensief lied. Laten we daar dan luisteren, eventueel meezingen.

Ik wil ook graag een gebed uitspreken nu bij de opening van het woord. Een heilig moment dat dat altijd is. Mag ik voorgaan? Heer God, dan is nu het moment gekomen om uw woord te lezen. En we willen bidden, wil door uw geest die woorden van uzelf in ons hart leggen. Zodat ze ons raken. Zodat ze ons in vuur en vlam zetten. Niet alleen voor onszelf, ook dat. Want Heer, wat is er nou heerlijker om aangeraakt te worden door uw geest, maar ook voor de mensen om ons heen. Zegen ons daarin, in Jezus' naam. Amen. En de schriftlezing uit het woord van God is uit de tweede Petrusbrief. Ik had het al gezegd, eerst uit het eerste hoofdstuk en daarna uit het derde hoofdstuk. Ik lees voor uit de NBV 21 vertaling. Hoofdstuk 1 van de tweede Petrusbrief, vers 1 tot 7. Van Simeon Petrus, dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan allen die dankzij de rechtvaardigheid van onze God en Redder Jezus Christus hetzelfde kostbare geloof hebben ontvangen als wij. Genade zij u en vrede in overvloed door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven. Door de kennis van Hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte en opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid. Uw deugdzaamheid met kennis. Uw kennis met zelfbeheersing. Uw zelfbeheersing met volharding. Uw volharding met vroomheid. Uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters. En uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen. Tot zover de eerste lezing. Nu de tweede uit dezelfde brief, maar dan het derde hoofdstuk vanaf vers 7 tot en met 14. Hoofdstuk 3, vers 7 tot 14. Maar door datzelfde woord worden de tegenwoordige hemel en aarde bewaard om op de dag van het oordeel, waarop de goddelozen ten onder zullen gaan, te worden prijsgegeven aan het vuur. Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters. Voor de Heer is één dag als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen. Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot bekering komt en niemand verloren gaat. De dag van de Heer zal komen als een dief. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan. De elementen gaan in vlammen op. De aarde en alles wat daarop gedaan is, verdwijnt. Als dit allemaal op die manier te gronde gaat, hoe heilig en vroom moet u dan niet leven? U die uitziet naar de dag van God en het aanbreken daarvan bespoedigt. Omwille van die dag gaan de hemelsferen in vlammen op en de elementen vatten vlam en smelten weg. Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Omdat u hier naar uitziet, geliefde broeders en zusters, moet u zich inspannen om smetteloos, onberispelijk en in vrede door Hem te worden aangetroffen. Tot zover, lieve vrienden, de lezing uit het woord van God.
We gaan op de lezing, gaan we nu de verkondiging houden. En het thema van de verkondiging is: zitten we nog wel op koers? Nou, dat geeft wel aan welke kant ik uit wil, samen met de lezingen uit de brief. Uit de brieven van Petrus. Na de verkondiging wil ik graag dat er gezongen wordt uit het oude liedboek van 1973. Nou, dat is hetzelfde liedboek waaruit we ook gezongen hebben. 304, de versen 1, 2 en 3. God is getrouw, zijn plannen falen niet. Nou, het is een heel bekend lied, maar ook een graag gezongen lied. Een lied om, ja, al elke dag te zingen, om je geloof daarmee, als het ware, ja, te bemoedigen, je geloof daarmee te kunnen versterken. Wel nu, het thema van de overdenking is: zitten we nog wel op koers? Broers en zussen, aan de radio gekluisterd. De startzondag in de kerken ligt alweer achter ons. En vanmorgen, zo voor de radio, heb ik als thema gekozen, zoals ik al genoemd heb, zitten we nog wel op koers. En dat gaan we bekijken bij hoofdstuk 1 en hoofdstuk 3 van de tweede Petrusbrief. En dan vraagt hoofdstuk 1 onze aandacht voor onze oorsprong. Waar komen wij weg? Niet ons oude leven, maar ons nieuwe leven. En hoofdstuk 3 vraagt onze aandacht voor de huidige stand van zaken in deze wereld. En ten derde willen we aandacht vragen voor hoe wij in deze wereld staan. Wel nu, om te kunnen bepalen hoe de koers van ons leven is, moeten we eerst naar het eerste hoofdstuk kijken. En dat gaat om dat wonderlijke woordje, wat u wellicht is opgevallen, over de goddelijke natuur. Daarna gaan we kijken naar de toestand in de wereld. En ten derde gaan we kijken hoe wij geestelijk ons kunnen onderscheiden en ook moeten onderscheiden ten opzichte van de wereld om ons heen. Want, en dat is punt 1, wat wil Petrus eigenlijk met dat woordje van die goddelijke natuur? Petrus wil dat wij ons van onze nieuwe goddelijke natuur bewust worden. Eigenlijk beter bewust worden. Nu hoor ik u zeggen, wij? Goddelijke natuur? Kom nou zeg, wij zijn God niet. Wij zijn en blijven mensen, hele gewone, falende mensen. Ja toch? Nou, dan kan ik ook alleen maar zeggen, dat klopt voor 100%. En toch, diezelfde Petrus schrijft in zijn eerste brief, daar hebben we niets over gelezen, had misschien wel even gekund, maar in de derde vers van het eerste hoofdstuk, dat wij opnieuw geboren worden door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Petrus kent zijn lezers, anders zou hij dat niet zomaar schrijven. En hij verbindt daar in vers 4 die wedergeboorte met Gods kracht. Dat is de Heilige Geest. Hij schrijft namelijk in vers 4, er wacht u die vanwege uw geloof, en onderstreept dat nou eens, door Gods kracht wordt beschermd. In de hemel wacht u een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. Hij verbindt dus een enorme zegen aan dat opnieuw geboren worden. Als we dat even aanhaalden uit de eerste Petrusbrief, het eerste hoofdstuk, de versen 3 en 4. Dat betekent dus dat als iemand wedergeboren is, dat hij zij dat is door de Heilige Geest. Wedergeboren worden of opnieuw geboren worden wil zeggen, je gaat nog eens opnieuw beginnen. Een nieuw leven krijgen. Terwijl je al leeft, krijg je nog eens een leven. Kan dat dan?
vroeg Nicodemus aan de Heere Jezus op een nacht. Jazeker, zegt de Heere Jezus, namelijk uit water en geest. Voor alle duidelijkheid, het woordje water slaat hier absoluut niet op de doop. Nog kinderdoop, nog volwassendoop. Maar het woordje water slaat hier op het levende woord van God, wat onze geest vernieuwt. Dan ontvangen we geestelijk leven. Dat is leven uit God. En dus is dat een stuk van de goddelijke natuur. En zegt Petrus dat we ons tot het uiterste moeten inspannen om dat vast te houden. Dan blijven we op koers. Dat kan alleen aan u en mij gebeuren, dat wedergeboren worden, wanneer wij ons maar toevertrouwen in volkomen overgave aan de Heere Jezus Christus. In hem gaan geloven, in zijn kruis en in zijn opstanding en in zijn heilig woord. En vernieuw dat nu van tijd tot tijd. Ga van tijd tot tijd weer bij uzelf na, zit ik nog vol in het vertrouwen op Jezus. In wat hij voor mij gedaan heeft, door zijn kruis en opstanding. En heb ik het heilig woord van God nog altijd lief, boven alles wat geschreven is? Dan vernieuwt u zichzelf van tijd tot tijd en blijft u op de goede koers. Die nieuwe goddelijke natuur geeft ons eveneens ook een nieuwe verwachting, die ver boven de verwachting van de huidige wereld en haar toekomst uitgaat. Een nieuwe hemel namelijk en een nieuwe aarde lazen we bij Petrus in het derde hoofdstuk van zijn tweede brief. En Petrus schrijft in dat hoofdstuk dat wij in die nieuwe verwachting moeten leven. Voor ons kan dat betekenen dat we dus niet met de wereld meegaan. De wereld die met ons mee vliegt en draaft. En dat laatste geeft ons dat we ook eens moeten kijken naar de situatie van vandaag. Dat is het tweede punt. Vandaag in de wereld waarin u en ik leven. Want als wij in genoemde verwachting leven, hoe gaat de wereld om ons heen dan met die verwachting om? Of is daar helemaal geen verwachting van een komend Godsrijk? In ons eigen land, in Europa, ook oostelijk en westelijk daarvan, het Midden-Oosten, Azië en Afrika en eigenlijk alle delen van de huidige wereld, daar zijn niet alleen moeilijkheden, maar het lijkt er steeds meer om te gaan dat die moeilijkheden volslagen onoplosbaar zijn. In diezelfde trend zien we ook dat de belangstelling voor Gods woord in Gods kerk tanende is. Het wordt minder. Mensen gaan weg, willen geen kerkenwerk meer doen, zodat het meeste in de nog actieve kerken door dezelfde schouders moet worden gedragen. En in toenemende mate zien wij ook dat de Bijbelse regelgeving waarop onze Nederlandse maatschappij aanvankelijk was gebouwd, wordt verlaten. Beter gezegd, is verlaten geworden. Er is niks meer van over. En het kleine smaldeel van christenen in bijvoorbeeld de politiek is ook niet in staat de antichristelijke machten te bedwingen. En als het tij, lieve vrienden, broeders en zusters, als het tij niet keert in Nederland, zal de dag des Heren ons nog een keer danig overvallen. En wat te denken, lieve vrienden, van de natuur, de schepping waarin we leven. Hoezeer is die al aangetast? Stikstof, PFAS, staalslakken, stijging van het zeeniveau, luchtvervuiling, vooral in de grote steden van de wereld. En weet u, er is ontzettend veel sterfte onder mens en dier en plant. En wat te denken van de invoer van exoten,
Dat zijn allemaal wezensvreemde elementen die ons land worden binnengebracht omdat wij zo nodig grote buitenlandse reizen moeten maken. En dan die massa's buitenlanders. Ik heb daar zo langzamerhand problemen mee. Niet dat die mensen komen. Maar hoe daarmee wordt omgegaan aan de ene kant. En dat het onderscheid tussen die binnenstromende massa's niet goed wordt gereguleerd. Daarboven zijn er vandaag heel veel mensen. En vooral jongeren. En ik zeg dat met een treurig hart. Die het niet meer zien zitten. En een vroeg einde aan een vroegtijdig einde aan hun leven maken. En we kunnen rustig waarnemen en ook aannemen dat dit alles in ernst alleen maar meer toeneemt. Ja, dat ziet er niet goed uit. Daar word je niet vrolijk van. En daarom is het zo mooi dat we de Bijbel hebben, lieve vrienden. Want laten we eens kijken naar dat stukje Bijbeltekst van Petrus, wat we gelezen hebben. Want wat daarbij opvalt, is dat hij kennelijk de afloop van deze wereld noemt. Namelijk het te gronde gaan van elk menselijk maaksel op elk gebied. Hij heeft het over het wegsmelten van de elementen waaruit de fysieke wereld is opgebouwd. Maar ook al de afgoderij van vandaag. En alle Jezus Christus vreemde godsdiensten, ze zullen gevonden worden. Eigenlijk bedoelt hij, ze zullen geoordeeld worden. Ja, zelfs de machten, verbonden met de hemelordening van deze schepping, zoals ook zon, maan en planeten en sterren, ze zullen worden geoordeeld en door vuur vergaan. Dat schildert Petrus voor de ogen van de broeders en zusters in Klein-Azië. Nou, daar is ook om bang van te worden. Maar, en nou komt het derde puntje van mij. En onthoud dat. Hij zegt niet dat zijn lezers daarna lijf en leden in dat oordeel zullen delen. Dat zegt hij niet. Maar hij waarschuwt hen. Hij zegt, ga je nou onderscheidend van de wereld opstellen. Onderscheidend in deze wereld leven. Dat wil zeggen, onthoud wat Paulus geschreven heeft in Efeze 4, 20 tot 23. Gij geheel anders. Dat moet gezien worden, gehoord worden. Leven uit die verwachting. Daar gaat het om. Wij ontvangen straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En daarin ligt onze erfenis die Jezus voor ons heeft bevochten. Op het kruis van Golgotha en door zijn opstanding heen. En juist door die verwachting in ons, schrijft hij, wordt de komst, de wederkomst van de Heere Jezus bespoedigd. Hoort u het goed? Wanneer wij ons ernstig afvragen welke plaats God van ons verwacht in deze woeste wereld en wij er ons ook naar gedragen en naar zijn woord leven, dan zet de Heere God er de versnelling op. Dan komt het sneller dan we denken. De vraag is natuurlijk, hoe moeten we ons onderscheidend in deze wereld opstellen? Nou, dat schrijft Petrus. Hij schrijft in vers 14 woorden als smetteloos, onberispelijk, in vrede door hem te worden aangetroffen. Letterlijk staat er, beijver u onbesmet en onberispelijk door hem te worden bevonden in vrede. Dat wil zeggen, en daar komt ook een stukje troost bij. Dat wil zeggen dat wij nooit onbesmet en onberispelijk zullen zijn in vrede zonder Jezus. Uw en mijn relatie met Jezus Christus is alleszeggend hierin. Aan hem zal het niet liggen. Het is maar net hoe u en ik in die relatie staan. Dat betekent, kijkend naar Petrus, dat Jezus ons ook eens een keer kan vragen. Heb je mij waarlijk lief? Wat is dan ons antwoord?
Of draaien we ons dan om en gaan we weg? Of zeggen we tegen hem, Heer, u weet dat ik u lief heb. U weet alle dingen. En dan weet u het zelf ook weer even. Voelt u hoe belangrijk het is dat wij van tijd tot tijd onze nieuwe wedergeboren relatie met Jezus moeten vernieuwen. Altijd weer, om op die koers te blijven. Zodat we Jezus' vraag met heel ons hart kunnen beantwoorden. Ja, Heer, ik heb u lief. En dan kan het ook gebeuren dat iemand uit de wereld die Jezus niet kent tegen u zegt, ja, jij hoort ook bij hem. Dat overkwam immers Petrus in de hof van de hoge priester. Toen hij bij het vuur zat en hij herkend werd. En we weten wat Petrus toen geantwoord heeft. Gaan we verder niet op in. Maar als u die vraag treft, wat zegt u dan? U loopt toch niet weg? U zegt, ja, ik hoor bij Jezus. En ik heb hem lief. Tot slot. Petrus had met andere discipelen de opgestane Heer buiten Jeruzalem gebracht en hem begeleid tot bij Bethanië. En toen scheidde hij van hem. De hemelvaart. Daarop stonden twee mannen in wit gekleed bij hen en tikten hen als het ware op de schouder met de mededeling. Deze Jezus, die van u is opgenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen als jullie hem ten hemel hebben zien varen. Het is alleen al mooi dat ze niet zeiden die Jezus, want hij stond dan niet meer in hun midden. Maar ze zeiden deze Jezus. Dat betekent, vrienden, dat hij nooit bij ons weg is. Hij is altijd bij ons. Hij vervult ons en begeleidt ons en bemoedigt ons en troost ons. Wat die twee dienaren van God tegen de discipelen zeiden, dat had alles te maken met de fysieke wederkomst van de Heer Jezus die wij verwachten. En wat er dan zal gebeuren, gaat onze verwachting ver te boven. Dan richt hij het koninkrijk van God de Vader op. Hij oordeelt deze wereld die tegen hem in opstand was. En hij zal koning der koningen zijn en heren der heren. En zo oordeelt hij deze vijandige wereld.

neemt hij het voor de schapen op. Hij zette zijn leven in voor de schapen. Johannes schrijft erover in het 10e hoofdstuk. En daarmee sluit ik dan ook af. En dan spreekt hij over zijn verhouding tot de schapen. Deze Jezus. En hij zegt bijzondere dingen. We hebben het er alles over gehad. En ik citeer Johannes 10, vers 27 tot 30. Daar zegt Jezus: mijn schapen horen naar mijn stem. En ik ken ze. En ze volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven. En ze zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid. En nu moet u zelf uw linkerhand de handpalm omhoog doen. En hou maar even boven de tafel. Omhoog. Want Jezus zegt: en niemand zal ze roven uit mijn hand. Dat is uw linkerhand. En dan gaat Jezus verder. Want hij zegt: wat mijn Vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven. En niemand kan iets roven uit de hand van mijn Vader. Dat is uw rechterhand. Vouw die ook maar met handpalm naar boven. En wat Jezus dan zegt: ik en de Vader zijn één. Vouw die opengevouwen handen nou eens samen. In de hand van de Vader en de Zoon zijn wij geborgen. En is dat niet een prachtig mooi voorbeeld? Een prachtige mooie uitwerking van wat Psalm 91 zegt. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Als wij zo bewaard zijn, hoeven wij voor de nacht van de wereld niet te vrezen. U kent dat lied wel. Als de nacht gaat over de wereld, zal ik opzien daar ik Jezus verwacht. Dat is uw vertrouwen. Maar dan moeten we op koers blijven. Altijd weer dat vertrouwen in de Heere God vernieuwen. Want wat zegt Psalm 91? Lees hem maar eens even straks. Dan zegt hij vanaf het begin: gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht. Nou, dat is voor de pijl die desdaags vliegt. Voor de pest die in het duister rondwaart. Voor het verderf dat op de middag vernielt. Al vallen er 1000 aan uw zijde en 10.000 aan uw rechterhand. Tot u zal het niet genaken. Slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen en de vergelding aan de goddelozen zien. Want, en al eindigt hij aanbiddend, want gij, o Heere, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw schutsen gesteld. Geen onheil zal u treffen. Lieve vrienden, dit was de overdenking. Laten we de Heere in die zekerheid tegemoet gaan. Want hij zal onderweg. Geloofd zij Jezus Christus, onze Heer en Heiland, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen.

We gaan danken en bidden. Heer onze God, onze Vader, wij danken u voor uw woord. Uw woord wat ons ook de waarheid zegt over onszelf, over de wereld waarin wij leven. En geef dat wij die waarheid aanvaarden. Ook al moeten we onszelf bij dit woord veroordelen, geef dat we besluiten dat altijd ook te zullen doen. Want als we onszelf veroordelen, staat Jezus voor ons. Mogen we onszelf verliezen en hem aannemen. En voor eeuwig met hem gaan. Dank u, Vader. Dat is op elke bladzijde van de Bijbel, mag dat gehoord worden. En Vader, dan denk ik vaak aan dat woord van Charles Haddon Spurgeon. De prediker uit de 19e eeuw. Hij zei, heb je de Heer Jezus nog niet gevonden op een bladzij van de Bijbel? Lees hem dan nog eens. Want hij staat op elke bladzij van de Bijbel. En Heer, zo is het. U bent God onze Vader. En u hebt ons uw woord gegeven omwille van Jezus. U hebt de schepping gemaakt omwille van Jezus. De sterren en alles wat er is, getuigen van Jezus. O Vader, vervul ons hart met hem. Om hem alleen te volgen en hem alleen te dienen. Vader, wij bidden voor de mensen die ziek zijn. Geef hen uitzicht op herstel. En indien dat niet kan, Vader, sta hen bij. Toon hen wie Jezus is. Omdat ze vertrouwend straks hun ogen kunnen sluiten als ze moeten heen gaan. Wij bidden voor hen die er alleen voor staan. Die zonder relaties verder moeten gaan. Vader, u kent ze. Sommigen al langer, maar sommigen heel kort. Vader, en elke dag voelen ze dat verdriet, dat gemis. Troost en bemoedig ze. Zegen en geef ze kracht om door te gaan met Jezus. Vader, wij bidden ook voor hen die moeite en zorgen kennen in dit leven. Het leven wat hun te rauw op het dak valt, Heer. Dat ze er niet tegen op kunnen. Vader, u weet het. U weet waarin ze betrokken zijn. En wilt u hen een uitweg geven? Wilt u hen ook raad geven hoe ze met hun problemen en moeite om moeten gaan. En wil ook hen hulp geven. Want er zijn mensen die klaarstaan om te helpen. Geef dat ze die mensen met moeilijkheden kunnen vinden. En hen daar kunnen uithelpen. Geef zo troost en hulp waar mogelijk in elke situatie. Wij bidden voor de kerken in Nederland, Heer, dat ze de waarheid van de schrift, en dat is de ene echte waarheid, weer opnieuw zullen vinden. En de koers van Jezus weer mogen ze opstappen. O God, er is maar één verlangen wat ons hart drijft. Dat Jezus verhoogd wordt in ons land, zoals het lied zegt, dat bidden we, dat willen we, dat geloven we, dat Jezus verhoogd wordt in ons land. Heer, geef dat ook onze overheid die ontdekking mag doen. Het is een goddeloze overheid, Heer, dat willen we met tranen, willen we dat erkennen. Maar bij u zijn alle dingen mogelijk. Wil die verandering bewerken door de kracht van uw Heilige Geest. Vader, wij dragen ook onze broeders en zusters in de vervolging en de verdrukking aan u op. En leggen ze in uw hand. Samen zijn wij uw gemeente, uw volk. Vader, wij bidden ook voor al de gebieden waarin strijd en oorlog is. Vooral ook in het Midden-Oosten, het volk der Joden. We dragen het aan u op. Heer, dat ze hun Messias voortijdig mogen erkennen en herkennen. Dat is ons gebed voor hen in Jezus' naam. Opdat uw zegen over alle volken zichtbaar mag worden. In Jezus Christus, onze Heer en Koning. Vader, dank u wel dat we zo ook verwachting mogen hebben. Verwachting van uw Koninkrijk wat komt. En daarom herinneren we ons de woorden die Jezus ons heeft voorgebeden als wij samen zeggen, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen.
Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ons slotlied, lieve vrienden, dat is Eens als de bazuinen klinken. Prachtig lied om deze dienst mee af te sluiten. Vers 1, 4 en 5.

En dan mogen we aan het einde van deze dienst elkaar zegenen. Het is altijd mooi om dat te doen. De zegen van de Heer met elkaar delen. En het woord van God staat vol zegeningen. Ik mag heel graag gebruiken de zegening van de apostel Paulus, die we zo met elkaar mogen delen. Als hij zegt, de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle aanwezigheid van de Heilige Geest is en blijft met ons, totdat we Jezus Christus zullen zien. Amen. Ja, amen.

De tjerkendienst van deze snijdemoorn kwam ik wel live hier vanuit de studio en stien joort onder leiding van dominee Heidse Wiersma van Snits. De muzikale omlisting in deze tjerkendienst waar ik joort weer verzorgen te luisteren programmamaker. Onsluitend om je halve olven beginnen we weer moois geestelijk fysiek platenprogramma Glorie Klanken. En in het tjerkendienst van Nijewiekes 9 zal voorgaan dominee Klaas van Marm, vakonger van de dwarpen Spannum Edens. Vanaf dit plak wens ik je nog een hele goeie snijnta.

Ja. Goedemorgen, lieve luisteraars. Vanochtend mag ik dit mooie programma Glorieklanken presenteren. Mijn naam is Gera Korenman. Ook namens het fantastische telefoonteam Sijke Wassenaar en Jannie Bakker en Ale Bos en Sjoerd Mier die de techniek doen. Van harte welkom. We wensen u veel luisterplezier en u kunt ook meekijken op kanaal 47 van Sikko. Tijdens deze uitzending kunt u bellen met 0518 451502 en Sijke en Jannie wachten op uw telefoontje. Noteren graag uw wensen, een bemoediging, felicitatie of gewoon een lied die u zo mooi vindt. Mailen kunt u door de week naar glorieklanken@omroepsilt.nl. Er is één nummer blijven liggen, één liedje vorige week, en die is van Tine de Vries, aangevraagd voor Britta van der Wouden, Frans Fortuyn, Sietske Talsma, Mindert en Aukje, Kees en Betty en alle luisteraars. Het is een bemoediging en een mooie zondag toegewenst voor iedereen. De artiest is Tenira Sturm, Nederland zingt en de titel is Kom tot hem, kom als je dorst hebt, kom naar het water.

En dan gaan we door met het volgende nummer. Dat is aangevraagd door Sijke Wassenaar. Ze wilt graag een lied aanvragen als bemoediging voor alle luisteraars. In het bijzonder voor alle zieke en eenzame mensen. Ook is deze aanvraag bestemd voor het hele team van Glorieklanken. Dankjewel, Sijke. Ik hoop dat dit lied voor velen tot troost, bemoediging en kracht mag zijn. Het is het nummer Toon Mijn Liefde, opwekking 705.

En we gaan weer door met het volgende nummer. Aangevraagd door Sjoerd Meer te Harlingen. Hij vraagt het aan voor zichzelf. En de reden is, als ik niet zo goed in mijn vel zit, dan vind ik het heerlijk om naar zo'n prachtig lied te luisteren. Nou, groot gelijk, Sjoerd. De artiest is Anne Wilson, Chris Tomlin zijn de artiesten. En de titel is De Cross. Geniet ervan.

Nou, we gaan door met het volgende nummer. En dat is aangevraagd door Arend de Graaf. Te Bolzwart. Hij vraagt het aan voor alle luisteraars en het team van Glorieklanken. Dankjewel, Arend. De reden is dat hij dit lied al lang niet meer gehoord heeft. De artiest is Amanda Stridom en de titel is Pelgrimsgebed.

Inderdaad, een mooi nummer. Ik kende het niet, maar prachtig, Arend. Dank je wel. We gaan door met het volgende nummer aangevraagd door Jitske. Voor haarzelf, maar ook voor alle luisteraars. De reden is, ze zegt dat dit lied blijft altijd een belangrijk lied voor mij. Zo mooi qua tekst en muziek. Heerlijk om naar te luisteren. De titel is Zegekroon. En het is opwekking 764.

Nou, we gaan door met het volgende nummer, wat aangevraagd is door de heer Zijlstra uit Vraneker. Hij vraagt het aan voor zijn vrouw en kinderen. Ik hoop ook een beetje voor uzelf. Het is zomaar even een mooi plaatje, omdat hij zo blij is met hun. Hij vraagt aan, ben een koninklijk kind. En dat is JDH 60.

0: glorieklanken. Geestelijke muziek op verzoek. Bel 0518 45 15 02.
1: We gaan door met het volgende verzoekje. Die is gedaan door Chris Wijbinga uit Harlingen. Hij vraagt dit aan voor Mina Kuiken en natuurlijk alle luisteraars van het programma Glorieklanken. De reden is dat ze als een van de organisatoren afgelopen vrijdag in het radioprogramma Horizon mooi en met passie heeft verteld over de ontmoetingsochtend voor vrouwen. Zij was onze telefonische gast. Deze eerste van het nieuwe seizoen is aanstaande dinsdag vanaf 9:15. Locatie, het is een nieuwe locatie, de Nije Venne, burgemeester Vlaskampstraat 126, de Sint-Anna-parochie. De titel is God Gave Me a Song en de artiest is Oslo Gospel Choir.

En dan vergat ik na de tune van net, vergat ik even aan te geven dat we nog zitten te wachten op mensen die bellen voor een aanvraag. Jannie en Seike zitten met smart op uw telefoontje te wachten. Er is nog tijd over voor nieuwe nummers. Dus alsjeblieft bel naar Jannie en Seike. Een volgende nummer is aangevraagd door Tjibbe en Griet de Boer voor Klaarke Kooistra. Het is een bemoediging. Het is van de christelijke Urke zangers. Halleluja. De titel is Prijs de Heer met blijde galmen.

En mocht u willen bellen naar ons team, dan is het nummer 0518451502. En we hebben nog plek voor nieuwe nummers. De volgende aanvraag is gedaan door Kees Wierstra. Het is voor Betty Prins, Britta van der Woude, Tine de Vries, Frans Fortuyn, Onne en Romy Steegstra, De Bultkes en voor het team Glorieklanken. Dank u wel, Kees. Het is een bemoediging voor iedereen. En de artiest is Urke Mannenkwartet met het nummer Abba, Vader, U alleen.

En we gaan door met het volgende nummer wat aangevraagd is door Judith uit Harlingen. Het is voor haarzelf en voor alle luisteraars, omdat dit een fantastisch mooi lied is. Elke keer als ze het nummer hoort, dan voelt het of hij heel dicht bij me is. Ze heeft aangevraagd Vaste Hoop, opwekking 843.

Het volgende nummer is aangevraagd door Sijke Wassenaar. Ze wil dit graag voor Tjibbe en Griet de Boer uit Achlem een lied aanvragen. En de reden is, met dit prachtige lied wil Sijke hun een gezegende en mooie zondag toewensen met de woorden uit het lied als bemoediging. Gods trouw is groot en hij blijft ons nabij, iedere dag opnieuw. Groot is uw trouw, o Heer, en het is van opwekking 123.

0: glorieklanken. Geestelijke muziek op verzoek. Bel 0518 45 15 02.
1: We hebben nog een keer de tune erin gegooid van glorieklanken. Want we zitten nog steeds met smart te wachten op wat telefoontjes. We hebben zeker nog ruimte voor een paar nummers. Dus bel alsjeblieft 0518 451502. Jannie en Seike wachten op uw telefoontje. En dan gaan we door met het volgende nummer wat aangevraagd is door Sjoerd Mier voor zichzelf en alle luisteraars. En de reden is omdat dit een heerlijk lied is om naar te luisteren en te mogen voelen dat we hem heel dicht bij ons mogen hebben. Jezus, hoop van de volken. Opwekking 618.

Het volgende nummer is aangevraagd door Koor en Tini Veenstra. Ze vragen dit aan voor Willem Bouma. Het is een bemoediging. En ze vragen aan het nummer Gedenk aan mij. En het is van het Urke Mans Formatie.

Het volgende nummer is aangevraagd door Kees Boersma te Oenskerk. Het is voor hemzelf en voor Simem Matje Boersma Ekema, die in het zorgcentrum in Verwet wennet. Het is ek voor Jood weer even in mooi plaatsje om nij te lusteren. Hij heeft aangevraagd: Heer, ik hoor van rijke zegen, van Johannes de Heer 132.

Het volgende nummer is aangevraagd door Koor en Tini Veenstra. Voor Pieter en Joke van de Duim. Het is een sterkte en bemoediging. Ze hebben aangevraagd de nieuwe schepping. En het is van het mannelijk eiland Urk-koor.

Het volgende nummer is aangevraagd door Griet en Tjibbe de Boer. Het is voor Benny Bakker. Het is een bemoediging en de groetjes van Tjibbe en Griet. Ze hebben aangevraagd door een blik op het kruis. En het is van Johannes de Heer.

Het volgende nummer is aangevraagd door Anneke Faber. Ze vraagt het aan voor Vrouwkje en Sijke Wassenaar. En ze wenst ze een fijne zondag. Ze heeft aangevraagd: Jezus, ik hou van u. En de artiest is Mission.

Nou, we gaan straks nog een nummer draaien, aangevraagd door Jetste Schilstra. Maar daarvoor gaan we eerst even nog twee aanvragen benoemen die volgende week worden gedraaid. Die blijven liggen. Aangevraagd door Jetske Vellinga, Sint-Jacobi-parochie. En dat is voor alle luisteraars die het moeilijk hebben. Ze vraagt aan van de EO Fruitmand. Neem hier mijn beide handen. Ook aangevraagd door Sjoukje Bruinsma voor haar man Kees. Hij was gisteren jarig, 26 september. Nog van harte gefeliciteerd. Zij heeft het prachtige nummer aangevraagd. Lichtstad met uw paarle poorten van het Urke Mannenkoor. Deze twee, daar beginnen we volgende week mee. We gaan helaas toch afkondigen van het programma Glorieklanken. U kunt het terug beluisteren bij Uitzending Gemist van Omroep Zilt. Aan de telefoon zaten Jannie Bakker, Sijke Wassenaar. En de techniek was in goede handen van Ale Bos en Sjoerd Mier. En ik bedank ze hiervoor. Volgende week is de presentatie in handen van Jannie Bakker. We zijn nog steeds op zoek naar collega's voor ons gezellig team. U mag gerust een keer op zondag meekijken hier. Van harte welkom. Wij wensen u een mooie zondag toe met Gods zegen. Dan doen we de laatste aanvraag en die is van Jetske Silstra. Voor alle luisteraars een mooi lied. Een fijne zondag. O, welk een macht heeft liefde van Johannes de Heer.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. D66 viert vandaag haar 60-jarig jubileum in een land dat voor het eerst wordt geleid door een D66-premier. Uit onderzoek onder D66-kiezers van het RTL-nieuwspanel blijkt dat slechts 1 op de 5 denkt dat dit kabinet onder Rob Jetten de volle rit uitzit. Het minderheidskabinet zit in een lastig pakket omdat het niet kan rekenen op een meerderheid voor de begroting. Meerdere mannen zijn gearresteerd bij de door Amerikanen gebruikte vliegbasis RAF Fairford in het Verenigd Koninkrijk voor het overtreden van de explosievenwet. Er is sprake van een groot incident en omwonenden worden geëvacueerd naar een recreatiecentrum. De explosieve dienst onderzoekt voertuigen. De politie meldt dat het incident onder controle is. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie van Asiel en Migratie wegens onvoldoende asielopvang. De gemeenten voelen zich miskend omdat inspanningen zoals de opvang van Oekraïners niet meetellen voor de spreidingswet. Minister Van der Brink benadrukt dat plaatsing op de lijst een feitelijke vaststelling is, geen oordeel over de aanpak. Bij Pijpleiding 7 in Libië, die het Shahara-olieveld verbindt met de haven van Sawiya, is weer open na aansluiting van Petroleum Facilities Guard. De organisatie eiste hogere salarissen en betere arbeidsomstandigheden. Premier Abdul Hamid Deiba loste dit op door salarissen gelijk te trekken met militairen. De verstoring kostte zo'n $95 miljoen. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Roots Music.
2: Goedemiddag, welkom bij het muziekprogramma Roots Music. Vandaag gepresenteerd door Albertus van der Plaats.
3: I'm just gonna start playing and everybody's kind of coming in and I'll start singing. Just try to get a groove going.

0: Een hele goede middag, luisteraars. Welkom bij een nieuwe uitvoering van Roots Music. Met vandaag achter de knoppen Erik Lumper. Mijn naam is Albertus van der Plaat. Wat gaan we zoal doen tot de klok van 1 uur? Nou, we hebben een gast. En met die gast gaan we het hebben over B.B. King. B.B. King had deze maand 100 jaar geworden. En naar aanleiding daarvan hebben we een programma samengesteld. Dat heb ik niet gedaan, maar dat heeft mijn gast gedaan. En dat is niet meer minder dan Max van der Broek. Welkom in de uitzending.
1: Dankjewel.
0: Ja, heel speciaal. We zijn begonnen met een nummer van Van Morrison. Maar dat nummer wat hij dus zong, dat is geschreven door.
1: Klopt, het nummer Rock Me Baby is door King geschreven in 1964. En het is gebaseerd op een nummer Rockin' and Rollin' van Lilson Jackson. Geschreven in 1951, dat heeft hij bewerkt. En het is uitgegroeid tot een van de meest gecoverde nummers in de uitvoering van B.B. King. En dat is dus echt. Het is ook zijn eerste single geweest en zijn eerste grote hit.
0: Dat heb ik niet geweten.
1: Ja, en B.B. King, we kennen hem natuurlijk als zanger en gitarist, maar was ook schrijver. Hij heeft echt heel veel nummers ook zelf geschreven. En we gaan dit programma dus aandacht besteden aan veel nummers die hij zelf geschreven heeft en die dus door artiesten nu uitgevoerd zijn in het kader van dat 100ste geboortejaar van hem. En dat wordt dus heel verrassend, denk ik. Want die nummers die blijken dus nog gewoon steeds heel actueel te zijn. En we hebben nu net geluisterd naar Van Morrison samen met Buddy Guy. Twee tachtigers die dus een ode brengen aan King met dit nummer in het kader van dat geboortejaar. En dat zijn dus oude mannen die met van alles met King gedaan hebben. Met hem samengewerkt, met hem gespeeld hebben. Duetten met hem opgenomen hebben.
0: Ja, en die Buddy King is nog steeds actief, hè? Hij treedt toch zelf op?
1: Zeker, zeker.
0: Op
1: zeker
0: leeftijd.
1: Beide, ja. Ja. En we gaan dus nu luisteren naar een jonge gast, 27 jaar. We kennen hem als Kingfish. Kristone Kingfish Ingram heet hij officieel. En die heeft dus ook wat met B.B. King. Die komt uit Clarksdale, het gebied in Mississippi waar de blues min of meer ontstaan is, waar King ook veel geweest is. En die is in de een jonge vent, 27. En die heeft een nummer van King bewerkt. Dat heet Paying the Cost to Be the Boss. En daar heeft hij dus een hele eigen versie van gemaakt. En het blijkt dus dat jonge gasten ook nog steeds door King geïnspireerd worden om met zijn werk aan de slag te gaan.
0: Ja, zo blijft die muziek leven.
1: Zo blijft die muziek leven.
0: Zeker, ja. Nou, gaan we naar luisteren. Erik.

0: Heerlijk nummer dit.
1: Heerlijk nummer, ja. Het is door King geschreven in 1967.
0: En maar ook dat gitaarspel van Kriston, hè? Dat is zo open. Zo,
1: ja, klopt.
0: Klinkt echt heel lekker, ja. Zeker. Ja. En dan herken ik toch ook wel weer echt B.B. King hierin.
1: Ja, nee, dat klopt. Ja, klopt. En hij schreef het in 1967. Het is opgenomen in 1968. Eerst als single. En later op LP Blues on the Top of Blues heette die LP. En het is een nummer wat hij live ook altijd heel graag speelde, B.B. King zelf. En hij heeft daar dus toch weer een eigen draai aan gegeven. En dan blijkt dat jonge gasten ook weer met het werk van King prima uit de voeten kunnen. En natuurlijk, hij is ook een King adept. En de drummer van B.B. King, die dus 40, 50 jaar met hem samengewerkt heeft. En die hoorde King veel spelen en die zei... Deze jongen die speelt de blues zoals de blues bedoeld is.
0: Ja, prachtig, hè?
1: En dat hoor je dus weer helemaal terug.
0: Zeker, ja.
1: Ja, en dan gaan we nu naar een heel ander nummer toe. Dat heet Why I Sing the Blues. En dat is dus ook door King geschreven, dat nummer. Maar het is geen Niemendalletje. Het is echt een nummer wat hij schreef in 68. En dat gaat dus echt over de strijd, de discriminatie die donkere mensen meemaakten in Amerika. De strijd om erkenning van Afro-Amerikanen. Het is echt een protestnummer. Dat schreef hij dus ook. Zo kennen we dus de andere kant van King.
0: Ja, zeker.
1: En dit nummer wordt dus gezongen door Bobby Rush. En dat is een bluesgigant uit Amerika. Man won meer dan 13, 14, 15 Blues Music Awards, Grammy Awards, nou ja, noem maar op. En hij is via Little Water en Muddy Waters ooit in de blues terechtgekomen en is nog steeds een grootheid in Amerika. En hij heeft dit nummer dus weer speciaal voor dat geboortejaar bewerkt en daar een eigen draai aan gegeven.
0: Heerlijk.

0: mooi die afkondiging van Bobby Rush.
1: Ja, precies. Ja? Hij vertelt zelf even wat B.B. King voor rol in zijn leven heeft gespeeld.
0: Ja, schitterend.
1: Mooi is dat.
0: Ja.
1: Ja. Ik moet er even bij vertellen. Al deze nummers staan op de... op het tributealbum dat door Joe Bonamassa is uitgebracht naar aanleiding van dat geboortejaar. Alle nummers die je hier hoort, die worden ook gespeeld met de band van Joe Bonamassa. Speelt hij natuurlijk uiteraard zelf ook mee. En hij heeft deze cd gemaakt met al deze artiesten. Omdat hij zei van ja, iedere keer als ik met mensen speel en praat en die bij mij nummers komen opnemen, uiteindelijk komen we altijd weer op B.B. King terecht. En ik heb dus besloten om al die mensen te benaderen en te zeggen van nou, honderd zijn geboortejaar, laten we nou iets bijzonders met die muziek gaan doen. En dat is dus dit geworden.
0: Ja, en wat ik dan bijzonder vind is hij geeft de muzikanten ook echt ruimte. Het is niet zo klopt. Dat hij het overpakt of
1: nee,
0: zo.
1: Nee, klopt, klopt. Nee, dat is ook het sterke van deze
0: zeker.
1: CD. Die
0: ja.
1: Dus B.B. King's Blue Summit 100 heet. En ja, echt een geweldige tribute-CD is geworden met allemaal nieuwe interpretaties van het werk van King. En dat is echt geweldig. En we hebben natuurlijk nu allemaal mannen gehoord. Maar er zijn ook vrouwen die heel erg... ook jongere vrouwen die gewoon lekker in de blues bezig zijn. En ook met King heel goed uit de voeten kunnen. Dus we gaan nu luisteren naar het eigenlijk een rockduo. Ze heten Lekkin Poo. En ze bestaan uit twee dames, Rebecca en Megan Lovell. Ze zijn ooit begonnen als trio, de Lovell Sisters. Toen was hun zuster Jessica er nog bij, maar die is afgehaakt. In 2005 zijn ze begonnen in de muziek. Ze schrijven veel werk zelf. En er zitten veel invloeden van blues in, maar ook soul, folkrock. En dus, B.B. King is een inspiratiebron van hen geweest. En ze spelen de nummer Don't You Want a Man Like Me. En dat is door King geschreven.

0: bijzonder, die slide erbij.
1: Heel goed, ja, dat is een van de dames die dat zelf ook bespeelt. Ja. Een van de zussen, ja, Megan.
0: In het begin dacht ik even, het kon Bonnie Raitt wel wezen.
1: Ja, ja, daar lijkt ze wel wat ja. op.
0: Maar
1: dit is, een vroeg nummer van King, een van de vroegste nummers. Hij heeft het uitgebracht in 1951 en het is ook heel vaak gecoverd weer. Count Basie heeft het gedaan, Barry Wright, Frank Zappa. En nu dus deze dames, die daar dus ook weer heel goed mee uit de voeten kunnen. Ze zijn in Nederland niet zo bekend, nee. Maar buiten Nederland, zegt in Amerika, zijn ze wereldberoemd. En Larkin Poe, die naam die slaat terug. Larkin, dat was een bed overgrootvader, een hele muzikale man. Daar hebben zij het muzikale van geërfd. Dus die eerbetoon door die naam. En Poe is de naam van Edgar Allan Poe, de poëet. Ja. Die zij erg bewonderen. Vandaar die naam Larkin Poe. Oh, heel grappig.
0: Leuk bedacht, ja.
1: Ja, leuk bedacht. Ja, ja.
0: Inderdaad.
1: Dus, oké. Okay. Dan gaan we verder naar het nummer I'll Survive. En dat wordt gespeeld in dit geval door Cab Mo. Ja, de bluesman. Die natuurlijk ook alles met King heeft. En veel met King gewerkt heeft. En hij is de man die eigenlijk bruggen slaat tussen de traditionele jazz. En de moderne invloeden uit de folk en de rock en de jazz. En dat doet hij dus eigenlijk ook weer met dit nummer. Ja, het is een veelbekroonde zanger. En hij is erg sterk beïnvloed door B.B. King en ook door Robert Johnson. Die ook weer invloed heeft gehad op het werk van King. En dit is echt ook een hele mooie uitvoering van het bekende nummer I Survive.

0: mooi gedragen nummer.
1: Ja, mooi, ja, hè? Een mooie stem heeft hij ook.
0: Zeker.
1: Ja. Wat aardig is, dit nummer is dus in 1960 geschreven door King. En hij was zo onder de indruk ook van Cab, maar ook van zijn gitaarspel, dat hij een van de weinige gitaristen ter wereld is die met toestemming van King op de speciaal voor King gemaakte Gibson gitaar Lucille mag spelen. En daar ook nog altijd op speelt.
0: Dat is wel heel bijzonder.
1: Dat is heel bijzonder, ja.
0: Maar zo zie je maar, hè, want we hebben nou al verschillende stijlen al wat gehoord. Maar B.B. King was meer dan alleen maar blues, hè?
1: Ja. Ja, precies, precies, precies. En daar komen we ook bij het volgende nummer op. Heartbreaker, wat in dit geval door trombone Shorty en Eric Gills wordt gespeeld. Trombone Shorty is natuurlijk de New Orleans blazersman. Hè? Trombone, maar hij speelt ook trompet, saxofoon. En Gill is natuurlijk de blues, een bluesgitarist. Die wordt op dit moment ook gezien als een van de meest virtuose bluesgitaristen die er is in Amerika. Ja. En dit nummer is eigenlijk in 1967 geschreven door King. En het is eigenlijk een overgangsnummer. Want hierin combineert King voor het eerst eigenlijk zijn rauwe gitaargeluid, wat we allemaal kennen natuurlijk, met de soulvolle sound, met een blazersgroep erbij, een harmonieus orgeltje eronder. En zo wilde hij dus ook met een veel groter orkest, waar dit allemaal in zat, gaan optreden. En daarom heeft hij dit dus nummer geschreven, waar dat voor het eerst in tot uiting komt. En Trombone Shorty en Eric Gill, die trekken dat weer helemaal naar zich toe. En daar zitten ook weer wat jazz-invloeden in. En dat klinkt echt geweldig.
0: Gaan we nu luisteren. Ja.

0: Heartbreaker. Ja, dat dit nummer nou bij Eric Gales terecht is gekomen. Hè? Want ja, ik ken hem ook op een hele andere manier eigenlijk. Ja. Meer blues, rock en dergelijke.
1: Klopt.
0: Maar dit zwingt de pan uit natuurlijk.
1: Ja, ja, en de trombonshort is natuurlijk ook gewoon een geweldige zanger. Hè? En hij speelde in 2012 al met B.B. King en Cab Mo in het Witte Huis. Trombone Shorty. Dus die mannen kenden elkaar natuurlijk ook al jaren. En het is een hele mooie vrije draai die hier weer aangeeft.
0: Zeker.
1: Met de blazers. Mooi. Het volgende nummer heet Get a Woman. En dat wordt gezongen door Ivan Neville. En dan denk je, Neville, ja, dat is een neefje van de Neville Brothers.
0: Aha.
1: En die... Hij is toetsenist, songwriter, zanger. Speelt veel met zijn familie, met zijn ooms dus.
0: Yeah.
1: Maar ook met zijn eigen vader, de soulzanger Aaron Neville. Maar hij heeft ook met de Rolling Stones gespeeld. Hij heeft bij King gespeeld. Hij heeft met Don Haley gespeeld van de Eagles. Het is, hij komt uit een hele muzikale familie. Hij is daar heel erg zijn eigen weg in gegaan. Hij is ook nog toetsenist. En... Hij heeft dit nummer weer op een fraaie manier bewerkt.
0: En dat is...

0: heel, heel kenbaar Get a Woman.
1: Ja.
0: Ja. En prachtig, dat symfonieorkest erbij trouwens.
1: Ja, het wordt een heel soulful nummer eigenlijk nu, hè, daardoor.
0: Ja.
1: Hij schreef het in 1971 samen met David Clark. En het was voor het eerst horen op het, dat is ook wel leuk, op het album B.B. King in Londen. En daar speelde hij samen met Ringo Starr en Peter Green, een van de oprichters van Fleetwood Mac.
0: Ja, ja, zeker.
1: En daar speelden ze dit nummer dus voor het eerst. Dus dat, dus zo kan het gaan.
0: Zeker.
1: Goed, en dan gaan we nu weer naar een heel ander nummer. En dat is Please Accept My Love. En dat wordt gezongen door soul en blueszanger en mondharmonica speler John Nemeth. Jonge gast ook weer, brak in 2007 door. En hij staat bekend om vooral zijn loepzuivere stem. En hij wordt echt vergeleken met de grote soulzangers uit de jaren 60.
0: Is het een Amerikaan?
1: Het is een Amerikaan.
0: Oh, okay.
1: Ja, ja. Hij komt uit de buurt van Memphis. En dit nummer is geschreven in 1958 door King. Het is een van zijn vroege hits. Maar het is altijd een vast onderdeel geweest door de jaren heen. Tot aan zijn dood eigenlijk van de live shows. Het is gewoon een heel fijn nummer ook. Dus laten we gaan luisteren.

0: ritme eronder. Hè? Dat herkennen we natuurlijk van Fats, hè? Van Domine.
1: Zeker, ja,
0: en Weiland Duck Sam.
1: Ja.
0: Die heeft volgens mij dit nummer ook ooit opgenomen trouwens. Maar het ligt zo lekker in het gehoor dit.
1: Het is een geweldig nummer, ja. We komen trouwens weer even toe aan een dame, Daniela de Andrea. En zij zingt het nummer When My Heart Beats Like a Hammer uit 1954. En dat is geschreven door King. En hij heeft het in 2000 opgenomen met Eric Clapton. En toen is het een enorme wereldhit geworden. De Daniela de Andrea is een Australische zangeres. Werkte onder andere samen met Sting, Tom Jones, Joe Cocker, James Brown. En behoort nu tot de vaste entourage van Joe Bonamassa. Daar is ook altijd mee op wereldtournee. En zij heeft een enorm bereik. En Joe Bonamassa vond dat zij nu eens een keer op de voorgrond moest treden. En heeft haar dit nummer laten opnemen. En het is ook weer een geweldige, bijzondere uitvoering eigenlijk.
0: En de titel is?
1: When My Heart Beats Like a Hammer.

0: eigen stem, hè?
1: Ja, mooi, hè? Ja, zeker. Zeker, ja. Mooi. En dan komen we nu bij een heel bekend nummer. The Thrill Is Gone. Het is het meest legendarische en iconische nummer van King. Maar het is niet door hem geschreven. Het is in 1951 geschreven door Roy Harkins en Wright Dennell. En in 1969 door King opgenomen. En dat heeft hem de naam King of the Blues opgeleverd. En zijn interpretatie is uiteindelijk een enorme wereldhit geworden. En we gaan nu luisteren naar de versie die gitarist Eric Clapton samen met Chaka Khan heeft gemaakt. En dat is echt, vind ik zelf, een monumentale nieuwe uitvoering geworden. Door twee mensen die beide natuurlijk enorm door King geïnspireerd zijn om de muziek in te gaan.

0: bijzonder nummer ook. Maar ja, deze konden we natuurlijk allemaal.
1: Ja,
0: hè?
1: Mooie uitvoering inderdaad.
2: Ja, zeker. Ja, vooral het gitaarspel van Clapton. Hij speelt er zo mooi onderdoor. Dat is echt geweldig.
0: En Clapton heeft het samen ook nog gespeeld met B.B. King. Hè, op de CD Rider with the King.
2: Ja. Klopt.
0: Max, ik zie dat de klok alweer richting 1 uur gaat. Dus dat betekent eigenlijk dat we weer... alweer moeten stoppen.
2: Ja.
0: Had er mij nog wel een uur door kunnen gaan. Want het...
2: Had ook wel gekund.
0: Ja, zeker weten. De muziek zat. Oh ja. Een mooie samenstelling.
2: Ja.
0: Je hebt ook weer een prachtig verhaal erbij bij elk nummer. Daar zijn we je zeer dankbaar voor.
2: Oké.
0: En we hopen natuurlijk dat je in de toekomst weer eens vaker langskomt.
2: Komt goed, we bedenken weer wat.
0: We zitten nu midden in de bluesmaand. Hè? Gisteren hadden we de bluescruise. Ja. En op dit weekend dan. We hebben dus 1 november hebben we dus blues.
2: Zeker.
0: Dus dit past natuurlijk allemaal prachtig in deze maand.
2: En er zijn nog kaarten, dus
0: Het gaat heel goed.
2: Allemaal.
0: Het is, laat ik zeggen, ruim 2/3 is verkocht van de kaarten. Dus we zijn nu bezig met de laatste kaarten. Dus we zijn wel heel blij. Ja,
2: ja, snap
0: dus,
2: ik.
0: Dus wil u daarbij zijn, 1 november, snel even een kaart via Mulook bestellen.
2: Ja. Yeah?
0: Goed, Erik, bedankt voor de techniek. We gaan eruit, Max, met nog een nummer.
2: Playing With My Friends. En dat is Joe Bonamassa zelf. Een nummer geschreven door Robert Gray. En door King tot een grote hit gemaakt ook.
0: We gaan luisteren. Bedankt.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. In de vroege zondagochtend rond 5 uur maakte de politie een einde aan een illegale rave in de Schorlse duinen bij Hargen aan Zee. Tussen de 500 en 600 bezoekers waren op het feest afgekomen. Zo'n 60 politiemensen, ondersteund door hondengeleiders en een droneteam, beëindigden de rave ordentelijk. Niemand werd aangehouden, maar de organisatoren kunnen nog consequenties verwachten. Honderden mensen brachten zaterdagnacht door in een tentenkamp op een plein in het centrum van Madrid. Ze eisen betere bescherming voor huurders, mede als reactie op de uithuiszetting van Mari Carmen Abascal, die ruim 70 jaar in haar appartement woonde, maar de sterk verhoogde huur niet meer kon betalen. Premier Pedro Sanchez kondigde maatregel aan, maar mist een parlementaire meerderheid. D66 viert vandaag haar 60-jarig jubileum in een land dat voor het eerst wordt geleid door een D66-premier. Uit onderzoek onder D66-kiezers van het RTL Nieuwspanel blijkt dat slechts 1 op de 5 denkt dat dit kabinet onder Rob Jetten de volle rit uitzit. Het minderheidskabinet zit in een lastig parket omdat het niet kan rekenen op een meerderheid voor de begroting. En 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie van Asiel en Migratie wegens onvoldoende asielopvang. De gemeenten voelen zich miskend omdat inspanningen zoals de opvang van Oekraïners niet meetellen voor de spreidingswet. Minister Van den Brink benadrukt dat plaatsing op de lijst een feitelijke vaststelling is. Geen oordeel over de aanpak. En dan het weer nog. Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar met maximaal rond een graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe en de zuidenwind is matig van kracht. En tot zover het nieuws.
2: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
3: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Mutasport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
4: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. Na een botsing waarbij 4 auto's betrokken waren en een vechtpartij op de Nicolaas van Estraat in Oosterwijk, hield de politie zaterdagavond 7 verdachten aan voor openlijke geweldpleging. Het gaat om 5 mannen en 2 vrouwen uit Balen-Nassau en Tilburg. Zondag worden zij verhoord, er zijn ook slagwapens gevonden. DNB-president Olaf Slijpen riep de politiek zondag bij WNL op zondag op om snel oplossingen te vinden voor grote problemen. De economische groei in Nederland is te laag, mede door het stikstofdossier en wachtlijsten voor netwerkaansluitingen. Slijpen wil meer investeringen, maar zonder de staatsschuld verder te laten oplopen. In de vroege zondagochtend rond 5 uur maakte de politie een einde aan een illegale rave in de Schorlse duinen bij Hargen aan Zee. Tussen de 500 en 600 bezoekers waren op het feest afgekomen. Zo'n 60 politiemensen, ondersteund door hondengeleiders en een droneteam, beëindigden de rave ordentelijk. Niemand werd aangehouden, maar de organisatoren kunnen nog consequenties verwachten. D66 viert vandaag haar 60-jarig jubileum in een land dat voor het eerst wordt geleid door een D66-premier. Uit onderzoek onder D66-kiezers van het RTL Nieuwspanel blijkt dat slechts 1 op de 5 denkt dat dit kabinet onder Rob Jetten de volle rit uitzit. Het minderheidskabinet zit in een lastig parket omdat het niet kan rekenen op een meerderheid voor de begroting. En dan het weer nog. Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar met maximaal rond een graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe en de zuidenwind is matig van kracht. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
2: Nieuws, sport en muziek. Pieter en Steven Vellinga.

0: Ja, goedemiddag, welkom weer naar je uitzending. Het is zultermiddag. Dit is nou een 22 september. Tjeroen, mij weer mijn eigen huid. Ja. Natuurlijk.
1: Steven.
0: Huid, we hebben een makkie juurt eigenlijk. We zitten hier tjeroenrecord echt.
1: Ja, we hebben juurt een hele sterke invalskracht, zeg maar. Hè. Een stage erin.
0: Stagiaire.
1: Jantina, goedemiddag.
0: En die zit op een knap mute, Frus. En dan kunnen wij het echt in de hoek zitten als je op de site zit. Dat keer dat ik Shannon, dat wij iemand in de hoek zitten op.
1: En kanaal 40 op Ziggo, weten wij.
0: Ja, is ik nog saai, ja. Goed als het zo is.
1: Ja, dan ben je weer helemaal. Wij halen natuurlijk radio home, maar ja, goed. Het is net door.
0: Ja, het kan zo wel wijzen dat je beeldscherm spat, maar goed, daar komen we zo achter. Dan is het alweer zo scherp, dus ik zou zeggen, pak het lijstje erbij.
1: Ja, we hebben vakantie gehad, we hebben agrarische dagen gehad, dus we zijn er helemaal
0: bij. We hebben agrarische dagen gehad.
1: Wij hebben agrarische dagen.
0: Doe agrarische dagen.
1: Ik heb daar een kruis. Oké. En Jantina misschien ik, hè. Die komt op de dus, ja.
0: Ja, wie weet.
1: Nou, vroeger gingen we dan altijd de FC Harlingen, hè. Maar helaas, verhuis de meesten.
0: Die op sneeuw.
1: Dus die heeft juist te voetballen. Wij juist, dat is wel mooi. En na je verhuis de meesten, na je jonge Frans Lutz. En die is helaas een verslag van Terschellingsje en Tor. Een Tor, of hoe neem je dat, Steve?
0: Ja, Tor.
1: Tor.
0: Zeker.
1: Nou, de wedstrijd is om jouw twaan begonnen, dus daar gaan we juist live heen. Zeg maar. En dan hebben we om kwartier twaan Douwe Roosman maar de FTTC tafeltennis. Die zal even een wedstrijdverslag gaan en 4-3 in de rest van de oeren. Dat komt nog wel, denk ik, Steve, want dan is het oer aardig vol. En verder hebben we, denk ik, muziek, hè?
0: Ja, en ik zeg Dan Hartman ook eerst in I Can Dream About You.
1: Ja.

0: Ja, Dan Hartman weer dat uit de 80s. I can dream about you.
1: Wij hebben een naaie verslag, ja. Tenminste voor u, hè. Dat, bij de wedstrijd, de Schellings in Toor, Frans Lutz. Frans, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Jullie zijn al bijna drie kwartier bezig, denk ik.
2: Ja, 36e minuut, 0-0.
1: Ja. 0-0?
2: Ja, de Schelling de overhand. Voetballen beter, Toren fysiek beter. Toren weet dat de Schelling een hekel heeft aan fysiek spel. Ja. En zo ontspint zich de wedstrijd wat. De Schelling wil voetballen, Toren wil het duel opzoeken. En de wedstrijd, ja, de Schelling had een doelpunt, maar werd afgekeurd wegens buitenspel. Kon ik niet zien. Maar was jammer. Want komt de Schelling voor, ja, dan moet Tor gaan voetballen. Tor wacht nu af. Laat de Schelling het initiatief en hoopt zelf op een snelle uitbraak en doelpunt te maken. Dus nu ook weer. Nu is de Schelling in aanval. Oh, nou, best schot op doel. Mijn keeper pakt hem net. Dus ja. Het is een zeer innoverende pot om naar te kijken. Heel wat anders dan vorige week met 12-0.
1: Ja. Zo, ja, dat was wel even een uitslag inderdaad, 12-0.
2: Ja, daar is ook niks aan.
1: Dit
2: is leuk om naar te kijken.
1: Ja, nou, wij komen sowieso bij je terug, hè, Frans.
2: Oké. Hey, succes nog even, tot straks.
1: Ja, hoi. Jij ook.
3: Nieuws en sport uit Noordwest-Friesland. Dit is de Ziltemiddag.

0: Ja, van Blondie in de jaren 80 hoorde Dolly Dot. She's a liar.
1: Toen wij jong waren, hè? Ik het de meeste, Steve.
0: Ja, ik heb toen nog niet geboren.
1: Nee, dat wist nee. Wist niet geboren. Ik, als het goed is, hebben wij hem in de, ja, wat is het? De speaker van.

0: van de spreker van FTTC, Douwe Dijsma. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, ik heb die laatst nog eens gezien. Ik heb het nog even hier in de studio gehoord met de Iep en Dij van FTTC. Ja. Hey, je hebt een grote plan naast met de verbouwing.
1: Ja,
0: dat gaat haast los.
1: Ja, om het eigen deel ook, of wie in komt hier, ja.
2: Mag je maar even bouwen, Douwe?
0: Nou, eigenlijk het hele
2: alles.
0: Het hele
2: alles.
0: Hak.
2: Je pak alles
0: het hele hak, ja.
2: Het hele hak, ja.
0: Ja,
1: ja. Ja, klopt. Nou, het gebouw is het Wijstaap Tennisvereniging in. En dat hier met twee muziekverenigingen in het gebouw naast dus.
0: Ja.
1: En nou ja, dat die vroeger heb ik mij een oud squal gebouwd, heb ik mij. Ik ben hier Frensje, dus ik ken de historie net helemaal, maar... Dat is inmiddels al behoorlijk gedateerd, aan beide kanten, voor alle vereniging. En het is nu echt wel de tijd om daar eens wat een eilijkje verf en hier is een eigen kantine en daar is wat
0: Er komt al een paar miljoentje bij, hè? Dus het is net alleen een likje verf
2: dan. Dat is heel jure verf dan.
0: Dat is jure verf, ja. Ja, maar kleur, het lijkt hartstikke mooi om.
1: Ja.
2: Hoe is dat, hoe het lijkt? Het is een kleur.
0: Ja, maar ik heb tekeningen, jongen. Maria,
2: oh, de tekeningen heeft het wel.
0: Ja, Maria heeft maar de tekeningen zelf.
2: Oh,
0: dus
2: dat is dan weer inside information.
0: Ja, ik weer de brief en dat zou ik dat doen.
2: Oh, ja.
0: No? Ik verbaas me direct over hoeveel tafels dat is toen. Dat moet ik wel heel eerlijk wijzen. Dus toen moest ik of 8 jaar aan het zien en denk douwen.
1: Ja, ik neem even een tafel of zo, hè. Dan
0: oh, zo, nou
1: heel
0: ja.
1: Echt op vol, ja.
0: Hoe drogen ze dan vaak, hè?
2: Wij dachten ze nu weer een paar de Duitsers...
0: ja, nog steeds, hè.
2: Drijft jouw team zo Duitsland even deze kant op?
0: Nee, nog steeds,
1: ja,
0: hè.
1: Het is mooi dat je hetzelfde met je dwang kennis.
2: Ja, dat is weer,
0: Ja. Maar door heeft nu iets langer voor u, denk ik, of nee?
1: Ja, klopt. De meeste teams kwamen deze week weer in actie, dit weekend. Dus eerst team FTTC Ingen die naar die komen dit seizoen uit in de eerste divisie. De start is lastig. Ben ik sterke teams die zien in de pool kregen, hebben we toch wel. Ouderen en Sneun, Juster mochten ze tegen Innova SKF Ingen uit Veenendaal, dus Utrecht mochten ze net aan. David Dijkhoff, Bram Pavlovic en ja, Duitser Felix Kleeberg. Ja, die moeten alle drie in een pop. Dat is wel wat een zinnige uitslag natuurlijk. Maar dit team SKF, dat het toevallig ik twee Duitsers in het eerst. En die win Felix kreeg de baas gisteren. En de derde man, ik kon het hele team moffen winnen. Dus hij zit wel nog drie punten mooi om. En dan steen ze nu drie wedstrijden met 10 punten van de mogelijke 30. Steen ze op het vijfde plak van de zaai. Dus op dit moment nog wel in de degradatiezone. Maar een plakje heger, dat verschil is nog met wat punten.
0: Ja.
1: Dus er zijn nog zomaar wedstrijden om hopelijk een heel soort punten te pakken. En ik zie de concurrenten met zich nog. Dus nou ik de prijs wist, de James Thomas heeft zo'n gewoon.
0: Oké, dat is een mooi.
1: Dus de komende twee wedstrijden is heel belangrijk dat je mede concurrenten van het veilige vierde plak.
0: Is dat volgende week?
1: Komende week komen ze weer in actie, volgens mij. Ik zal even zien wat het schema is uit. 3 oktober, dan hebben ze een thuiswedstrijd tegen de nummer 11, Vriendenschaar 1. Hopelijk kunnen ze dan scoren.
0: Ja, dat die hebben dan mooi vandaag tegen me komen, maar...
1: Ja, vast en zeker. Dat hebben we al die mensen. Ja.
0: Het tweede team.
1: Het tweede team dat speelt in de noordelijke eerste divisie. Dus Grace, Drenthe en Friesland. Die mochten naar een dak om te gaan. Daar hebben ze een hele nette zonnetrije overwinning. Hebben ze daar helle. Dus die steen, ik met drie wedstrijden op het eerste plak. Maar voor jou een 20 punten. Het verschil met waar het team Argus uit Harkstede is ik met 1 punten die steen op 23 punten. Maar die draait dus hartstikke netjes Bob 1 mooi.
0: Ja. En dan die nog een team, denk ik. Daar zit nog een trainer in
1: de team. Ja, wij zitten in de noordelijke tweede divisie, dus krijg een klasse leger. Uw team mocht tegen TTV Fries. Die komen uit Ide. Dus dat zal Brains wijzen, net als mij.
0: Ja.
1: En... wij hebben een zonderijen overwinning boekt, dus dat noem ik hartstikke netjes.
0: Het zijn ook mooi die of?
1: Ja, zelf mooi die het waarom en het dubbel, dus redelijk tevreden met dat allemaal langer. Ja.
0: Mooi weekend.
1: Ja, zeker weten. Ja. En uw team zit op het tweede plak, mooi, met 22 van 30 punten. En nou, nummer 1 zit Argus, die zal ik wel kampioen worden, daar mooi een nieuw weekendje in. Nou, die zijn wel een liedsmaat te groot voor de wijze, dus dat, nou ja.
0: Ah, even jongens even tien de bed en dan ervoor. No?
1: Ja, zeker weten, dat is altijd
0: wijze, ja. Scherp bij, dan zijn we in trainingskamp.
1: Ja, zeker weten, ja. No? Daar weet ik allemaal behoorlijk van, dat ik train terug de hele teams momenteel.
0: Ja, dat ik, ja. Je hebt een soort van train, machinaal trouwens, hè, de jeugd. Maar daar zoek ik nou, hoe gaat het met je jeugdteams?
1: Nou, dus eerst die jeugdteam, die spelen landelijk A. Ja. Die zit in de pool van Soys en net mij met ze bij de eerste vier hier dit seizoen. Dan mooi ze volgend jaar in de kampioenspool komen ze eruit. Dus dan, als ze slagen, dan mooi ze de kans om landskampioen van Nederland te worden. En nou, dit met deze betreden plak maar 15 punten voor de prietige trijwedstrijd. Auroen is nu wel een gevoelige nederlaag leidend in het team uit Amsterdam. Maar de derde plak, dat is dus ruim voldoende dat nootje om naar die kampioenspool te gaan maken komend seizoen.
0: Ja, beetje nou, jongen.
1: Ja. Nou, en dan hebben we nog twee teams die ik landelijk spelen bij de jeugd. Sien, dus het tweede team, die spelen landelijk C. En die hebben Auroen, Bikain, Zonentrij, Woen. Ik van het team uit Amsterdam, het zo'n mooi team best hebben, maar... En dus de jeugdteam die speel ik landelijk C, dan in Noorderpool. En die heb ik zo'n trein doen. Nee, dat doet dat. Moet ik even checken of dat klopt.
0: Ja, dan moet je hier een sterke verhaal
2: hier onwaarheden.
0: Nee, geen sterke verhaal.
1: Nee, die heeft 4-4 spelen. Het zijn HTTC uit Eteren.
0: 4-4?
1: 4-5, ja.
0: Oh, 4-5. Sorry, ik denk al, hoe kan dat nou? 4-4, maar 4-5. Oh ja, drie spul dus. Oké. Okay.
1: Ja, en die zit op een keurig platte plak. Ik, dus dat
0: oh, dat is best. Je hebt een heel soort jeugd. Dat gaat fantastisch eigenlijk, hè?
1: Ja, dat
0: is super. Er komt
1: steeds wel wat naar jeugd bij. En de lichting die we momenteel hebben, die ben ik behoorlijk fanatiek. Die trainen soms op jou ook in de week. Die vleer ik elke week hier eromheen qua niveau.
0: Ja, dat geeft je uit.
1: Verwezing zoals mij die dat altijd dat je steeds dichterbij komt.
0: Ja, veteranenteam. Ja, een veteranenteam, Maarten.
1: Ja,
0: maar dan heet ik niks dat jij ik zei.
1: Ja, dat is mooi.
0: Op een gegeven moment had het, dan.
2: Er zit al wat nu op een tafel straks, dus.
0: Ja, zo aan.
1: Ja, de zaal wordt net een heel stuk groter, leuk, maar een beetje isolatie, dat is ook wel fijn.
0: Oh, ja. En ze moeten natuurlijk, de taskforce moet ik nog even. Die moet ik zitten kennen, hoor.
2: Ja,
0: dus bij wedstrijden dan ben je in zo'n tafel, Steve.
2: Nee,
1: daarom dat met die mooi plakje hebben en met je een hapje en een snapje herkennen.
0: Nou,
1: dat lukt me in de kantine hopelijk zeker.
0: Zeker, jongen. Dus dat is, bedankt voor de info, alles. Verder hebben we niks meer te denken. Of heb jij nog wat?
1: Nee, dat komen we weer binnen bij wedstrijden. Maar als je weer sturing is, dat we er een belly tanken.
0: Denk het, hè?
2: Ja.
1: En
0: dan horen we sneuwen, dus het eerste thuiswedstrijd. Sneuwen te midden.
1: Ja, je vrienden schaart in de concurrent, dus dat betreft wel punten pakken.
0: Ja. Dus mensen die hebben zien wel een heel snel tafeltennis, want dat is het. Gaat heel snel op Nel. En de bal gaat heel snel op Nel. No?
1: Ja, zeker weten. Want, ik ben van mij weekend nu om 4 uur van harte welkom bij u zo'n.
0: Zouden we de lenen of wat ik maar zei is dit.
1: Zouden we de weg vlak bij de wettentoer. Ja.
0: Ja, inderdaad. Vlak bij mijn huis.
2: Ja. Ik dat nog.
0: Hey, daar,
2: maar die is ook voorbij, die idee.
0: Ja, dat ging het niks. Ja, we kunnen net al buurt zitten. Hey, bedankt en goed weekend nog, hè. En jij bevalt een keer weer.
1: Hiermee, en goede touring.
0: Oké, daar.
2: Dankjewel, daar.

0: de Sister Sledge, weer dat Lost in Music.
1: Ja, ik vind het altijd wel een lekker nummer, Steven. Het zit wel een beetje ritme in. Ik weet net, ben je of door met slow ritme?
0: Ja.
1: Of zoiets?
0: Nou, slow is net, hè? Nou, vrolijk.
1: Ja, vrolijk. Ja, vrolijk. Misschien is dat wel.
0: Ja.
1: Vrolijk ritme.
0: Hij is toen nog naar het debuut van Xavi, zit de Sham.
1: Nee.
0: Als bondscoach van het Nederlands elftal.
1: Ik moest verplicht voor de Ocean zoek zeiden, maar dat is net weer.
0: Oké. Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik heb er geen om in Ocean. Ik heb wat dingetjes voor omschoen.
1: Oké. Okay. Dat doelpunt van Kolika.
0: Wat een wereldbal, hè? Ja, wereldpaas van Robert van Bommel, die echt in vorm is, hè?
1: Ja.
0: Heb natuurlijk een hoop hoe ze gingen krijgen in die wedstrijd. Ja. Van de rest, gewoon heel goed seizoen draait bij PSV. Speelde ik eigenlijk bij alles. En
1: dat doelpunt van wat ook weer, dat snapte ik niet. Ja, wie let op een spul zijn, zeg maar.
0: Nee, dat koek nou ik net.
1: Hier is al overtreding, hoor, ze moeten spelen. Maar ja, dat wil wat.
0: Ja.
1: Jongen hebben natuurlijk Servië. Ja, wij hebben het over. Wij hebben een oude afspraak, hè? Wij zijn wennen naar het Nederlands elftal.
0: Nee, wij kunnen wennen zijn, nee. Dat
1: wij hebben nog een vierde.
0: Wij met nog, ja.
1: Ja, een vierde etentje, zou ik zeggen.
0: Een etentje, maar ja. Goed. Kom straks zo verder. Kom straks op een die Nations League. Ben, ja.
1: Ja, ben eigenlijk vriendschappelijke wedstrijd, hè?
0: Beetje verkapt hoeveel wedstrijd je bent, toch?
1: Ja, ik wil.
0: Je kunt een prijs winnen of zo. En niemand die daar iets van mij houdt eigenlijk. Komt, ja, Ronaldo had hem twee keer gewonnen, dus die vond het wel lekker. Dat hij bij eenmaal een prijske op zijn schouder.
1: Nou, ja, goed.
0: Maar voor de rest
1: stel ik natuurlijk binnen, ja, klappen of beduutslaan. Dus ja, dat is wie ik wel. Als we dan praten, eerst, dan ik geniet wat. Hij maakt het er eigenlijk wat een showtje van.
0: Zoals je dat eigenlijk altijd doet, hè?
1: Machine interviews, dus zo zie ik op zich wel leuk. Nou, wij zullen straks nog even naar het zeervoetbal gaan, de ZVF.
0: Ja.
1: ZVF.
0: Zaalvoetbal
1: Friesland. Vrouwelijke bedoel ik.
0: Ja, net heel Friesland.
1: Ik zou even naar Jantina, maar die meer dat een uur weer. Want ja, mijn handschrift is natuurlijk net helemaal.
0: Nee, dat kan ik niet daarvoor voorstellen.
1: Ja. Daar komt het van, Jantina. Nou, valt nummer, Steve.
0: Ja, Wem.
1: Ja, Wem, ja.
0: Wel in de jaren 80, wat blauwe aardig in de jaren 80 zitten.
1: Ja. Dat is wel een goed teken.
0: Ja. Young Guns.
1: Young Guns.

0: Ja, Robbie Williams, Freed Up My Rootbox en de voor je en je Wham, Young Guns.
1: Ik denk het waren de twaalfde heldginnen van de Schelling in Toor. Frans, is er al gescoord?
2: Ja, 0-2.
1: 0-2?
0: Zo.
2: Ja.
0: Mogelijk.
2: Voor rust 1-0 en Schelling krijgt net de penalty gemist en daaruit volgt een counter en die gaat er weer in 0-2. Ja.
1: Dat gaat heel snel.
2: De Schelling is wel voetballend beter, maar fysiek en pratend niet. Ja, en dan verlies je zo'n wedstrijd, want ik ga niet meer zien dat het nog omgedraaid wordt.
1: Nee.
2: Door die loopt die lachend op het veld van wij ben beter, wij ben beter, wij ja. Rijden met de tank. Nou ja, en die jongens van de Schelling die vinden dat niet leuk, maar ja, het is feitelijk ook zo, hè.
0: Ja, die wordt erin meegesleept eigenlijk, hè?
2: Dan. Ja, voetballend ben je zeker beter, maar ja, dat telt niet. Te tellen uiteindelijk.
1: Ze stonden beide eigenlijk bovenaan, want ze hadden beide nog geen verliespunt. Maar helaas, dat wordt moeilijk.
2: Ja, nou, dit wordt zeker moeilijk.
1: Curaçao draait het nog om, hè? Dus ja, jullie zijn ook een eiland.
0: Ja.
1: Dus misschien...
2: een eiland, maar ja. Er is geen man overboord. Maar ja, wil je meegaan doen kampioenschap, moet je zo nu winnen. Want er zijn niet veel ploegen in deze klasse die
0: 12
2: het moeilijk gaan maken. Dus... Dus ja, je moet eigenlijk even, het is feitelijk een directe concurrent, dan moet je winnen. En zeker hier op de Schelling.
1: Nou ja, zou ik zeggen, jullie hebben nog, dan moet ik even snel rekenen, nou, nog 20 minuten.
2: 55ste minuut staat erop.
1: Ja. Nou ja, dus, nog 40 minuten zelf.
2: We gaan kijken wat het doet. Maar
1: wij nemen
2: de verkeerde kant van de score.
1: Wij nemen weer contact met je op, maar even wat peper in de kont en dan proberen die twee doelpunten even recht te zetten.
2: Ja, zo is het.
1: Okay.
2: Het puntje zou nu al mooi wezen, maar ja, we gaan het zien.
1: Goed zo, Frans.
2: Tot later.
1: Joep.
3: Tot 5 uur is dit de Ziltemiddag op jouw radio.

0: Jay-Z en Alicia Keys, Empire State of Mind.
1: Wij gaan gauw even naar de Schelling daar, want ja, het stond 0-2 de Schelling tegen Tor Frans. En ik zei, net als de eilanders op Curaçao, huppa.
2: Ja, nou, het is ondertussen 2-2.
0: Ja, meen je? Echt waar?
2: Ja.
1: Ja. Ja. Nou, kijk.
2: Nou, we blijven er even in, want onze... En op een paal! Oh, dat was bijna onder de kleed. Hij schiet op zich. Jelle Kutro is weer de man of the match. Hij voetbal dus. Ja, hij ging bij beide doelpunten net betrokken. En ook weer gaat drie man voorbij en schiet op een paal.
1: Wow.
2: Ongelooflijk. Oh, en weer een schot. Ja, ineens draait het hele spel weer om. Nou, Schelling, ze waren al een betere partij, maar nou zijn ze voetballers ook gewoon weer beter. Dus ja, ja, het kan toch wel snel gaan in voetbal.
0: Zo, knotsgekke wedstrijd, Frans. Maar we hadden dat al lang gezien.
1: Hebben ze daar silt op de radio of niet? Ja. Zo op een lijstspreker.
2: Nou ja, ik denk dat ze zo langzamerhand en nu elke week live zijn. Dat ze zondagsmiddags aan de silt gaan, de mannen hoor. En de dames hier op de Schelling.
1: Ja,
2: dan moet je ondertussen...
1: 0-2 achter, 2-2. Ja. Binnen, wat is het, 8 minuten?
2: Ja, 5 minuten na de 0-2 staat het ook weer 2-2. Dus,
1: nou ja.
2: Ja.
1: Jij klinkt ook een beetje anders eigenlijk. Wat positiever nou eigenlijk?
0: Ja, ja, ja.
2: Nou, laat ik je zeggen. Dit is duidelijk een ploeg. Als je hier achter komt, heb je het moeilijk. Zij maken niet het spel. Zij zijn een passieve ploeg. Ja, de Schelling is de actieve ploeg. Ja, als je dan ook naar achter komt, dan wordt het alleen maar moeilijker. Maar ja, de Schelling gaat goed door.
1: Ja.
2: Dat zie je vaker. De Schelling houdt absoluut niet van passief voetbal en ook niet van voetbal met strijd. Ja, en als je dat als tegenstander weet, maak je daar natuurlijk gebruik van. Wat ik ook alweer begrijp, uiteraard. De Schelling is gewoon een voetballende ploeg. Die wil lekker voetballen. Mannen willen lekker een zondagmiddag hebben, zeg maar. Ja, en die gaan er niet, wel met volle overtuiging, maar niet keihard in.
1: Nou.
2: Ja, dat het... twee centimeter over zo'n beetje, net over de doellat, maar ja, hij zit niet. Maar, na 65 minuten zitten we en het is dus ondertussen 2-2.
1: Wij komen straks even bij je terug na het nieuws.
0: En Frans, je weet...
1: Ja,
0: Curaçao werd 3-2, hè?
1: Ja,
0: Costa Rica 3-2.
1: Ja, ja, dus.
2: Dat kan altijd nog.
1: Oké.
2: We hebben weer op.
1: Wij horen.
2: Dankjewel, tot straks. Hoi.

0: dacht dat je Janka Skeverdo bist. Mijn Friesland, een samar even een Fries plaatsje bij de Siltermiddag. Ja, het is kennelijk een torrent. Toen er 2-2, ben ik heel benieuwd wat er dan gebeuren gaat. Daar komen we zo meteen op rom. In de 12 uur van de Siltermiddag, wij zijn zo meteen weer rom. Nou ja, even een liedje bakje koffie. En de reclamepaskipjes, tot zo meteen.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. Door aanhoudende droogte in Zwitserland en Zuid-Duitsland heeft de Rijn bij Keulen een nieuw laagterecord bereikt van 43 centimeter, 2 centimeter onder het dieptepunt van augustus. Het cruiseschip Dutch Melody liep vast bij een brug in Keulen. Op de IJssel geldt eenrichtingsverkeer waardoor schepen tot 200 kilometer moeten omvaren. In Tilburg hield de politie donderdagnacht een automobilist aan die opvallend reed. Hij toonde een valse ID-kaart en kon ook geboortedatum van familieleden niet noemen. Onderzoek wees uit dat de man in Frankrijk veroordeeld is voor drugsbezit en drugshandel en daar nog 6 jaar celstraf moet uitzitten. Franse justitie vraagt binnenkort om uitlevering. Na een botsing waarbij 4 auto's betrokken waren en een vechtpartij op de Nicolaas van Estraat in Oosterwijk, hield de politie zaterdagavond 7 verdachten aan voor openlijke geweldpleging. Het gaat om 5 mannen en 2 vrouwen uit Balen-Nassau en Tilburg. Zondag worden zij verhoord, er zijn ook slagwapens gevonden. In de vroege zondagochtend rond 5 uur maakte de politie een einde aan een illegale rave in de Schorlse duinen bij Hargen aan Zee. Tussen de 500 en 600 bezoekers waren op het feest afgekomen. Zo'n 60 politiemensen, ondersteund door hondengeleiders en een droneteam, beëindigden de rave ordentelijk. Niemand werd aangehouden, maar de organisatoren kunnen nog consequenties verwachten. En dan het weer nog. Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar met maximaal rond een graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe en de zuidenwind is matig van kracht. En tot zover het nieuws.
5: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
6: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
3: Nieuws, sport en muziek. Pieter en Steven Vellinga. Omroep Zilt.
0: Goedemiddag en welkom weer om bij de Ziltermiddag. Een nijoeren. 12 uur alweer van deze snijn. Zondag 20 september. Mensen doen wij nog steeds. Ja. Mijn eigen huid.
7: Dan klinkt nog steeds wat verkouden, hè?
0: Ja, dat klopt. Dat ben ik nog.
7: Ja,
0: maar,
7: dat is nog wat verkouden.
0: Ik ben die ouderen een week ziek, maar... Ja. Ja, ik ben nog nee, gelukkig om weer hier.
7: Wat er uitzending is, dan moet je er weer.
0: Dan moet je er weer, zo. Ja.
7: Ja, we hier natuurlijk...
0: The show must go on.
7: The show must go on. Ja. We hier natuurlijk de tweede helft van de Schelling door Tor. En het was hier natuurlijk een 0-2. Toen hier maak ik het grapje.
0: Ja.
7: Curaçao. Nou is ik een Nederland. Ja. En ja, verdomd, hij zei het wordt 2-2. En we zullen haast even de rest hier van deze tweede helft. Uiteraard heb ik hele mooie muziek. Jantine die zit achter de knappen. Dus Steven en ik, wij zitten achter de microfoon. En,
0: echt een makkie, hoor.
7: Ja, ik hier trouwens het mooie nummer van Talk Talk. Life is what you make it. En dat is het ik maar sa, Steven.
0: Nou, amen.
7: Amen.

0: Talk Talk, dat Life's What You Make It.
1: Ja, en het is natuurlijk het wie ik in Uit-Engeland was, 80 jaar.
0: Ja, het zie je hier, het bent mijn beschoen. Van Jontje Jin 80 tot Jontje Jin 90, lees ik. Dat is heel erg lang.
1: Ja, nee, het valt mooi, maar het wie, ja, ik vond dat wel een leuk nummer. Volgens mij geven we eerst even naar Milo, denk ik, Jantine. Hè? Ja, we gaan, ja, dat is een Belgische zanger, hè?
0: Ja, dat is een Belgische zanger.
1: Dat is niet om te zien als vals van de steun van de kruk.
0: Het klopt. Ja. Het klopt. Dat gebeurt ik het altijd.
1: Nee.
2: She work it, girl. She work the bowl. She break it down. She take it low. She's fine as hell. She's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move.

0: naar beneden.
1: Ja, dan geef je penalty tegen.
2: Ja.
3: Ja, de troubadours.
2: En ik volgens mij, Frans, hoor ik net dat jullie een penalty tegenkrijgen. Klopt dat?
1: Ja, ja, ja. Het is ondertussen 3-3 geworden. En nu heeft hij weer een penalty voor de Schelling. En nu heeft hij een penalty aan Torf. Dus ja, we blijven er maar even bij. Maar ik schat in dat het 3-4 wordt.
2: Zijn jullie aan het korf wel of zo?
3: Ja, jemig.
1: Ja, in de 82e minuut staat de teller nu op. Dus nou, Job de Bos gaat erachter staan. Dus nou, dat is een zekerheidje. Nee, keeper stopt hem!
2: Nou, joh.
3: Hoe is dat mogelijk?
2: Ja.
1: Ja.

0: Nou, en wat doet de scheidsrechter nu? Nou ben ik benieuwd. Ja, dit hoort niet thuis op het voetbalveld. Die van ons die gaat ook een duel terug, hoor. Daar ben ik heel eerlijk in. Maar die kreeg gewoon een klap voor kop.
1: Oh.
0: Nou ja. Hij loopt achteruit, de scheids. Hij loopt achteruit. Maar ik weet niet wat hij... Nou, we wachten nog even. De speler van de Schelling ligt ondertussen op de grond. Wat heel zeer doet, ja.
2: Is de vaar bij, Frans?
0: Ja, dat kan ik hier echt niet zien. Maar er werd echt geslagen. Dus nou, hij gaat erheen. Nou, hij bedenkt zich nog een keer. Maar wat gaan we doen? Nou, nee, ja. Hij heeft nog geen beslissing genomen.
1: Oké.
0: Ja, er komt een van Thor naar hem toe, maar nu, oh god, nou die doet zijn shirt omhoog van, hij heeft me geknepen.
1: Ja, het is lekker.
0: Ja, hoort niet op voetbalveld thuis, moet je niet doen, dit soort dingen. Nou, wat doet hij? Geel, allebei geel. Nou ja, dat is een oplossing. Slaan is rood in mijn ogen, maar oké. Vorig jaar hadden ze hem ook met de Schelling. Daar gaan we heen. Rood van de Schelling. Die kon gelijk 6 wedstrijden op vakantie. Dus
1: ja.
0: Hier kom je er beter weg.
1: Ja, ach ja. Nou ja, goed.
0: Ach, het is een amateursport, jongens.
1: Daarom. Vijfde klas, dus we hebben het over.
0: Die jongen is 17 jaar oud. Het is allemaal knap dat hij hier staat te fluiten.
1: Oh.
0: Ja, 17 jaar oud. Hij komt uit Gorredijk en fluit vaak divisie 15 of zo, man.
1: Oké. Okay.
0: Dus hij kan wel fluiten, laat ik het zo zeggen. Want anders fluit je geen divisie daar in die buurt. En Harkmaze Boys, Blauw-Wit. Maar wat zit daar nog meer? Drachtse Boys, die spelen allemaal hoog. Dus nou, hij heeft vast wel talent en kwaliteit.
1: Wij komen straks nog even een keer bij terug, net voor de sluiting van... Ja, dan zal het wel 5-5 staan, denk ik.
2: Ja.
0: Wie weet.
1: Oké.
0: Oké, man.
1: Hey Frans, tot straks.
0: Hoi.

0: Ja, dat wien de troubadours mooi ons liedje. Het is nog steeds draaien bij de Skellingse Top. Weer die contacten krijgen met de verslaghouder daar. Maar dat is nog net lukt. De Skelling had tot nu toe redelijk goed voorst in de competitie. In je wedstrijd al spelen. Tjen Vochtelo, dat hebben we woensdag met tot of nul. En dat is in die competitie geen hele rare uitslag. Want Tjen Stel de Tor won vorige week om 8-2 van Kuijren. En ik kon Tjen Vochtelo spelen de week ervoor. Die woensdag maar 0-4. Wij zullen even zien of wij wellicht schakelen kunnen met de Skelling. Want Tor miste eigenlijk nog een penalty ik natuurlijk. Op die traaie stand. En volgens mij hebben we Frans online nou. Frans?
1: En het is 88-4-3.
0: 4-3, dat meen je?
1: We vielen net weg, anders had ik hem live in uitzending gehad met een vrije trap. De verdediger van Torf vond dat de bal 10 centimeter naar achteren moest. Je legt hem zelf naar achteren. Oh, dankjewel, zegt de verdediger van de Schellingen. Die rost hem zo in een verre hoek. En die zegt nog even tegen de verdediger, bedankt dat je hem 10 centimeter terugrolt. Dat was natuurlijk ook wel uitdagend, maar ja, dat krijg je nu in zo'n wedstrijd. Hè.
2: En hoeveelste minuut was dit, Frans?
1: 89ste minuut.
2: Ja. Okay.
1: Ja, we zullen nu wel best wat blessuretijd krijgen. Want ja, de scheidsrechter nu wel. Ja, hij gaat nu. Ik zie hem wel op de streep staan ook. Dan gaat Jelle Cupido weer. Nummer 10, dat is de man of the match. Dit is gewoon. Die houdt dus in eentje gewoon 3 man bezig.
2: Ik denk dat wij ook even blijven hangen nou, voor de laatste minuut.
1: Tor heeft daar de handen vol aan Jelle. En ja, die bindt gewoon 3 man aan hem. De laatste man durft ook niet meer uit te stappen nu. Dus, ja. En Jelle die denkt, nou, ik ga rustig nog even een keer 1 of 2 voorbij. Nou, Tor heeft nu een doeltrap. Dus, geen idee wat de scheids bij gaat tellen. We hebben natuurlijk niet zo'n mooi bord als in de hogere divisies, hoeveel blessuretijd we krijgen, maar ja, het blijft een spannend potje zo. En als de Schelling wel wint, ja, dan doen ze de goede zaken. Dan hebben ze 6 punten uit 3 wedstrijden, ja. Of uit 2 wedstrijden, ja, nou, dan doen ze volop mee bovenin.
2: Ja, kunnen we een biertje nemen straks, zo. Ja. Misschien wel 2.
1: Dan kunnen de jongens gerust een biertje nemen, ja.
2: Ja.
1: Misschien blijven ze wel met z'n allen oranje kijken hier in...
2: De verslaggever niet?
1: Oh. Nee, de verslaggever heeft nog wat andere dingen te doen, maar dat geeft niet. Nou, de Schelling krijgt nog een vrije trap. Ik moet eerlijk zeggen, ja, ze beginnen nu allemaal aan de scheidsrechter. Ja, nou, trekken wil ik niet zeggen, maar ja, ze beginnen die jongen wat onder druk te zetten. Ja, met 17 aan heb je natuurlijk ook je handen vol aan jongens. Er lopen ook wel jongens in tegen de 40 aan. Ja, die hebben net wat meer overwicht als jou, hè.
2: Ja.
1: Als je 17 bent. Ik vind het trouwens overigens nog steeds wat ik net ook al zei. Toch wel knap hè, dat je met 17 hier wel tussen durft te gaan lopen. Ja, je moet het maar doen. En zonder hem voetballers ook niet. Dat moeten we ook niet vergeten. Hè. Zonder de scheids geen spelletje. Dus,
2: hoeveel panels heb je nou gegeven? 4 of 5?
1: 4.
2: 4.
0: Ja. 4 penalties?
2: Ja, 4
1: nee,
2: panels.
1: Nee, 3.
2: Oh, 3. Oh, okay.
1: We moeten niet overdrijven. 2 aan de Schelling en 1 aan Tor.
2: Oh, oké. Okay. Jullie hebben ook nog 2 panels. Oh.
1: Ja, we hebben 1 gemist.
2: Oh ja, natuurlijk. Ja.
1: Tor 1 gemist, de Schelling 1 gemist. Ja. Nou, Jelle doet nog Jelle replay, maar ja, nou loopt hij over de achterlijn. Maar, nou, ik denk dat het zo langzaam... ik denk hij gaat de bal halen, maar nee, dat doet hij nog steeds niet. Hij, nou, hij heeft er wel zin in, deze beste man. Ik zou zeggen, tijd is tijd, maar... Er is ook niet, 3 of 4 keer gewisseld. Dus,
2: Ik herinner me nog wel een slag voor de kop.
0: Ja, wat penalty momentjes.
2: Ja, wat penalty. Dus ja, er komen wel 3-4 minuten bij.
1: Ja, dat is ook wel zo. Dus, de Schelling heeft ondertussen weer de bal. En, op middenveld. Weer een overtreding. Ja, weer geel voor een van Torre. Ja, ze beginnen nu, de frustratie begint hoog op te lopen. Als hij hier om me heen heeft ook al gezegd, als hij nog slimmer sluit hij af, dan is hij, is hij overal vanaf. Want hij begint de grip ook te verliezen nu. Tor begint hem te ergeren. Ja, Schelling begint altijd ook wat uit te dagen met de bal aan de voet. Dus dan krijg je shut momenten. Hè. Ja, het spel ligt ondertussen weer stil natuurlijk.
2: Nou, ik had gehoopt dat er nog wat ging gebeuren, maar het is dus overtreding op overtreding. Oh, vrij trap.
1: Ja, het is overtreding op overtreding, maar vrij trap nu voor de Schelling weer net over de middellijn. Dus Nou ja, wordt weer goed diep gegeven. Om de bal in. Nou. Ik heb zo het idee dat het 4-3 voor de Schelling wordt. ja.
2: Ja, we hebben je vaker verlaten met 0-2 en dan wordt het ook 2-2, dus binnen.
1: Gele kaart weer voor het
2: Tor. Dan. Dat wordt een duur reisje voor de, voor de Schelling, voor het Tor bedoel ik, naar de Schelling.
1: Ja.
2: Dat zijn allemaal geldprijzen.
1: Het is elke keer weer 11,90, ja.
2: Ja,
1: die KNVB-kas wordt wel gesperkt.
2: Ja.
1: Nou, dan heeft hij... ik heb nu niet eens met het idee voor wie nou de gele kaart was. Wij stonden bij twee bij elkaar. Laat ik eerlijk zeggen, ik ben de weg wat kwijt bij de beste scheidsrechter. Alle respect voor hem, maar ik weet het niet meer. We spelen nog steeds verder.
2: Ja, ik hoor hem fluiten.
1: Ik kan nog steeds niet zeggen ons scorebord houdt met 90 minuten op. We hebben geen doorlopend scorebord. Dus we zijn nog steeds aan voetbal. De Schelling heeft balbezit. De Schelling houdt het, probeert in... op de helft van Thor te blijven dan geeft hij weer een overtreding aan Thor. Geven ze nog even een klein tikje aan Jelle weer. Jelle denkt, laat ik hem maar bij weg lopen. Maar ja, de frustratie. Jelle loopt voor de bal langs en dan schiet hij expres bij Jelle zijn kont op. Nou, krijgt Jelle weer een gele kaart. Dan houdt hij dan weer op zak.
2: Gelukkig wel.
1: Dan denk ik ook, jongens, dit is hier. Het is feit dat ik was onwaardig, maar ja, doe maar.
2: Hey Frans, laten wij afscheid nemen. Ja, als er wat gebeurt, dan app je maar
1: dan
2: even nog.
1: Dan jullie nog op en dan heb ik wel even en dan komt het goed. Blijft het 4-3, dan is de Schelling heel tevreden.
2: En,
1: jongens, bedankt.
2: En jij ook bedankt voor het interview. Voor de verslaggever bedoel ik. Hey.
1: Hoi jongens.
3: Hoi. Nieuws en

0: Ja.
1: Ja, de dijk. Nergens goed voor dat. Voor de dijk, hè?
0: Ja, is voor mij, hè. De dijk, nou. Ja.
2: Een beetje die soort muziek.
0: Ja, nou ja. Van Nederlandstalig, hoor, ja. Bands. Ja. Ik wel pikepikken naar een optreden was van de dijk.
1: Optredentje?
0: Ja, okay. Optredentje van twee optredens af.
2: Kwam die ik in Wommels af en toe?
0: Ja,
2: of,
0: ja.
1: Oh, ja. Ja.
0: Zou het van mij ook Rick West ben.
1: Ja, dat kan ook
0: net eens vier om drie.
1: Nee.
0: Nee, maar het was altijd wel leuk. Ik vond het altijd wel leuk.
1: Oh, ja.
0: Dus, ja.
1: De schelling treipunties, had die voor jou treien? En die heeft toch heel wat goals al erin lezen dat we West zien. Want vorige week woensdag op 12-0.
0: Ja.
1: Je hebt al 16 goals, maak je het wel West zien. Dat doe je net gek.
0: Ik jaren van die jongens van Haas, die moeten over... Voel, dan moet ik even tinken. Die moeten haast naar geel-wit. Volgens mij over 12 weken, denk ik.
1: Nee, 12 weken moest het in Zwitserland, volgens mij.
0: Ja, nou, ik weet het wel. Nee, volgens mij moesten ze naar geel-wit.
1: Nou, we kunnen dat heel
0: maar in ieder geval, kijken. Ze mooi net. Ze wonen dan sneuzer al in, uiteraard. Hè?
1: Ja, uiteraard.
0: Maar dat mooi net van de trainer. Hè? Want ja,
1: nee, dat moest natuurlijk punten. 12 weken, ja.
0: Ja, nog geel-wit, dat meen ik al.
1: Ja,
0: nou, dan mooi ze dus net sneuzer al in. Want ja, dan weten we wat er gebeurt.
1: Verlies je punten.
0: Ja, dan verlies je punten. Ja, dan blow je even een hing, denk ik, jongens. Hè? Dat mooi net in het weekend. Dus die met sneuzer betiet erin.
1: De Zurich trouwens, die hebben juster gewoon verlenen, hè? Van. LVV Friesland.
0: Ja, dat wist ik.
1: Ja, is mogelijk.
0: Ja, die clubke het Sint-Wurgen.
1: Mijn clubke. Die hebben soispunt nu traaien wedstrijd, moet ik zeggen. Dat was net
0: niet zo gek.
1: Haas minder.
0: Ja,
1: traaipuntjes.
0: Ja, maar Haas het zijn verhuis moet. Hij had een Luwe Brans, maar wie het onverslag jou of alles maakt, nooit in Hollowit. Maar die hebben een wedstrijd won. Ja, dat valt me allemaal eigenlijk een mooi. Want ik verwacht ze eigenlijk, maar dat die jongens die van Snow nou komen.
1: Ze hebben het in AVC won.
0: Oh ja, AVC, ja, sorry. Ja, AVC hebben ze won. Ja, ja,
1: eerste wedstrijd twaalf en vorige weekend zonen onderbroek in Leeuwarden.
0: Ja. Ja, dat weet je, AVC, ja. Maar ik verwacht je eigenlijk dat die snijsploegen, die krijgt heel dreig. Die van de tweede klas snijden naar de tweede klas snijden om binnen.
1: LVV, dat is natuurlijk een snijsploeg, maar die hebben 10 nieuwe spelers. Die hebben een heel nieuw elftal. Ja, en die komen maar bij blauw wiet
0: wel. Ja, dat zoekt naar
1: dus die, maar die maakt elfen van volgend jaar, die dat helemaal niks wil. Dat helemaal niks wil.
0: Hebben we ons bij, jongen.
1: Ja, dat is gewoon helemaal net zo'n geweldige ploeg.
0: Nee.
1: Die snijsploeg, dat is gewoon een volle tweede klasse snijden, is een volle heger niveau dan als een snijn.
0: Toen ik tussen alles jong weer, en dat is nou een periline.
1: Ja, dat is heel wat.
0: Toen we kregen ze om, hè? Toen hier is het niveau van snijn weer vol hegerde dat van snijn.
1: Ja.
0: Maar dat is helemaal omdraaid.
1: Ja, ik kom dat heel veel ploegen naar de snijn om binnen. En als je naar op snijn blauwe spelen, ja, dan kom je een beetje, dan blauw je een beetje bij wat oer is.
0: Ja. En dus dat is want als je nog krijgt die klasse 5 van de Schelling, dat is alles nice, dat ben alles nice ploegen.
1: Ja, dat is een nice competitie nog.
0: Ja.
1: En dat is een hele bijzondere competitie, want de ene Tor die woon ik maar 8-2.
0: Ja.
1: Dus dat ben uitslagen.
0: Met de Schelling dus 12-0.
1: Fjouwer traaien.
0: Ja.
1: Dat ben echt korfbal uitslagen.
0: Maar dat die jongens dus naar de vierde klas gingen, dan krijgen ze dus ik Wico in voetbal, dus heb ik in de gaten. Mochten ze promoveren?
1: Naar de vierde,
0: promoveren.
1: Dat bloot toch een vreemd fenomeen, hè? Want dan de vijfde klas AK3 dus weer net, want die speelt nou weer op snij. Heb ik even gecheckt.
0: Ja.
1: En dan de vierde inderdaad, wel. En de derde, sowieso ik.
0: Ja.
1: En het is dan weer, als je thuis moet spelen, tegen een oren snijsploeg, dan speel je op snij. Ja. Maar op het moment dat je in een sneursploeg moet spelen, speel je altijd op snij. Ik kom met je thuis.
0: Ja.
1: Dus het is eigenlijk gewoon een verkapte sneurscompetitie.
0: Ja.
1: Iedereen gaat straks natuurlijk. Er komt natuurlijk straks een periode dat mensen zeggen, weet wat, wij kunnen ook nog sneuren. Ja, natuurlijk.
0: Ja. Ja,
1: dat zie je bij LVV ook wel een hoop. Die spelen dan alsnog als op sneur. Nou ja, die keer straks echt wel op sneur spelen. Hè?
0: Ja. Nee, maar die gaan net op snij spelen, bedoeld.
1: Nee, nou is een PWS-3 dat is op snijn.
0: Ja.
1: Maar ja, we hebben zo'n een gegeven moment dat wij je zitten van wat doen we nog maar die snijn zetten.
0: Nee,
1: dat ben je drie keer in die
0: hier.
1: Keer ik wel alles op snijn dan.
0: Ja.
1: Dus daar keer je denk ik dat wij, en ik denk dat de KVB dat ik wel een beetje op drukt. Want de bingo sneursploeg en die wil gewoon absoluut net op snijn voetballen. Die is gewoon net van.
0: Nee, ja, klaar. We zullen het wel. Goed. Ik denk dat we toch maar even wat muziek draaien met.
1: Ja, gaan we doen. Ja. BTS komt er gewoon, Dynamite.

0: Ja, dat vind je Pink, mooi sober.
1: En daarvoor wie fysiek Ivan, hè, van hun, ja, hun stage.
0: BTS,
1: wie dat wordt. Stage erinste. Uw technische vernuft, nou op dit moment.
0: Vernuft, als je hier heerlijk een beetje, ja, beetje dom in de microfoon te praten.
1: Jantina die wil graag wat Zuid-Koreaans. Ik heb er nooit gehad, BTS, maar goed.
0: Ja.
1: Dus,
0: wat is er van het Nederlands helftal? Tjen Servië is het, hè?
1: Ja, Tjen Servië. Sowieso, jong. Ja, weet ik eigenlijk net, Steve. Ik heb een wedstrijd in Duitsland net, jongen. Nou ja. Die Xavi die is nou ongenomen als grote verlosser. Ik weet het niet. Hè.
0: Hij is wel heel erg van de Nederlandse school. Hè? Heel erg sympathisant.
1: Okay,
0: dat is een groot voordeel.
1: Wie dus, daarop zit ik al heel schof. Maar wie dus een heel soort op... Ja, eigenlijk dat die ouskrun is. Dat is dus Van Dijk onder oren, de verdediger. Toch?
0: Dat die ouskrun is?
1: Ja. Nou ja, ik heb een Valentijn Driessen die hier in Dongen, die pakte hem ook even aan. Maar
0: ik denk dat hij had tot nood, draait hij een heel beste zomer Liverpool.
1: Nou, ik heb do best Liverpool fan.
0: Sure, dus, wat wij natuurlijk net vierden is dat vorig jaar, toen hij naar Konaté, die maakt alleen maar fouten.
1: Okay.
0: Alleen maar.
1: Okay.
0: En er wie niet meer de oren centraal verdedigers, dus Jeroen Hemming het wist. Dus hij moest altijd maar Konaté en hij moest zelf ook alles spelen. Elke wedstrijd, League Cup, FA Cup, Champions League, 24 jaar, toen verjouwde een 30. Dan heb je de twee backs, die kinderen ik helemaal niks van. En vooral verdedigend net, Kerkes en Frimpong. Nou ja, die Frimpong die hebben ze nou vervolgd door Araujo. Die moest eigenlijk centraal een beetje de backen worden. Maar ja, die kinderen redelijk rugsback. Mm-hmm. En die voelde ik gewoon verdedigend heel goed team. Maakt het verdedigend helemaal geen fouten, niks. Gewoon super stabiel. En ze hebben centraal het Liverpool, hebben ze die Jacquet, hebben ze helle, jonkie van Jintwanig hier. Perfect.
1: Okay.
0: Dat vind ik perfect. Dus hij hoeft zich wat minder druk te maken om alle fouten niet de rest maakt. Hij kiest gewoon iets meer focus op zijn afspraak. En dat zie je weer niet eens. De orde van Dijk weer een beetje waarom. Okay.
1: Ik
0: is het wel net verleerd.
1: Ik heb het net van, dus maar hoe je dit nou in het Nederlands elftal aan? Want ik heb net jongen, dus ik... Want Van Hekken, wie ik net zou dennen...
0: Nee, zo Van Hekken, ik ben net kapot van Van Hekken. Ze die heeft natuurlijk een redelijk WK eruit. En toen iedereen krijgt van, die Van Hekken, die ken wel aardig. Nou ja, het is redelijk, maar je ziet nou bij Tottenham dat die wel redelijk beperkt is.
1: Oké. Okay.
0: Ja, heel beperkt eigenlijk. En het is verdedigend, op zijn goede dag kun je verdedigend wel Simansi uitschakelen, niet maar meer dan dat is het ik net.
1: Ik weet net dat de opstelling al bekend, dat zal haast wel bekend, maar staat maar eens even op, zie ik hier goed. Want die Frimpong, die had er dus nou op de tribune zitten.
0: Die zit die op de tribune, ik snap dat wel, want die speelde als een krant.
1: Is hij nou wel Liverpool trouwens?
0: Ja, is er wel, maar
1: Okay.
0: Ik ken het niveau gewoon al lang net hoor.
1: Oké.
0: Okay. Nee, lang niet. En in de spits zit wat een probleem, hè? Want Brobby blesseert.
1: Hoe is het mogelijk, Brobby?
0: Ja, en de blauwe...
1: Ajax voetbal erop. Ja, het zit natuurlijk tussenin, hè?
0: Je zit die skills, zit die de trein. Fantastisch video. Ongelooflijk. En dat is voor u wel fijn, want hij heeft 2001 een goede spits.
1: Mm-hmm.
0: Nou is hij verder, dan loopt er eigenlijk niemand toe. Dus Zierikzee is oproepen, die weer op vakantie hebben. Die dacht ik in een week er tussenuit. En die werd zo zien verbazing met die eens bellen. Mocht hij dat net zelf ook komen, man.
1: Waarom de man van Twente, waarom wordt die dan net
0: oproepen? Ja, nou, dat snap ik wel. Ik ben er wel blij mee dat hij die goal uitkruidt.
1: Nou.
0: Ja, nee, daar ben ik helemaal klaar mee.
1: Oh?
0: Ja, hij werd natuurlijk altijd een bij Heracles en AZ. Gewoon iemand die het maximale eruit halen.
1: Ja.
0: En waarvan iedereen telkens het bewees dat hij het wel cool, hè?
1: Mm-hmm.
0: Single league bewees. Nou, dat is natuurlijk leuk. Dat je denkt, elke keer denk je van hij redt het net. Oh, hij redt, dat krijg ik wel. Maar hij is nou een beetje te vol in zich. Hij is nou een beetje geen loon van ik ken alles eigenlijk. Als ik heel goed werk hier dan.
1: Draait hij de laatste weekend bij Twente. Redelijk toch? Van Twente.
0: Hij zit af en toe voor zijn bal in.
1: Nou ja.
0: Maar houd op, man. Ja. Nee, maar bij het Nederlands elftal, hij wil. Verwacht je wel iets meer.
1: Maar ik ben een spits.
0: Ja, maar ik heb dan toch liever een spits die dan nog bij Manchester United op de bank zit dan Wout Weghorst. Okay. Ja, dat moet ik heel eerlijk. Ik ben blij dat hij gewoon de paai net meer dan. Dat is ik clear. Nee,
1: die is helemaal net op zijn oproep, hoor.
0: Nee. En dat terecht ik. Op een gegeven moment moet je de uitzicht van nemen. Ik snap het mooi het WK op zich. Dat je zegt, nou ja, we hebben ik net zo volle betters. Maar op een gegeven moment moet je toch zijn naar de nieuwe generatie. En hij is net meer, zo goed je zegt, we moeten hem er toch nog bij hebben. Nee, het is echt helemaal, dat is echt clear.
1: Waar jij jonge uitslag wordt, denk ik. Want wij binnen, uiteraard krijgen we het niet.
0: Wij met die wedstrijd weer missen. Dus,
1: wie zijn schuld wie dat eigenlijk toch?
0: Ja, Dien denk ik, dat is Jasson.
1: Dat
0: is Jasson het zien.
1: Min denk ik.
0: Ja. Maar ja, goed, bang dat uit.
1: Nee.
0: Kijk, we zijn de echte Brobby is er nog eens bij. Dus ik weet niet wie in de spits en daar zitten. Het enige, echt hele positief is die Ruben van Bommel, hè?
1: Ja.
0: Die had het, dat was zo'n kijk, die hebben BSV heel goed in. En bij het Nederlands elftal liet je toch ook wel aardig zien. Dus dat is toch leuk, dat zo'n jongen.
1: Maar even mooi in, dacht ik, hè?
0: Ja, ja, maar ja, de Gleek, Sampaio, wereldbal, man. Dus je hoopt dat hij dat een beetje trots heeft, kind. Bij PSV bloot ik in de basis in, denk ik.
1: Dus, Servië, een ander team, toch?
0: Ja, ja, die moet winnen. Ja, daar moet je wel 3 punten, Helly. Dat liep het mij wel.
1: Ik denk dat wij maar even naar de muziek met Steve.
0: Ja, wij wat Fries. Fries artiest, Tjeerd Abma.
1: Jantine, die wil Fries leren, hè?
0: Ja, dat is weer. Dat is bij deze.
1: Ja.

Would you dance?

0: Enrique Iglesias. Hero Bloot, een goede plaat gooit, hè?
1: Ja, dus het was een oerwerf van een wintertiet, Steven Rus. Dus dat get, we pakken er nog een oerk achterom. Mooi ZVF in Frenzy, het zeevoetbal. En Arnold Oosterveren, FAC, het handbal. BNW, ik wel mooi, Steve.
0: Maar ik heb even nu van de reclame qua skipjes. We zijn zometeen weer bij Jim Brom voor het treddenoeren van de Ziltermiddag. Tot zometeen.
2: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
5: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. Door hevige regenval in India en Nepal kwamen de afgelopen 48 uur zeker 70 mensen om het leven, van wie 56 in India. Zeker 11 mensen worden vermist en meer dan 1000 huizen zijn verwoest. Aardverschuivingen en overstromingen teisteren de regio, waarbij noodhulp vrijwel volledig is stilgevallen. Twee tieners uit Eindhoven van 18 en 14 jaar werden gisteravond aangevallen nadat hun auto van de weg was gereden en tegen een lantaarnpaal tot stilstand kwam. De groep belagers stak hen, waarna beide naar het ziekenhuis werden gebracht. Een derde inzittende uit Geldrop werd bedreigd met een vuurwapen. Op de A16 bij Zevenbergse Hoek hield de politie 5 mannen aan. Door aanhoudende droogte in Zwitserland en Zuid-Duitsland heeft de Rijn bij Keulen een nieuw laagterecord bereikt van 43 centimeter, 2 centimeter onder het dieptepunt van augustus. Het cruiseschip Dutch Melody liep vast bij een brug in Keulen. Op de IJssel geldt eenrichtingsverkeer, waardoor schepen tot 200 kilometer moeten omvaren. Na een botsing waarbij 4 auto's betrokken waren en een vechtpartij op de Nicolaas van Estraat in Oosterwijk, hield de politie zaterdagavond 7 verdachten aan voor openlijke geweldpleging. Het gaat om 5 mannen en 2 vrouwen uit Balen-Nassau en Tilburg. Zondag worden zij verhoord, er zijn ook slagwapens gevonden. En dan het weer nog. Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar met maximaal rond een graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe en de zuidenwind is matig van kracht. En tot zover het nieuws.
6: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
7: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
4: Nieuws, sport en muziek. Pieter en Steven Vellinga.

0: Ja, goedemiddag en welkom even bij de Siltermiddag op deze 9 zondag september. Het is inmiddels 12 minuten over 4 uur. Dat betekent dat wij beginnen onder de tweede uur van deze uitsturing van de Siltermiddag. En zie je mij nog steeds, mijn eigen huid. En dat was een lijstje. Dat ja, lijstje volgens mij huid.
1: We proberen juist het ZVF. Dat is het zeervoetbal, hè, die jongens. Ziet ze Jarretsma te pakken te krijgen. Dat is een vruze na, jongen. En ja. Arnold Oosterveer, FAC, Pierre Wick, die moesten juist er handballen. En vierde vierde juist bij de Schelling Tor.
0: Ja, dat was fjouwe traaien voor de Schelling.
1: Korfbaluslag zeker, dan altijd maar.
0: Ja, zeker.
1: Fjouwe traaien, 2-0 achter. Tor, voor bedoel ik. En de Schelling 0-2 achter. En toen maak ik nog een grapje van Curaçao. En,
0: ja, met de Oordeilers toen ik achter met 2-0. Nou ja.
1: Traaien 0 stond die achter, hè? 0 traaien.
0: Nee, ja, die stond wel achter en toen voelde ik me traaien 2.
1: Moeten ze maar trui twaalf? Ben ik nog... Oh, oké.
0: Ja, ben snel in de waar.
1: Ben in de waar. Maar goed, in ieder geval, dat gewoon wat even om. Gewoon even om, omdat ze...
0: Bij waarom kwamen en dat kwam te schellen. Ik net mooi trui twaalf, maar mooi jouw truien.
1: En nog even naar de muziek. En ja, Doos, hier is Stuart in de wachtreis.
0: Ja, ik zie het kleur. Oasis, het... Twatrijlijke wikkelin hebben ze een tour onkondigd in Boetloon. Van hun boetloon dan dus. En ze kwam ik in Amsterdam, in de Johan Cruijff Arena. Ik denk, nou, daar wil ik wel even van zitten. Moet je toch eens zien? Nou, dan moet je eerst je moet inscrollen voor de kaartverkoop.
1: Ja.
0: Dat doe je een week van tevoren. Dus dan kom je mooi al net eens deelnemen. Want ze gongen vroeger dat er zoveel mensen dat doen.
1: En dat klopt ook, denk ik.
0: Ja, dat klopt wel aardig. Dus dan scroll je in. Dan krijg je een code tastuurd. Of een gedeelte van de meeste inscrollen. Die krijg je een code. En daar moet je kiezen deelnemen. In de wachtrij van het kaartverkeep.
1: En door wie is een van die gelukkigen?
0: Ik ben een van die gelukkigen. Ja, dan heb je dus nog net een kaart. Dan kun je deelnemen. Dan moet je hopen dat je op tijd bent. Want er stond wel bij. Er zijn meer codes uitdeeld dan kaarten.
1: Ja.
0: En iedereen kan jouw kaartjes kepen. Dus het is alsnog. Wie als eerst komt, wie het eerst maalt. Maar het eerste deel heeft al futstrepen in.
1: Ja.
0: Dus ik denk, nou, om 8 uur. Ik ga het allemaal eens zitten. Ik heb toch zo'n code. En als het begint om 8 uur. En ik ga om 8 uur zitten. Nou ja, dan kan het helemaal eens horen. Je bent 10.000ste in de wacht. Nou, iedereen keer jouw kaartjes kepen. En je moest dan in de wacht staan per een concert. Dus dan op een vreet en een sneur ergens in juni. Komen ze weer dan.
1: Ja.
0: Dus ik denk, ja, dan sneur maar, dat is het makkelijkst. Dan hoek ik een vrij tweede van werk. Nou, dus dan ben er zo'n 40, 50.000 kaartjes beschikbaar. Zien je toeren in de wacht. Iedereen keer jouw kaartjes. Nou ja, dan zit je. Nou, je zit al richting 45.000 kaartjes. Ja. Dan denk ik, oeh, dat kan wel geskrap worden. Ja, dat hij dus, ik zei, dat ligt de allerjuiste kaarten wie nu ben. Nou ja, dat vond ik dan wel iets te vol van goeie.
1: Dat
0: wel,
1: hè?
0: Ja, dus geen kaartjes voor Oasis. Dus,
1: nou ja, dan draai maar
0: gelukkig hebben we de muziek nog.
1: Ja, dat wil ik maar zeggen. Ja.

0: Het Wienzolleman van Oasis, Wonderwall.
1: Ja, wij hebben aan de telefoon Sietse Jarrit Jarsma vanuit ZVF. Friendship. Sietse, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, hallo.
1: Hey, vorig jaar aardig ben in de finale gekomen van de Noordelijke Beker. Je hebt binnen handhaafd in je klasse. En nu de nieuwe competitie weer. Dit is je tweede wedstrijd.
2: Klopt.
1: Of dit wie je tweede wedstrijd in Borger?
2: Nee,
1: dat is de tweede wedstrijd. Oh, wie
2: tweede
1: wedstrijd
2: dan? Ja, zeker.
1: Oh, oké. Nou, in ieder geval, hoe gaat het? Hoe heeft wie de uitslag, Tongen, zit jong?
2: Afgelopen vrijdagavond hebben we inderdaad de derde wedstrijd tegen wel een knappe ploeg van Vliet Borger gespeeld. En we hebben 7-2 verloren, dus dat was een tegenvaller.
1: Nou, heb je hem ploeg nog een beetje bij elkaar houden kennen?
2: Ja, zeker. We hebben de ploeg bij elkaar houden kennen en we hebben een aantal versterkingen gekregen, maar de vrijdagavond is altijd wel wat een lastige avond gebleken. Want ja, er zijn ook jongens die voetballen graag weer op zaterdag. Het veldvoetbal gaat dan toch voor. En nou ja, woensdagavond zijn we eigenlijk altijd wel goed bezet en compleet.
1: Ja.
2: Op zich sterk, zeg maar. En vrijdag is het altijd wel een beetje laveren en proberen van goh, kunnen we de beste jongens ook met krijgen. Nou, dat is wel eens lastig op vrijdagavond.
1: En nou dus ik, denk ik.
2: Ja, nou, we hadden nu wel best wel een knappe ploeg staan, hoor. Alleen, Borger is wel een tegenstander die om het kampioenschap spelen gaat. En dat heeft ze ook uitsproken. En die heeft ze ook weer versterkt met een aantal goede spelers, kwalitatief goede spelers. En goed, dat merken we wel. Het is een ploeg met veel drive en power en echte winnaarsmentaliteit. En een aantal kwalitatief hele sterke spelers. En dat wij op 100% binnen. En we kunnen lang in de wedstrijd blijven, dan maken we kans. Want we hebben ze ook wel eens verslagen.
1: Ja.
2: Maar dit keer, we begonnen heel sterk, moet ik zeggen. En twee uitgespeelde kansen creëert. Ja, dan maken we net even één of twee goaltjes dan niet. En de eerste beste tegenaanval, weer goed gespeeld uitspeelde aanval van Borger was wel raak. En toen liepen ze al vrij gauw uit naar 3-4-0. Hè. Alle kansen die zij creëerden werden dan ook al gepromoveerd tot doelpunt.
1: En
2: dan blijf je niet in de wedstrijd.
1: Nee.
2: En dat is zonde, want hoe langer dat je in de wedstrijd blijft, hoe onrustiger de tegenstander wordt. En dan maak je altijd kans. Maar als het dan al vrij snel 3-4-0 is, dan wordt dat heel lastig.
1: Want hoe heb je je oordetraaiwedstrijd spelen dan?
2: De eerste hebben we 2-1. Ik schakel elke keer over.
1: Nou, heel niks, jong. Maak het niks uit.
2: Maar de eerste hebben we 2-1 verloren van Estudiantes.
1: Ja.
2: Nou, dat was een gelijkwaardige partij. En de eerste thuiswedstrijd hebben wij met 4-1 won van Westerkwartier. Dus we hebben al 3 punten, nu 3 wedstrijden.
1: Oké, dus je steen in de middenmoord eigenlijk een beetje of?
2: Ja, klopt. Het is natuurlijk allemaal nog vroeg. En deze competitie is wel zo dat het kwalitatief iedereen van iedereen winnen kan. Dus er is soms geen pijl op te trekken. En dat is nou dit jaar ook weer afwachten van goh, wie heeft de sterkste ploeg en de selectie bij elkaar houden in, wie het versterking kregen. Ja, dat weet je in het zoveel.

0: ambitie, daar zitten wat rumer in de spelers.
1: Oké, okay, jongen. Ja. Nou, succes. Wij horen volgende week weer hoe het liep.
0: Dat gaan we doen.
1: En dan maken we dan een goed weekend van.
0: We gaan ervoor. We zullen de rug rechten en de 3 punten moeten gaan gebleven.
1: Oké. Hij ziet ze groeten, hè. Bedankt.
0: Hey, bedankt. Fijne uitzending. Hoi.

0: Ja, Jelle Amersfoort staat Laat Me Dansen, hoit.
1: Laat Me Dansen.
0: Nou.
1: Ja, Laat Me Dansen. Goedemiddag. Arnold Ozenveer, hebben we aan de telefoon, FAC. Gisteren de eerste wedstrijd.
2: Ja, goedemiddag. Arnold van Oosteren.
1: Ja, sorry.
2: Ja. Ja, klopt. Ja, nou, de voorbereiding zit erop en gisteren mochten we voor het Echi.
1: Nou, en?
2: We mochten afreizen naar Erika tegen HVE.
1: Ja.
2: Waar we eigenlijk eind vorig seizoen ook geëindigd waren met de laatste wedstrijd. En we hebben uiteindelijk weten te winnen met 30 tegen 25.
1: Oh, en dat viel je mee of viel je tegen?
2: Nou ja, we stonden 15-10 met rust en 30 keer scoren, dan doe je het eigenlijk hartstikke goed.
1: Ja.
2: 25 tegen, dat had ietsje minder kunnen zijn, dus het was wat zoekende nog. We waren niet helemaal compleet, maar ja, zeer tevreden. 2 punten, mee terug naar Steens, dus dat is het allerbelangrijkste.
1: Okay.
2: Dus dat betreft een goede start.
0: Wat mis je dan nog, Arnold? Zij was wat zoeken?
2: Ja, nee, het is in omdat we ook wat meiden hebben die in de zorg hebben. We zitten en er is nog één op vakantie en er zit één ziek. Ja, dan sta je af en toe eventjes in wat andere opstellingen dan dat je gewend bent en waar we op getraind hebben. Ja, en dan is iedereen weer zoeken in zo'n rol, vooral in de dekking. En ja, dan was het af en toe een beetje slordig. Maar goed, uiteindelijk wisten we ons goed te herpakken. En pak je dan die wedstrijd, pak je alsnog met dikke winst eigenlijk met 30 doelpunten.
1: Nee, jullie zijn er vorig jaar ingebleven en ook meegedraaid nog.
2: Jazeker, ik bedoel eind vorig seizoen tweede geworden.
1: Ja.
2: Dus ja, twee sterke ploegen teruggekomen uit de landelijke hoofdklasse.
1: Ja.
2: Terug in onze competitie, dus ja, het wordt een interessant seizoen.
1: Ik zou net zeggen, wat verwacht je ervan? Gaat het weer tweede worden? Maar dat wordt dus een. Je gaat er wel voor natuurlijk. Maar...
2: Ja, ja, zeker. Nou, ja, goed, we willen heel graag omhoog. En we hebben een nieuwe speelster erbij, Rianne Post. Nou, afkomstig van het oude damesteam van Cometas.
1: Ja.
2: Heeft ook een tijdje bij ENO gehandbald. Nou ja, een van onze andere spelers, Nika Valken, maar die geblesseerd was aan de kruisband afgescheurd gehad. Die is bijna weer druk aan het trainen. Is bijna weer klaar om weer de wedstrijden te kunnen spelen. Dus ja, dan als iedereen weer helemaal compleet is, dan kan het wel een heel interessant seizoen gaan worden.
1: Oké. Nou ja, dan houden we sowieso de kijker op, zou ik zeggen. En we gaan mee beleven wat het wordt. De heren ging gisteravond niet door.
2: Nee,
1: dus die zouden wel
2: afgemeld. Ja.
1: Ja, dat hoor ik, ja. Dus dat was jammer, maar goed. Nou, dan hopen wij dat jullie weer meedraaien in de top, Anno.
2: Ja, daar gaan we dit seizoen voor. Dus dan wees welkom.
1: Ja,
2: dan,
1: doen we. Doen we sowieso.
2: Geven we volgende week weer even een nieuwe update.
1: Ja, want waar moet je volgende week tegen? Dus thuis, denk ik.
2: Ja, volgende week spelen we thuis. Hoe moet ik tegen een hurry-up?
1: Okay.
2: Uit Zwarte Doen. Dus dat is ook een grote club.
1: Ja.
2: Met een eerste, een tweede en een derde team. Ja, dan is het altijd even een zeer talentvolle jeugd. Dus dan is het altijd even afwachten wat er daadwerkelijk allemaal mee gaat afreizen richting Friesland.
1: Okay.
2: Maar ja, we gaan het zien. We gaan er weer een mooie wedstrijd van maken.
1: Succes. En nog een prettig weekend.
2: Dankjewel. Fijne uitzending.
1: Dankjewel.

0: Ja, Chester van Eva Max, de Maro en de Folie en je Stromae. Mooi, papa, papa Oetee. Lang niet dat we wel iets van Stromae hebben.
1: Ja, maar ja, we hebben nou een technici die regelt de muziek in. Dus ja, die...
0: Nee, maar bedoel, qua nije...
1: Die moest ik al ongesturen, daar werd over de Formule 1 hier. Maar dat wordt nu niks, hè. Dat wordt helemaal niks. Maar,
0: ik bedoel dat hij net heel veel qua muziek, nije muziek.
1: Nee, dat klopt. Hij had psychisch er en toch wat een knoei aan, hè. Ja, dat is zo bekend waar. Ik geloof dat er wel weer een nije nummer uitbracht, het Pivi Klien.
0: Oh.
1: Maar dat er is nog net volgens mij.
0: Nee, blijkbaar net, want het is mij net ter oren kom.
1: Nee. Ja, het hebben krijgt welke zender al illustrisch even.
0: Ja, ja, ja.
1: Nou, een zilt, ja, die is je nou net voorbij komen, dat klopt.
0: Ik heb een opstelling
1: verstaan en ergens. Klopt die?
0: Geen idee, want normaal gesproken is een oer van tevoren, maar ik heb je shirt toch al.
1: Is het net die van vorige week? Van Houdoen, wanneer weer Thomas die? Want zo hier is het door dat Brobby in de spits zo. Maar
0: ja, dat ken haast net.
1: Nee, dat ken haast
0: net.
1: Dus ik denk als het een verkeerde opstelling
0: is. Misschien dat het een opstelling is van de wedstrijd in... ja, dat
1: in Duitsland.
0: In Duitsland, ja.
1: Ja, ik denk het wel.
0: Dat liek het wel. Want toen stond Van de Fennek linksback, hoor.
1: Ja, ja, ja.
0: En Reinders toen basis, volgens mij. Summerfield rugs.
1: Ja, nee, dat wordt hem net. Dat best in de war.
0: Nee, dit dus, is nog niks bekend dan dus. Nee. Ik zoek extra, meestal is het een oerk van tevoren.
1: Ja, en dan hebben wij al einde oefening om samen te zijn. Want vier woorden is hier al gebeurd.
0: Wat vier woorden is er ook gebeurd. Misschien dat hij nog ietsje jeder die opstellingjes
1: om samen horen, dan is natuurlijk Brian van Erwer. Dus dan is de zender weer hier. Maar wij binnen om vier woorden.
0: Maar dan is de eerste helft van Nederlands Elftal ook al voorbij.
1: Ja. Dan wist u opstelling al bedoeld.
0: Ja. Nou ja, dat was je dus geen. Nou ja, Nations League. Een puntje pakt. De Duitsers, ik wil zijn chef te zeggen.
1: Ik vond, wat ik vond, dat wie Italië, Noorwegen, die Italiaan, dat is ik.
0: Nee, dat is helemaal niks
1: meer, hè?
0: Nee, dat is helemaal niks. Maar die hebben in de pool van de WK-kwalificatie, ik kon twee keer onder broek kregen. Een 3-0 en. Ja, maar sowieso één keer 3-0 van Noorwegen onder broek. En het had ik van hem, maar ik weet niet meer hoeveel.
1: Nee,
0: ik heb me niet meer. Maar de eerste keer zijn we 3-0.
1: Ja, nou weer, 0-2.
0: Ja, heel twaalf. Maar die Noormen hebben we goed, hè? We hebben een aardige ploeg. En helemaal als je Haaland en Ødegaard er nog bij hebt, die dan zo'n ploeg even nog een volgende niveau te beginnen.
1: Maar die winnen ook mooi.
0: Ja.
1: In Italië.
0: Daarom. Die winnen zeker mooi.
1: Dus
0: het is een enorm, dat ben ik ook in het miljoen slecht.
1: Nee, dat weet ik niet.
0: Wat Wolfs hij is dat inderdaad die Italiaan. Die,
1: maar ja,
0: dat is
1: die altijd gevrezen ploeg in Italië. Maar dat
0: Europees
1: is,
0: kampioen nog in 2020.
1: WK winnen ze er net.
0: Nee, WK winnen ze er net.
1: En ja, no Weflen. Ja. Dus dat wordt weer een...
0: Ja, dat wordt weer
1: een... Ik weet de wedstrijd nou zien moeten, maar...
0: Je bent nog net zo'n plaats. Dus Serviërs hebben trouwens oudere wieken Flan van Griekenland, twee.
1: Ja.
0: Dus die hebben nog 0 punten.
1: Ik denk dat er iemand in Griekenland nou... Ik wat blij, zeg maar.
0: Ja. No? Ja. Nee, dat is het helemaal net. Dat is voor de volgende keer.
1: Ja, dat is voor de volgende keer. Jij hebt wel wat ervan komen nu.
0: Ja. Heeft er nog iets of zo is
1: op mijn lever? Nee, ik heb niks op mijn lever.
0: Heeft er nog iets goed Nederlands elftal, hoe Servië?
1: Nee, helemaal niks.
0: Okay.
1: Ik loon net, nee, dat ook. Nee, ik had het net volgen. Dus die van de fan vond ik op zich wel redelijk. Maar ik weet net, dat heb ik maar een peer ingrepen van hem zoon.
0: Ik vind hem op linksback nooit zo. Heel geweldig.
1: Maar
0: ik vind
1: hem toch dat hij tegen dender, dat
0: Nee. No? Niemand. Nee. Niemand tot de dender.
1: Hoe is het mogelijk? Hoe is het
0: mogelijk? In de Premier League, 20ste.
1: Hoe is het mogelijk?
0: 12 puntjes uit 5.
1: Ja.
0: Dat is net best. Zelfs Coventry City zit er boven. Die woont Aurune Wiekoin. Maar 1-0. Tottenham heen maakt Aurune Wiekoin die vleden maar 3-2. Dat zijn hun eerste 2 goals. Dus ze maken niet zo'n nog geen goal scoort. Dat die Coventry. Maar die scoorde 1 keer. Moet maar 1-0.
1: Ja, hem dan net om heren krijgen. Dan, en hij trijpen.
0: Ja, dan ben je er. Dus die ging Spurs voorbij. En dan is hij onderrond. Dus de Serbië heeft het lekker net boven.
1: Een roemelruchte club, hè. Dan ben je er dan voor meer, hè. Die
0: 4 miljoen uitjoen, hè. Ja, 4 miljoen.
1: Nottingham Forest zit al net meer in de Premier League.
0: Nottingham Forest, dat is... Die zit in Griekse eigenaar, hè, die.
1: Oh.
0: En die gooit de volgende seizoen alle trainers eruit. Die gooit in de seizoen trainers eruit.
1: Ja, dat is ik zo, ja.
0: En dan gingen ze telkens dan de eerste... hoe weet ik het? Die eerste trainer, dat weer die Nuno's Santos. Hele defensieve trainers. 5 achterin. En daar is ik heel succesvol van West. Maar onder andere Wolverhampton. En normaal West Ham. Nou, is je degradeerd. Maar dat gaat straks ook weer opbouwen. Maar 4 verdedigers. Toen hebben ze Ange Postecoglou. Dus de meest onvallende trainer die ooit in de Premier League zitten had. Dus die heel onvallend speelt. Nou, die koet er nog jouw week nu uit. Want die vleent natuurlijk alles.
1: Ja.
0: En die had ik tijd nodig om dat systeem. En wie hebben ze toen hoor? Sean Dyche. Met een hele verdedigende trainer. Maar die is ook alleen maar parkeerde bus.
1: Ja.
0: Dus hij, ja, die Grieken, hij is de eigenaar van Olympiakos.
1: Oh ja.
0: Maar die Dobman was als er net de Sint dan, hup, kist
1: ja,
0: eruit.
1: Ja.
0: En maar die Nuno, die deed wel redelijk goed, maar ik kreeg ruzie maar. Dus die, hup, eruit.
1: Ja.
0: En toen kwam die Postecoglou, ja, dat draaide net. Ja, dat wie je even balen van. Dus ik kon er ik gelijk uit. Tjoep. En die hele fjouwe trainers uitgegooid. En nu heeft Oliver Glasner trainer, nou, die kwam bij Crystal Palace maar. Dat is wel een goede trainer. Maar ze zitten zeker wel nog onder. Ze hebben ja, handhaafd volgend seizoen.
1: Oh, okay.
0: Hun vierde trainer heeft hun handhaafd, die heeft ze toen weer uitgekopt. En toen hebben ze Oliver Glasner.
1: Oh, ja. Nou ja, klaar. Ja. In ieder geval, wie vroeger een hele roemruchte club, hè?
0: Ja.
1: Nottingham Forest.
0: Ja.
1: Dus, nou Jantine, ik denk dat er wel wat muziek in kan. Nou. Christina Aguilera.
0: Beautiful.
1: Ja, beautiful. Mm-hmm.

0: Ja, om in de zinnen, Steven, die hebben. We hebben zinnen de hele tijd. En ik loop dat het van
1: is bal?
0: Van de weekend nog wel aardig. Omgekeerd met de zinnen.
1: Ja, dat vindt toch niet eens bij 4 richting de 24 graden.
0: Ja, ik weet het niet, hè. Ja, maar als tollen we met die strijdje misschien. Maar die heeft 24 wordt. Maar geleden, dat ringt dat. Is,
1: nou, dat loopt wel.
0: Mooi droegzinnig waar.
1: Ik geloof wel dat het weer richting de 24 zou ik zeggen. Ja, dat vinden we wel.
0: Zuiden, toch?
1: Ja, ik wil, hè.
0: Okay.
1: Ja, die is die 24 waar, die 24. Nou, dan...
0: Kwarte broeken waar, hè?
1: Zo, kwarte broeken waar. Ach, nou.
0: Hey,
1: bijzonder nice.
0: Bijzonder nice.
1: Het WK wielrennen is nou in Canada.
0: Ja.
1: En de Slovaakse bond, die zegt de Inoren renner...
0: Alphon.
1: Alphon. Zo volle zelfs dat ze de masseur maar op een fiets zetten, hè? En zo, succes. Ja, Vladimir Kovacic.
0: Nou ja, je om het haar die namen, maar misschien wordt
1: hij
0: wereldkampioen. Ja. Nou, ik denk net, ik jou van de poelen. Ja, iedereen let natuurlijk, dat is het nadeel. Iedereen let natuurlijk op hem. Want ja, hij is wel een van de grote kanshebbers. Hij had in de ronde van Zwitserland, en wie vorige week is zeker, had er 24 kilometer even voorop fietst.
1: Ja.
0: En woon ik nog. Hè. Hij had net alleen voorop fietst, maar had ik nog woon. Dus die is wel echt in vorm. Maar ik heb juist even jongen, want ja, thuisfront is net helemaal blij met fietsen. Maar het is een pittig parcours. Hè? Heel pittig parcours.
1: Ja?
0: Ja, het is een heel pittig parcours. Voldering woont juist er. Want je,
1: ja, hoe, ja, die woont bij de, ja, die woont bij de vrouw.
0: Hoe pittiger dat er is, hoe beter dat het van de poel is, denk ik. Dat is
1: hoe harder
0: dat de fiets wordt. Dus, tenminste qua niveau, zeg maar. Dus,
1: Ja, ja, ja.
0: Wij hebben Nicole Stijstra hebben we wel eens in een uitzending aan. Stijgingen hietsen. Ik zeg Stijstra, maar Stijgingen. En die gaat nu bij een orenploeg fietsen. Hè? Voetbal, fietsen.
1: Oh, waar gaat ze voorin dan?
0: Die zit van Noorse en ze zit ook bij een Belgische. En de namen ben ik even kwijt, maar zij
1: is dat Quickstep?
0: Zij had weer een... Nee, ja, het is al iets van Quickstep, ja.
1: Oh.
0: Het is, maar in de damesploeg, in de damesfietsen is het net een grote sponsor. Het is een sponsor, maar ik geloof wel dat het iets mooi een dubbele naam Quickstep is of zoiets. Maar het is Jengrutte club, zeg maar. Jengrutte, het is net ploeg? Een... Nee, Jengrutte ploeg, ja. Het is, ze had haar contract, ze had niet je contract gekregen, waar ze hier haar contract doen houden en het was net verlengd. Het natuurlijk...
1: een geval, hersenschudding.
0: Een heel erg geval, hoor. Het of traaien, zeker. Ja, ze hier een traaier contract. Dus traaier. En het is een ieder uitwest.
1: Ja.
0: En nu begint het wel te fietsen. Het lijkt nog een keer woon ergens. Dus het geeft wel aardig... wel redelijk lopen. En nu had ze dus een ploeg. Dus ik ging weer...
1: Belgische ploeg.
0: Weer fruit.
1: Ja.
0: En dan een Belgische ploeg.
1: Zo mooi was dat wat wil ik. Ze ben nu krek de eerste 60 kilometer erop zit. Dus ze ben er nog 200. Dus ja, dan is er nog weinig van te zeggen.
0: Nee, hier vragen. Dat is een heel soort kritiek op een NAS. NOS.
1: Ja.
0: Dat die het net uitzendt. Ja, via alleen het begin ook even. En dat wie juist met dames alleen op NPO start.
1: Ja, is het vision.
0: Maar net iedereen had dat ook. Dus dat weer wel even kritiek. En vooral, het voetbal zit er nog ik bij natuurlijk. Daar komt het ik van, denk ik.
1: Ja.
0: Ik geloof dat ze om een kwartier vraag nu weer beginnen. En dan is daar het einde. Ook als zij iets minder.
1: Ja, want dan is het zelf Lauren.
0: Ja, het is wel. Dus
1: die begin op zoals, dus dan ben ik die vraag wel.
0: Ja, nou ja, daar hebben we wat kritiek op. Maar clear.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ik denk dat wij nog maar even een plaatje te trainen gooien met Jantine. Want het is Billie Eilish eigenlijk, Steven.
1: Ja, het is net eigenlijk. Het is Billie Eilish. Ja, Everything I Wanted.
0: Ja.
2: I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think.

0: En Sink, wie dat mooi, bye bye bye. En ja, dat jij wel een
1: hart. Bye bye bye, ja.
0: Wij willen het einde kom van deze uitsturing ja. van de zondagmiddag.
1: We willen onze stage erin bedanken voor de invulling van de techniek. Dankjewel, ja. Jantina.
0: Ja, makkelijk voor u, hè.
1: Volgende keer, je kan het wel alleen, hè. Wij hoeven hier niet meer bij te zijn.
0: Nee. Geslaagd. Met geslaagd en wimpel.
1: Ja, geslaagd.
0: Volgende maand ergens, dan ben wij er weer.
1: Wij jaren uw winterprogrammering.
0: En die gaat al officieel in, hè. Eigenlijk is wie dit ambitie, winterprogrammering. Maar officieel beginnen we vanaf de eerste weken van oktober. Dus wensen we je nog een fijne week. En tot dan voor de winterprogrammering. Fijne snoei.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. 68,9% van de Zwitserse kiezers stemde tegen een voorstel om neutraliteit strenger in de grondwet vast te leggen. Het initiatief van Pro Schweiz, een rechtspopulistische organisatie verbonden aan de Zwitserse Volkspartij, zou samenwerking met de NAVO beperken en sancties zonder VN-goedkeuring verbieden. Minister Ignacio Cassis waarschuwde dat het voorstel de nationale veiligheid zou schaden. Een student uit Gaza is door de Universiteit Maastricht voorlopig geschorst na een verwijderde video op sociale media. Daarin wees hij naar gemaskerde jihadisten bij de Hamas-aanslagen van 7 oktober 2023 en zei "This is me". De Universiteit Maastricht schorste hem uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. Door hevige regenval in India en Nepal kwamen de afgelopen 48 uur zeker 70 mensen om het leven, van wie 56 in India. Zeker 11 mensen worden vermist en meer dan 1000 huizen zijn verwoest. Aardverschuivingen en overstromingen teisteren de regio, waarbij noodhulp vrijwel volledig is stilgevallen. Door aanhoudende droogte in Zwitserland en Zuid-Duitsland heeft de Rijn bij Keulen een nieuw laagterecord bereikt van 43 centimeter, 2 centimeter onder het dieptepunt van augustus. Het cruiseschip Dutch Melody liep vast bij een brug in Keulen. Op de IJssel geldt eenrichtingsverkeer, waardoor schepen tot 200 kilometer moeten omvaren. En dan het weer nog. Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar, met maximaal rond een graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe en de zuidenwind is matig van kracht. En tot zover het nieuws.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Mutasport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
6: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
3: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
1: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. Tijdens het D66-congres hield premier Rob Jetten een optimistische toespraak die onderbroken werd door 5 pro-Palestijn demonstranten. Hij werd kort van het podium gehaald door zijn beveiliging, maar begon laconiek opnieuw. Jetten benadrukte dat pessimisten niet de belangrijke keuzes voor Nederland mogen bepalen en sprak ook over Gaza, Oekraïne, Soedan en de Westbank. Een explosieve robot onderzocht zondag 3 witte busjes bij de Britse vliegbasis RAF Fairford. De politie riep een groot incident uit en hield meerdere mannen aan. Bewoners van het nabijgelegen Welford werden geëvacueerd nadat de busjes 's nachts in het dorpscentrum verschenen. De vliegbasis wordt door de VS gebruikt voor operaties tegen Iran. 68,9% van de Zwitserse kiezers stemde tegen een voorstel om neutraliteit strenger in de grondwet vast te leggen. Het initiatief van Pro Schweiz, een rechtspopulistische organisatie verbonden aan de Zwitserse Volkspartij, zou samenwerking met de NAVO beperken en sancties zonder VN-goedkeuring verbieden. Minister Ignacio Cassis waarschuwde dat het voorstel de nationale veiligheid zou schaden. Door hevige regenval in India en Nepal kwamen de afgelopen 48 uur zeker 70 mensen om het leven, van wie 56 in India. Zeker 11 mensen worden vermist en meer dan 1000 huizen zijn verwoest. Aardverschuivingen en overstromingen teisteren de regio, waarbij noodhulp vrijwel volledig is stilgevallen. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover het nieuws.
4: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
5: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij Saoedische luchtaanvallen op een markt in Taiz in het zuidwesten van Jemen zijn volgens de Houthis 7 mensen omgekomen. 40 mensen zijn gewond geraakt, onder wie 5 kinderen. De Houthis zeggen dat winkels op de markt zijn getroffen. De Jemenitische regering zegt dat een Houthi-kamp en voertuigen zijn aangevallen. Premier Rob Jetten is tijdens zijn toespraak op het D66-congres kort onderbroken door 5 pro-Palestijnse demonstranten. Hij werd op advies van zijn beveiliging even van het podium gehaald en begon daarna opnieuw. Jetten sprak vooral optimistisch over wat zijn kabinet heeft bereikt. Ook benadrukte hij het belang van verbinding en sprak hij over Gaza. De Britse politie heeft vannacht 5 mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Dat gebeurde bij luchtmachtbasis RAF Fairford. De politie kreeg een melding over 3 verdachte busjes. Die worden onderzocht door de explosieve opruimingsdienst. Een gebied van 400 meter rond de voertuigen is afgezet. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza voorlopig geschorst vanwege een online video waarin hij claimt betrokken te zijn geweest bij de aanslagen van Hamas op 7 oktober 2023. De universiteit zegt dat de video onrust en bezorgdheid veroorzaakt. Tijdens de schorsing wordt onderzocht onder welke voorwaarden de student zijn studie kan vervolgen. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Vannacht kan in het westen en noorden soms lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt af en toe de zon, maar vooral in het westen zijn er wolken en kan er wat lichte regen vallen. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
2: Dit is Brian On Air met de leukste hits van toen en nu. Met Brian Notenbomer.

Jessup en Shot in the Dark op Omroep Zeeland. Je hoorde de eerste plaat van dit programma. En welkom dus bij Nieuw Brian On Air op deze zondag 27 september. En wat gaan we hopelijk proberen te doen? We hebben wat problemen in de studio met de computer. En een computer hoort een muis en een toetsenbord te zitten. En als dat allemaal niet helemaal meewerkt, dan wordt het wat lastig. Dus het gaat wat improviseren worden. Wat we in het programma hebben staan, is in de tweede uur in de historische top 3 de grootste hits van 43 jaar geleden. Oftewel 1983. Met muziek van onder andere André van Duin. Ook de kleinschrijver komt in de tweede uur voorbij van dit programma. En wat hebben we dan in dit uur? De ruimte voor Jan Verzoekjes, die hebben we weer. Je kan ze doorbellen aan Jan Verzoekjes op 0518 45 1502. Of via de Facebookpagina van dit programma. Dat is Brian On Air Omroep Zeeland. Ook in dit uur de historische feiten en de verjaardagen en een keuzepakket. En deze week hoorden we dat Nederland toch gaat meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Dus ik dacht, nou, ik zoek eens eventjes wat winnende liedjes uit. Dit is optie.

En dat was ABBA Waterloo en Katrina and the Waves Live Shine a Light. Welke liedjes wil je horen over iets meer dan een half uurtje op de radio? De muziek van Buxfish, Make Your Mind Up en Login Euphoria. Of ABBA Waterloo en Katrina and the Waves Love Shine a Light. Je kan het doorgeven via de Facebookpagina van dit programma. Dat is Brian on Air, Omroep Zilt. Ook de Ossenbodders won in het verleden het Eurovisie Songfestival met Fly on the Wings of Love.

Chaka Khan, I'm Every Woman op Omroep Zilt. En daarvoor de Awesome Waters, Fly on the Wings of Love. Een van de winnende liedjes uit het Eurovisie Songfestival verleden. Straks na het nieuws van 19:30 in het keuzepakket ook 2x2 winnende liedjes. En aan jou de keuze dus welke plaatjes we gaan draaien. Het volgende plaatje die we gaan draaien, dat is eentje van de 3A's. Dit is zo'n dag.

De drie is. Dit is zo'n dag. Brengt de tijd op 12 minuten voor de klok van 7:30. Tijd voor de historische feiten en de verjaardagen van vandaag. Op 27 september 1908 rijdt de eerste T-Ford de fabriek uit. Dit is de Amerikaanse stad Detroit. Het was een van de eerste auto's die in massaproductie werden genomen. En in totaal werden er tot 1927 ruim 15 miljoen exemplaren gebouwd van dit automodel. Ook treedt de Amerikaanse singer-songwriter Bob Dylan in 1997 op voor paus Johannes Paulus II. Hij deed dit tijdens de Wereldjongerenevenement in de Italiaanse stad Bologna. Na zijn optreden vond er nog een ontmoeting plaats tussen de paus en Bob Dylan. En tenslotte zendt RTL 4 in 2019 de eerste aflevering uit van The Masked Singer. Deze zangwedstrijd wordt gepresenteerd door Ruben Nicolai en is zeer populair bij de kijker. Zo liggen de gemiddelde kijkcijfers tegenwoordig rond de 2 miljoen. Verder is het de 50ste verjaardag van radio en voormalig televisiepresentator Sander Lantinga. Hij presenteert sinds 2006 de Koen en Sander Show samen met Koen Swijnenberg. En vroeger was hij te zien in televisieprogramma's als Spuiten en Slikken en Try Before You Die. En voetbaltrainer en voormalig profvoetballer Dick Advocaat, die wordt vandaag 79 jaar. In zijn spelende carrière speelde hij bij clubs als ADO Den Haag, Rode JC en Sparta Rotterdam. En vanaf 1981 is hij actief geweest als trainer bij verschillende clubs in het binnen- en buitenland. En als laatste hebben we nog een muzikaaljarige en dat is de Canadese zanger en muzikant Brian. Randy Bachman moet ik zeggen, Randy Bachman. Hij was lid van onder andere de rockband Bachman Turner Overdrive. En op zijn 83ste verjaardag hoor je van hun grote hit. En dat was You Ain't See Nothing Yet. En die plaat komt uit 1974.

Years and Years King. En daarvoor Backman Turner Overdrive. You ain't see nothing yet. Dat in verband met de frontman van de band, Randy Backman. En hij werd vandaag 83 jaar. Zometeen gaan we eens even kijken wat er allemaal in de regio gebeurde de afgelopen dagen. Maar eerst een verzoekje van Bouke. En Bouke, die is helemaal gek van het liedje Edwin Collins, A Girl Like You. Want hij vraagt hem ook deze week weer aan.

0: Edwin Collins, A Girl Like You op Omroep Zeeland. Brengt de tijd op 2 minuten over de klok van 19:30. Tijd voor het regionale nieuws in het kort. De Noordvaart in Sint-Anna-parochie wordt bevrijd van zijn groene laag. Het ene kroos gaf zich niet gewonnen naar een schoonmaakbeurt van vorig jaar en kwam dubbel zo hard terug. Maar wat is ene kroos eigenlijk en waarom willen we het weg hebben? Je vindt het terug op omroepzeeland.nl en in onze app. En ben je wel eens op het Tjoekelon geweest, het heilige kaatsveld in Vraneker, dan kan je vast wel de houten hekwerken rond het veld. Afgelopen maandag is begonnen om de oude witte hekwerken te verwijderen. Het oude hekwerk was flink aangetast door houtrot en zwam. En dan komt een nieuw houten hekwerk voor terug. En die wordt opnieuw dus wit gespoten. Het nieuwe hekwerk krijgt ook op enkele punten een ander ontwerp. Daardoor krijgt het regenwater minder kans om in het hekwerk te komen. En daardoor gaat het, als het goed is, minder snel rotten. Dat ook vind je op omroepzeeland.nl, net zoals al het andere nieuws uit je eigen regio. En dan is het nu tijd voor
1: Brian On Air's keuzepakket. Omroep Zeeland.
0: En wat was het thema van vanavond? Het Eurovisie Songfestival. Er was flinke twijfel of Nederland dit jaar mee zou doen aan het evenement. En toch is afgelopen week besloten dat Nederland er in 2027 weer bij is. Dus heb ik wat winnende liedjes voor je uitgezocht. Optie 1 was Buxfish, Making Your Mind Up en Loreen, Euphoria. En optie 2 was ABBA, Waterloo en Katrina and the Waves, Love, Shine a Light. Dan ga je even stemmen tellen. Chris, die vond er eigenlijk 3 van de 4 liedjes wel heel erg leuk, maar die moest toch een keuze maken. Die ging voor 2. Net zoals Sjoerd, Anneke en Jenny. Anneke, Berber, Nienke en Riekes, die gaan voor optie 1 en hebben dus een gelijkspel. En dan moet ik maar de keuze maken. En wat wordt de keuze van deze week? Muziek van ABBA, Waterloo en Katrina and the Waves, Love, Shine a Light.

Dat was muziek van Katrina and the Waves op Omroep Zeeland met Love Shine a Light. En daarvoor ABBA Waterloo. Ja, het werd een gelijk spel in het keuzepakket. Vier stemmen namens Chris, Sjoerd, Anneke en Jenny. En vier stemmen die waren voor twee. En voor één Anneke, Berber, Nienke en Riekes. Dus dan eindigen we op een gelijk spel. En omdat we nou niet de moeilijkste zijn, draaien we ook nog even een liedje uit. Optie nummer 1. En dat is de keuze van Buxfish, Making Your Mind Up. Zometeen op de radio nieuwe muziek van Raccoon. Dus hun single, die hoor je over een paar minuten.

De nieuwe single van Raccoon, Dicht bij het vuur. Hoe die hierbij omroep zeelt. En zometeen gaan we weer eens eventjes een leuk verzoekje draaien. Eentje uit het verre, verre verleden van de Temptations. Maar eerst een duet tussen twee grote artiesten. Ik heb het over John Mayer en Taylor Swift. In de jaren 10 van deze eeuw scoorden ze een hit met Half of My Heart. En die plaat die hoor je nu hier bij Omroep Zeelt. Brian On Air, tot 9 uur ben ik bij je.

Je hoorde The Temptations, Just My Imagination, Running Away With Me. Aangevraagd door Karin. En dat was alweer de ene laatste plaat van dit uur. Brian On Air. Zometeen na de klok van 8 gaan we gewoon lekker door. En tot die tijd hoor je nog een muziek van de kast. Else Greens voorbij. En die hoor je dus tot het nieuws en de reclame van 8 uur. Zometeen meer. Dus hou hem hier op de 107.5 FM, de 106.2 FM of onze andere kanalen.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht komende week nieuwe gesprekken met Iran. Volgens bronnen van Axios kunnen die mogelijk maandag al plaatsvinden. Iran heeft een voorstel gedaan om de Straat van Hormuz te heropenen, maar dat voorstel heeft Donald Trump afgewezen. Volgens Iran wacht het land nog op een officiële Amerikaanse reactie. Een ruime meerderheid van de Zwitsers heeft in een referendum een voorstel voor strengere neutraliteit verworpen. Ongeveer 70% stemde tegen. Het plan verbood nauwere militaire banden met onder meer de NAVO en beperkte sancties tot maatregelen die door de Verenigde Naties zijn goedgekeurd. De rechtsradicale SVP had het voorstel ingediend. Bij Saoedische luchtaanvallen op een markt in Taiz in het zuidwesten van Jemen zijn volgens de Houthis 7 mensen omgekomen. 40 mensen zijn gewond geraakt, onder wie 5 kinderen. De Houthis zeggen dat winkels op de markt zijn getroffen. De Jemenitische regering zegt dat een Houthi-kamp en voertuigen zijn aangevallen. Premier Rob Jetten is tijdens zijn toespraak op het D66-congres kort onderbroken door 5 pro-Palestijnse demonstranten. Hij werd op advies van zijn beveiliging even van het podium gehaald en begon daarna opnieuw. Jetten sprak vooral optimistisch over wat zijn kabinet heeft bereikt. Ook benadrukte hij het belang van verbinding en sprak hij over Gaza. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Vannacht kan in het westen en noorden soms lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt af en toe de zon, maar vooral in het westen zijn er wolken en kan er wat lichte regen vallen. En tot zover het nieuws.
4: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Huta Sport, de kleding specialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Brian On Air met de leukste hits van toen en nu. Met Brian Notenbomer.

Je hoorde de Guilty Pleasure Kit van deze week. Van No Mercy, When I Die uit 1997 stond 4 weken lang bovenin de Vaderlandse top 40. En welkom bij het tweede uur van Brian On Air op deze zondag 27 september. Straks in de historische top 3 de grootste hit van 43 jaar geleden. Met onder andere het favoriete liedje van elke alcoholist. Red Red Wine van UB40. Die ga ik alvast verklappen. En welke muziek er nog meer in zit, dat hoor je straks. Verder is er ook ruimte voor jouw verzoekjes. Je kan ze doorbellen op 0518 45 1502. Of doorgeven via de Facebookpagina van dit programma. En dat is Brian On Air, Omroep Zilt. En natuurlijk hebben we deze week ook weer een nieuwe kleinschrijf. Omroep Zilt. En ik kom van Marcel Kaptein, bekend als lid van de band Ten Sharp. Afgelopen vrijdag verscheen zijn nieuwe single The Road That Never Ends. Dit Americana-liedje gaat over de niet aflatende drang om muziek te schrijven, op te treden en in beweging te blijven. Het leven onderweg kan zwaar zijn, maar op een of andere manier wil je er dan toch niet mee ophouden. Al dus Marcel over zijn nieuwe single. Je hoort The Road That Never Ends komende week extra vaak voorbij komen bij ons op de radio.

Mechanics met The Living Years. En daarvoor de nieuwe kleinschijf van de komende week. Marcel Kaptein, The Road That Never Ends. En die plaat die ga je komende week extra vaak voorbij horen komen bij ons op de radio. Zometeen muziek uit de jaren 70 van een Vlaamse band die ik helemaal niet kende. De Chakakas. Je hoort ze zometeen na deze plaat van All City Fireflies. Hier bij Omroep Zeeland.

0: De Chakaka's Jungle Fever, aangevraagd door Boukje 1972. En ik wil het eventjes hebben over wat persoonlijks. Ja, soms moet je ook even mag een persoonlijk verhaal ook wel even de ruimte hebben. Misschien heb je het wel gehoord de afgelopen weken dat de acceptatie van homo's flink is gedaald de afgelopen jaren. Van 40% bij de jongens naar 22%. En bij de meisjes van 78% naar 41%. Waarbij mensen accepteren. Waarbij de jongeren moeite hebben om een ander te accepteren. Ik val persoonlijk ook niet op vrouwen. En ik heb persoonlijk mijn mening dat je hoeft niet alles te accepteren van een ander. Maar ga er gewoon met respect mee om. En ga niet mensen buitensluiten omdat ze anders zijn dan anders. Want heb gewoon een ander lief. En je hoeft niet inderdaad niet iedereen te accepteren in hoe je denkt over bepaalde dingen. Maar zolang je mensen maar respecteert, dat is toch eigenlijk het belangrijkste. Ik heb je lief. Dat plaatje ga ik in het kader draaien. Van Paul de Leeuw tot het nieuws van 8:30. Dus wees lief voor een ander. Je hoeft het niet altijd met een ander eens te zijn. Maar accepteer elkaar gewoon. Hoe we met z'n allen zijn.
1: Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Paul de Leeuw, ik heb je lief, brengt de tijd op 8:30. Tijd voor de regionale nieuws in het kort. Vergunningen voor vuurwerk in de gemeente Waadhoeken is dit jaar onmogelijk gemaakt. Dat stelt André van den Nadort, de burgemeester. Volgens de burgemeester zijn de regels zo ingewikkeld dat het voor de gemeente niet te doen is. Waarom de gemeente Vraneker nergens waarom in de gemeente Waadhoeken nergens vuurwerk af te steken is, terwijl dit in omliggende gemeenten wel mogelijk is, vroeg raadslid Marcel van der Vaart afgelopen week zich af van de gemeentebelangen. Want de andere gemeenten gaan doen, zegt Van Nadort, daar ga ik niet op in. Maar er is een flinke lijst van eisen. En dat kunnen we op een korte periode niet behalen. Ander nieuws dan. Want als je in Sint-Anne-Progie woont, dan ken je het wel. De Noordervaart helemaal groen van het ene kroos. Het wetenschip is begonnen om het ene kroos weer af te voeren. Dat hebben ze vorig jaar ook gedaan en dat ging toch niet helemaal lekker. Zo kwam de ene kroos dubbel zo hard terug dit jaar. Maar wat is ene kroos eigenlijk en waarom we willen het weg hebben? Je ziet het allemaal in ons artikel op omroepzeeland.nl en in onze Omroep Zeeland app. Daar vind je ook al het andere nieuws uit jouw eigen regio. Gaan we verder met de historische top 3 met vandaag de grootste hit van 43 jaar geleden. Oftewel week 39 van het jaar 1983. Bovenaan op nummer 1 stond Dof en Cordo. Tweede André van Duin met de Heidezangers. En we beginnen met UB40 Red Red Wine op nummer 3.
1: Dit is Brian On Air. De historische top 3.

0: als irgendwas.
1: Dat was de grootste hit 43 jaar geleden op de radio. Dof en Kudo. Op nummer 2 André van Duin met de Heidenzangers. En de bas natuurlijk. En daarvoor op nummer 3 UB40 en Red Red Wine. Dat alles in de historische top 3 van 1983. Volgend jaar en volgende week weer een nieuw decennium. Dan muziek uit de jaren 90. Zometeen muziek van de Bee Gees. Ja, ik ga komende week naar de Bee Gees toe. Althans, de tribute band Main Course in de Lawaai. En ik dacht, nou, om dat alvast een beetje in dat sfeertje te komen, hoor je zometeen Night Fever. Maar eerst nieuwe muziek van Dasha. Haar nieuwe single heet 82 Chevys. Oftewel, 82 Chevrolet. Ja, leuk plaatje. Je hoort hem hier bij Sales.

De Bee Gees en Night Fever op Omroep Zeeland. En daarvoor muziek, nieuwe muziek van Dasha. Zometeen de laatste plaat en verzoek. En dat is er eentje van Riekes. Hij wil een plaat aanvragen van de band Springwater. Die ga je zometeen horen na dit mooie plaatje van Marco Borsato. Zij, en zou er nou eindelijk een comeback komen van de zanger? Het is de grote vraag. Blik in

Ring With Our I Will Return, aangevraagd door Rikus. Zometeen na de klok van 9 uur op deze zender een nieuwe aflevering van Black & Blues met Wim Velderman. En ik laat je nog achter met een plaatje van Jensen Moraes, Make It Mine. Bedankt voor het luisteren en graag tot en met volgende week zondag van 7 tot 9. De vertrouwde show op zondagavond, dus Brian On Air. Ik hoop dat jij er weer bij bent. Ik sowieso. Fijne avond.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het hoofdkantoor van de lokale televisiezender Tigray TV in het noorden van Ethiopië is geraakt door een droneaanval. Volgens journalisten van de zender is het gebouw daarna gebombardeerd en volledig verwoest. Tigray TV staat bekend als een belangrijk medium voor de rebellen in Tigray. Daar zijn de afgelopen week opnieuw zware gevechten uitgebroken met het regeringsleger. De vulkanische activiteit van de Etna heeft het vliegverkeer op Sicilië opnieuw verstoord. Door as in de lucht ligt het vliegverkeer op luchthaven Catania tot zeker middernacht stil. Tientallen vluchten zijn omgeleid en duizenden reizigers zijn gestrand. KLM heeft de vluchten naar Catania dit weekend geannuleerd. Reizigers zijn omgeboekt naar andere luchthavens. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht komende week nieuwe gesprekken met Iran. Volgens bronnen van Axios kunnen die mogelijk maandag al plaatsvinden. Iran heeft een voorstel gedaan om de Straat van Hormuz te heropenen, maar dat voorstel heeft Donald Trump afgewezen. Volgens Iran wacht het land nog op een officiële Amerikaanse reactie. Een ruime meerderheid van de Zwitsers heeft in een referendum een voorstel voor strengere neutraliteit verworpen. Ongeveer 70% stemde tegen. Het plan verbood nauwere militaire banden met onder meer de NAVO en beperkte sancties tot maatregelen die door de Verenigde Naties zijn goedgekeurd. De rechtsradicale SVP had het voorstel ingediend. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Vannacht kan in het westen en noorden soms lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt af en toe de zon, maar vooral in het westen zijn er wolken en kan er wat lichte regen vallen. En tot zover het nieuws.

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
1: Over de nieuwe releases en de releases die de komende tijd gaan komen. Hartelijk welkom. Fijn dat je ook vandaag weer luistert naar deze aflevering van Black and Blues. We gaan beginnen met Jet Tarik uit de States. Hij speelt gitaar, houdt van de swing blues en speelt zelf ook als muzikant mee in de begeleidingsband van niemand minder dan Bob Dylan. Zijn album heet Precious Company en ik ga daarvan draaien Inflation's High.

Black and Blues. Gratis thuisbezorgd zonder zendkosten.

Mooi. En van eigen bodem ook nog. We hebben het over No Saint en Rick Meijer. Oftewel, Sipke Visser en Rick Meijer. Zij hebben een nieuwe album uit. Dat Off the Record gaat heten. Het klinkt goed en heel gevarieerd. En het gitaarspel, ja, dat is toch om van te smullen. Dan doe je een Black and Blues met Ben Poole. Hij is een tijdje weg geweest en is nu weer terug met muziek die soms wat heel donker is en uiteraard bluesrock is, maar ook de andere kant op weer enthousiast. Nou, Time Has No Mercy.

De All-Star Band van Mark Hamill. Die bevat maar liefst 5 muzikanten die echt door de wol geverfd zijn. Hebben op verschillende momenten opgenomen door de jaren heen. En dat is nu verzameld in de studio van Kit Anderson. Zijn Greaseland studio. Leuke woordspeling trouwens daar. Van Kit Anderson zelf. Maar dan heb je wel kwaliteit. Want ik weet hoe de man te werk gaat. Mark Hamill's All-Star. En het album heet dan Road Dog. En daarvan draaiden we, dat wil je ook graag weten natuurlijk, Black Nights. Nou, daar hoef ik verder niks over te vertellen. Dat weten we wel hoe zoiets werkt. Rocket 88 dan. Nou, dat is live opgenomen en live ingespeeld in New Orleans in een nachtclub. We hebben het over Mitch Woods.

0: Die stem, die ken je, zal je zeggen. Ja, inderdaad. Komt vaak voor hier bij Black & Blues. Maar dan om verschillende redenen. John Primer is de naam. En Blues is King was de song. Die staat op een pracht van een album. Antones viert 50 jaar blues met sterrenalbum Chicago Bound. En wie doen er dan zo onder andere mee? Nou, deze John Primer. Maar ook Billy Gibbons, Dal Bramlin, Kim Wilson, Keith Richards, Ronnie Wood. Je snapt het. Ik laat de opsomming verder zitten voor wat het is. Genoeg kwaliteit dus. Een prachtig album. Nog een keer. Antones 50s Presents Chicago Bound. Dan naar Arlen Roth. Een bijzonder verhaal. Hij is van de blues. En hij heeft een aantal blues... Grass muzikanten gevonden. Bluegrass, die dus bluesgrass gaan spelen. Ruby, are you mad at your man?
1: Ruby!

Vorige week was het CD van de week bij Black and Blues. En niet zonder reden. Een postuum album uitgebracht van Steve Cropper. Met Steve Cropper die zingt. Heeft het bijna helemaal zelf afgemaakt met een aantal gasten. Maar kwam te overlijden in december 2025. Eric Clapton, Brian May, Billy F. Gibbons, Ron Wood en Anna Grush speelden en zongen mee. En deze track, ja, die heeft natuurlijk daar heel veel betekenis gekregen. Watching the Tide heet het album. Door in Black and Blues met een muzikant, een saxofonist uit Scotland. Heel sympathiek en ook heel traditioneel, maar wel heel leuk hoe de band van Deke McGee speelt. Come On Home heet het album. Het begint met heel veel verschillende wisselende genres. En eindigt met drie geweldige blues tracks. Daar ga ik er vandaag maar eens eentje voor draaien. En Deke McGee, hij heet eigenlijk Mark, speelt zelf saxofoon. En dan niet zo'n kleintje, zo'n alto of zo. Nee, een tenor en groter. Nou, dan moet je aardig goede getrainde longen hebben, denk ik. Wat ga ik draaien van Come On Home van Deke McGee? Ik heb voor deze maar gekozen. From All of Our Storms.

De Blues Caravan 2026 is weer onderweg. Deze keer onder andere met het nummer Green River. Dat staat op cd en dvd. We hebben het over Laura Chavez, speelt gitaar. Matthew Curry, hetzelfde laken en pak. En zangeres Elise Frank. En zij gaan Europa door. Het zijn talenten die worden voorgesteld door Thomas Ruff. En Thomas Ruff heeft zijn eigen platenlabel en studio. En gaat natuurlijk eigen mensen heel goed promoten. Dat dan wel weer met een song van de Creedence Clearwater Revival, Green River. Maar die is vaker gecoverd trouwens. En deze keer wat verbluesd. Klinkt niet slecht. Dan snel door naar Alex Kilroy. Hij komt uit Roemenië, is verhuisd en geëmigreerd naar de States toen dat nog vlekkeloos kon. Heeft van zijn vader gitaarles gehad en die leerde vooral hem stap voor stap te luisteren en na te spelen van Steve Ray Vaughan. En dan weet je wel hoe het gaat klinken. Let me play.

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
1: Aan alles komt een eind. Ja, zo is het toch. Volgende week, volgende uitzending, ben ik uiteraard weer met heel veel muziek. Want het gaat niet om mij, het gaat om de muziek. En het gaat om dat jij het naar je zin hebt. Er zal ongetwijfeld wel eens een track tussen staan waarvan je denkt van, had voor mij niet gehoeven. Maar ja, dat is logisch gezien het concept van het programma. Waar we alleen maar nieuwe muziek voorstellen. En muziek die uit gaat komen de komende weken. Bedankt voor het luisteren, zou ik zo zeggen. En geniet nog even van de dag. En geniet ook nog even van die allerlaatste track van het duo Mule Bone. Cure for Mysteries heet dat album. En wat ga ik daarvan opzetten? Bad News Blues Blues. Fijne dag nog. Dag.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een 84-jarige man heeft zondag in het Duitse Niederhausen zijn 80-jarige vrouw doodgereden tijdens het parkeren. Hij botste eerst achteruit tegen een auto en reed daarna hard vooruit, waarbij hij zijn vrouw raakte. Ze overleed ter plaatse. De man zelf raakte ook ernstig gewond. Ook meerdere auto's, tuinhekken en een camper raakten beschadigd. Israël heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah ingetrokken. De Nederlanders moeten binnen 7 dagen vertrekken. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken is het besluit een reactie op Nederlandse maatregelen tegen Israël, waaronder een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen in bezet gebied. Het hoofdkantoor van de lokale televisiezender Tigray TV in het noorden van Ethiopië is geraakt door een droneaanval. Volgens journalisten van de zender is het gebouw daarna gebombardeerd en volledig verwoest. Tigray TV staat bekend als een belangrijk medium voor de rebellen in Tigray. Daar zijn de afgelopen week opnieuw zware gevechten uitgebroken met het regeringsleger. De vulkanische activiteit van de Etna heeft het vliegverkeer op Sicilië opnieuw verstoord. Door as in de lucht ligt het vliegverkeer op luchthaven Catania tot zeker middernacht stil. Tientallen vluchten zijn omgeleid en duizenden reizigers zijn gestrand. KLM heeft de vluchten naar Catania dit weekend geannuleerd. Reizigers zijn omgeboekt naar andere luchthavens. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Vannacht kan in het westen en noorden soms lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt af en toe de zon, maar vooral in het westen zijn er wolken en kan er wat lichte regen vallen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Slaan.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. Vorige maand werden al 2 Nederlanders uitgezet die in Israël in het civiel-militaire coördinatiecentrum werkten, dat toezicht moet houden op het staakt het vuren. De ICT-storing bij het Frisius MC in Leeuwarden is opgelost, meldt het ziekenhuis. Andere ziekenhuizen hebben er wel nog steeds last van, zoals het Amphia ziekenhuis in Breda en het Tweesteden ziekenhuis in Tilburg. Er zou geen sprake zijn van een hack, maar er zijn problemen bij Citrix dat het mogelijk maakt om op afstand in te loggen. Dat lukt nu niet, dus patiënten van de 2 ziekenhuizen kunnen hun dossier en afspraken niet inzien. Ook rijksambtenaren hebben last van de storing. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft bij zijn Russische collega Lavrov aangedrongen op een bestand op de Zwarte Zee. Door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne stagneert de export van graan en daardoor dreigt er een hongersnood op het zuidelijk halfrond. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer de laatste tijd al meerdere keren plat. Het Nederlands elftal heeft de Nations League wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. De op voorhand beladen Nations League wedstrijd tussen Israël en Ierland is makkelijk gewonnen door de Ieren. Binnen een half uur stond het al 3-0 en dat werd ook de eindstand. In de aanloop naar het duel was er onenigheid binnen de Ierse ploeg over wel of niet spelen tegen Israël vanwege de situatie in Gaza. Na een stemming bleek dat een meerderheid wilde dat de wedstrijd doorging. Ierland speelde met zwarte armbanden om en de aanvoerder schudde alleen de scheidsrechter de hand. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land is het zonniger en stijgen de temperaturen tot maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster.
5: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
7: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
6: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
8: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroeg ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
1: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Faluas.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
9: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.

0: Erde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Mieke van der Wij.
2: Gisteren werd Demi Vollering wereldkampioen wielrennen. Een geweldige prestatie. Maar nu kreeg ze vandaag van de Wielerunie een gele kaart en een boete van 1000 euro voor het, ik citeer, innemen van een niet toegestaande positie op de fiets. Huh? Wat raar. Zat ze achterstevoren op de fiets of zo? Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. D66 vierde zijn 60ste verjaardag. Waren de leden een beetje in feeststemming? Ik vraag het zometeen aan Lars Geers, want die was erbij. 40 centimeter, zo laag was de stand van de Rijn in Keulen nog nooit. Wat dat voor ons betekent, bespreek ik met een hydrometeoroloog. En in 2004 werd de 26-jarige Erwin Laan vermoord door een van zijn beste vrienden. Hans Pol reconstrueerde deze schokkende gebeurtenis in de documentaire Fataal Schot. En het koor van de Nationale Opera is weer in de prijzen gevallen. Wat maakt dat koor toch zo goed? Zometeen ontvang ik twee koorleden in de studio. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag.
1: Zondag 27 september.
2: Drie witte busjes zorgden voor opschudding bij een luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk.
3: A major incident has been declared around a UK-US military base that the American Air Force has used to launch attacks against Iran.
2: Een buurtbewoner zag ze 's nachts rijden, vond het verdacht en belde de politie.
4: Armed officers responded and subsequently arrested five men in the Welford area.
2: Vijf mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. In de busjes lagen namelijk explosieven. En dus werd de buurt in alle haast geëvacueerd.
5: So I just had time to feed the cats, put some clothes on and then we got in our car and came here.
2: Op de luchtmachtbasis staan onder meer Amerikaanse bommenwerpers. President Trump is dan ook opgelucht over de aanhoudingen.
6: Working with Britain, it was an amazing job. We had them under investigation. They were looking to do big damage to our port.
2: Pro-Palestijnse demonstranten verstoorden vanmiddag het partijcongres van D66.
7: Er zijn een paar mensen met actieshirts. Ik zou u willen vragen om te gaan zitten of de zaal te verlaten, zodat wij hier met elkaar dit 60-jarig jubileum kunnen vieren.
2: De actievoerders bleven staan en premier Jette werd door beveiligers van het podium gehaald. Maar Jetten liet de feestvreugde niet bederven. Een aantal demonstranten is uit de zaal verwijderd.
7: Ja, democraten, dit hoort er ook bij. Zeker in ons land, waar die vrijheid van meningsuiting en het recht op demonstreren voor ons ook zo belangrijk is.
2: Duizenden jongeren demonstreerden inderdaad in Amsterdam tegen de militarisering en oorlogen.
8: Stop de afbraak! Bouw aan vrede!
2: Ze vinden dat er niet meer, maar juist minder geld naar Defensie moet.
9: De enige die ik hoor praten over dat de Defensieuitgaven goed zijn, zijn generaals, admiraals, dat zijn de mensen die dat moeten gaan gebruiken.
2: De actievoerders maken zich ook zorgen om de dienstplicht.
10: Ik maak me niet per se zorgen om in dienst zelf te gaan, maar ik zie het niet als de oplossing om geweld tegen geweld te gebruiken.
2: Deze jongen kreeg al een brief van het leger.
11: Zeker, ik wel ja. Wat moest je doen? Dat weet ik niet meer, dat is al een tijdje geleden.
12: Iets gedaan?
11: Ik heb hem bij het oud papier gegooid.
2: Buitenspelen voor volwassenen. Zo ziet Anne uit Badhoevedorp haar nieuwe pingpongclubje.
13: Van beginner tot iets meer gevorderd, maar iedereen mag gewoon komen.
2: Bij gebrek aan een tegenstander deed ze een oproep en toen liep het storm. Zo'n 20 mensen zitten nu in een appgroep om af en toe te pingpongen en te kletsen.
13: Maar al de eerste keer dat we deze, dat we afgesproken hadden met een paar mensen, kwamen er verhalen naar boven dat het moeilijk is om een community te vinden.
2: En nu komen de jeugdherinneringen naar boven.
14: Speel maar, doe maar mee. Ja, wat je vroeger op de basisschool ook had. Van, mag ik meedoen met voetbal? Ja, doe maar mee. Ja.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, de krant van morgen is alvast ingezien door Jeroen van Kan.
12: In Colombia lopen veel mensen rond met een militaire achtergrond. Dat is een overblijfsel van de burgeroorlog die daar heeft gewoed. En dat levert expertise op die geld waard is. Daarom recruteert Oekraïne via sociale media Colombianen om mee te vechten tegen de Russen. Dat schrijft Zuid-Amerika-correspondent Nina Jurna in NRC.
2: Wie op het aanbod ingaat, kan per maand meer verdienen dan thuis in een half jaar. Volgens een organisatie die de belangen van achterblijvers behartigt, zijn er sinds de oorlog met Rusland, sinds die oorlog begon, zo'n 7000 Colombianen naar Oekraïne vertrokken om mee te vechten.
12: Ja, de organisatie heet De Stem van Hen die er niet meer zijn en ondersteunt mensen die ineens niks meer horen van familieleden in Oekraïne. Het contact met de autoriteiten verloopt vaak moeizaam. In de contracten die worden afgesloten staat dat nabestaanden $300.000 krijgen als hun familielid om het leven komt, maar dat lijkt niet in alle gevallen te gebeuren.
2: Defensie is ingericht als een plek voor mannen en daar moet snel iets aan veranderen, vindt Tweede Kamerlid Michelle Jachtenberg van D66. Zij biedt morgen een actieplan aan staatssecretaris Boswijk van Defensie. Dat schrijft Trouw.
12: In 2030 moet de krijgsmacht voor 30% uit vrouwen bestaan, maar die doelstelling wordt niet gehaald als de organisatie niet aantrekkelijker wordt gemaakt voor ze. Niet vrouwen moeten zich aanpassen aan een systeem dat niet voor hen is ontworpen. Het systeem moet veranderen, schrijft Jachtenberg.
2: In haar actieplan stelt ze onder meer voor een opleidingstraject voor vrouwelijke leidinggevenden in het leven te roepen. Hoe meer vrouwelijke leiders, hoe meer rolmodellen andere vrouwen hebben, zegt ze in het plan. Ook wat kleding betreft moet er veel veranderen. Er zijn nu wel speciale scherfvesten, maar de levering van nieuwe gevechtskleding die ook geschikt is voor vrouwen is al 2 keer uitgesteld.
12: Ja, zelfde probleem, maar andere sector, zou je kunnen zeggen. In het Parool staat een artikel over hangplekken speciaal voor meisjes. Er komt er eentje in de Amsterdamse wijk Eiburg. De reden, hangplekken voor jongeren worden vrijwel vanzelfsprekend ingenomen door jongens. Maar ook meisjes hebben behoefte aan een plek buiten om samen te komen.
2: In samenspraak met de doelgroep komt er nu eentje in de Barbie kleuren roze en blauw. Later komt er ook nog een mooier locatie in het Theo van Gogh Park. Ook daar hebben de buurtmeisjes wel ideeën over. Het ontwerp dat een kunstenaar eerder maakte voor de hangplek vonden ze te kinderachtig.
12: Ja, een van hun wensen is een grote schildering van het motto van de groep: Girls just wanna have fun. De gedachte is dat het met zo'n kreet meteen duidelijk wordt voor wie de plek bedoeld is. En bovendien maakt het opschrift de kans dat jongens de boel overnemen een stuk kleiner.
15: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Sarah Julia met Therapist's Daughter. Ja, u hoorde het al in het nieuwsoverzicht. In de Amsterdamse Rai vierde regeringspartij D66 vandaag haar 60-jarig bestaan. De Democraten wonnen de verkiezingen, leverden de premier, maar de samenwerking binnen het minderheidskabinet en met de oppositie gaat moeizaam. Dus is er wel reden voor een feest. Onze politiek verslaggever Lars Geertsen was erbij vandaag. Goedenavond, Lars.
1: Dag, Mieke. Goedenavond.
0: Ja, we hoorden net het nieuwsoverzicht ook dat die actievoerders de speech onderbraken van Jette. Hij werd zelfs even weggehaald door beveiligers. Was er paniek?
1: Nou nee, dat zou ik niet willen zeggen. Nee, er was geen paniek. Je kon merken dat zeker de top van de partij en wellicht zelfs ook Jette zelf er toch wel rekening mee had gehouden dat er iets kon gebeuren. Die partij is de grootste geworden, heeft de macht, levert de premier. En wordt daarmee ook overduidelijk mikpunt van demonstraties. Dat zag je 's ochtends al voor de RAI. Toen werden de congresgangers al geconfronteerd met actievoerders tegen subsidies en belastingvoordelen voor de fossiele industrie. Tegen dierenleed. Later op de dag stonden er twee mensen met een groot spandoek die blijkbaar voor Hamas waren. Niet een heel populair standpunt, maar ze waren er wel. En aan het begin van de speech dus inderdaad stond een klein aantal activisten op en die wilden opkomen voor de situatie in Gaza. Jette ging daarop in. We hebben dat gehoord. Heeft ze verteld dat ze

0: als je de stemming peilde dat het wellicht wat minder uitgelaten was, dit congres, dan het vorige congres in februari. Toen was de partij net de grootste geworden. Toen hadden ze net het kabinet gepresenteerd met Rob Jetten als premier. En ja, dat was een feest natuurlijk. Daar werd de overwinning gevierd. Met je toch meer iets uitgelatenheid dan nu. Nu zijn ze een half jaar bezig. Ze merken eigenlijk wel dat wat ze toen ook wel wisten, dat het niet eenvoudig zou worden. Nee. Dat dat ook werkelijkheid is geworden. Dus is wat meer bedeesdheid. Ook.
1: Ja, dat snap ik. En in welke mate verwijten ze dat Rob Jetten?
0: Nou, je merkt dat ze de moeizame start toch niet op het bordje van Jetten willen leggen. Ze willen hem niet afvallen. Er wordt steeds gewezen naar andere partijen die ook nog moeten wennen aan het minderheidskabinet, die niet per se op vooraan staan om samen te werken met dit kabinet. Dus wat dat betreft zijn ze nog wel steeds groot fan van Rob Jetten. Maar ik merkte toch ook dat de eerste kleine teleurstellingjes er ook wel zijn. Bijvoorbeeld dat incidentje over het gebruik van AI, kunstmatige intelligentie op de socials. Dat stak toch wel een aantal mensen. Je merkt toch wel dat hier en daar wat twijfel erin begint te sluipen.
2: Ik denk prima, helder, duidelijk. En hij staat ergens voor. Dus dat, en ja, als premier dan lig je ook onder vuur. En dan sta je onder een vergrootglas. En dat is pittig. En natuurlijk een AI-hobbeltje die gewoon genomen moet worden. En dat soort dingen. Dus ja.
3: Ja, dat was voor u wel even een dingetje. Dat hij zijn social media berichten door AI liet maken.
2: Als het gaat om onderwerpen die heel gevoelig liggen. Die heel kwetsbaar zijn. Dan vind ik, dan moet je daar een streep trekken. Want anders is het de computer die voor je praat.
4: Hij krijgt gewoon een voldoende. Wat dat betreft.
3: Wel een beetje zuinig voor een D66-lid.
4: Ja, het is gewoon genuanceerd.
5: Er zitten sowieso drie partijen in. En natuurlijk heeft Rob Jetten daar een belangrijke rol in. Maar ook de anderen hebben net zoveel verantwoordelijkheid om er iets van te maken.
6: Ik vrees dat ik het niet gered had als ik dat had moeten doen. Dus ik ben blij dat hij op die positie zit. En ik vind de afgelopen weekend, hebben we het rondom het ICC, wat hij daar neergezet heeft.
3: De VN-toespraak, waarbij hij heel kritisch was op Amerika.
6: Ja, daar krijgt hij van mij een staande ovatie voor.
0: Ja, dat soort zaken kun je dus wel horen. Ook zijn bezoek aan de homobar in New York, waar de Pride-beweging uiteindelijk uit voort is gekomen. Dat wekte heel veel sympathie daar. Rob Jetten benadrukte vooral vandaag alle positieve dingen die zijn kabinet heeft bereikt. En dat mensen daar toch ook aan moeten denken. De stikstofbrief die er is gekomen. De woningagenda, die is gepresenteerd. Al dat soort zaken. Bleef hij zeer positief en zeer optimistisch over.
1: Ja, en dit weekend hoorden wij ook opeens optimistische geluiden uit Den Haag over de begroting. En dat zou wellicht helpen om de critici weer voor zich te winnen.
0: Ja, dat was opvallend inderdaad. Want het leek muur vast te zitten. De algemene politieke beschouwingen van anderhalve week geleden, die hebben de partijen geen centimeter bij elkaar gebracht. Jetten zei toen al meteen dat hij nieuwe gesprekken wilde gaan beginnen. Vrijdag zei hij ineens dat hij met een nieuw bod zou komen. Nou, er zijn gisteren gesprekken over geweest. En wat bleek? Ineens was het kabinet bereid om tegemoet te komen aan een van de wensen van onder meer PRO, namelijk de bezuinigingen op de sociale zekerheid, volledig van tafel te halen. En dus was mijn vraag aan Rob Jetten, nadat hij was uitgespeeld, waarom het kabinet nu ineens bereid was om aan de eisen van de oppositie tegemoet te komen.
7: Het was duidelijk dat op koopkracht, op investeringsklimaat voor ondernemers en het akkoord met de sociale polder, de Kamer eigenlijk links en rechts zei, doe nou nog een extra stap kabinet. Daar hebben we vorige week aan gewerkt, dit weekend aan de oppositie voorgelegd. En het is mooi om te zien dat zij graag daarover doorpraten.
3: Maar de vraag is natuurlijk, waarom was dat debat überhaupt nodig? Want alle standpunten daar waren u ook al bekend. Dat hebben ze u van tevoren al verteld.
7: Ja, en toch hebben we al veel van de wensen van de oppositie in de zomer kunnen verwerken. En is het ook altijd de vraag, waar zet je op in? Zijn ook andere partijen bereid om elkaar ergens half wegen te treffen. Ja, die bereidheid proeven wij echt bij de oppositiepartijen. En daarom doen we ook nu als kabinet met dat nieuwe voorstel een stap in hun richting. Om hopelijk zo snel mogelijk een begroting te hebben. En op heel veel van die thema's echt aan het werk te kunnen.
3: Maar stond u niet gewoon met de rug tegen de muur?
7: Nou nee, ik vind dit ook wel uiteindelijk de kracht van zo'n minderheidscombinatie. Hè? Dat we weten dat we moeten luisteren. Dat we ook zaken moeten doen met anderen. En het verdient ook echt een compliment dat een aantal van die oppositiepartijen nu zeggen. Wij zijn ook bereid om compromissen te sluiten. Het is echt nog niet rond. Met de eerste reacties die we van hun nu hebben gekregen, hopen we dat we eruit kunnen komen.
3: Ja, maar ik zou bijna zeggen, dat is geen wonder, want u heeft exact gegeven wat ze wilden op links, namelijk dat bedrag op die sociale zekerheid is van tafel.
7: Nou, ik ga verder niks zeggen over wat we op tafel hebben gelegd als voorstel. Voor ons is het belangrijk dat we echt een aantal hervormingen en investeringen mogelijk gaan maken. En het einddoel, dat wordt heel erg gedeeld. Er was veel discussie over de start om die sociale polder aan tafel te krijgen. Ik hoop dat we

0: dat nu kunnen lostrekken.
1: Ja, en kan die beweging van Jette de goedkeuring van de leden wegdragen?
2: Nou, ik moet er even bij zeggen dat ook bronnen rondom de coalitie zeggen dat er zaken inzitten voor rechtse partijen. Niet alleen maar voor linkse partijen. Maar bij de leden vandaag toch even de focus op Pro. En de opluchting dat die bereid zijn verder te praten. Want vanaf dag 1 na de verkiezingen was er al de wens bij D66 leden om toen nog met GroenLinks, PvdA en Pro, nu Pro dus, te gaan regeren. Dat ging niet door. Toen ze het coalitieakkoord zagen, was sterk de hoop dat ze met Pro samen gingen werken om dat akkoord, wat ze toch iets te veel VVD vonden, naar links te trekken. Moet eerlijk zeggen dat ik ook leden gesproken heb die nog steeds een breed akkoord willen. Maar bij de meesten klopt het hart toch wel aan de linkerkant.
3: Ja, daar ben ik eigenlijk wel heel blij mee. Ik denk dat ik ook wel, ik identificeer me denk ik ook iets meer met dat deel van de oppositie dan de rechterkant.
4: Mijn persoonlijke voorkeur zit toch wel echt aan de linkerkant van de spectrum.
5: Gisteren bleek dat Pro en Volt bereid zijn om te gaan praten omdat het kabinet vergaande stappen heeft gezet. Kan dat uw goedkeuring wegdragen?
6: Dat kan zeker onze goedkeuring wegdragen. Ja,
7: ik ben daar heel blij mee.
1: Nou, het kan snel gaan nu misschien met de onderhandelingen, als ik dat zo hoor.
2: Nou, dat hoopt het kabinet in ieder geval wel. Morgen komt 50PLUS nog langs. En er is ook goede hoop dat die er iets in zullen zien in dit voorstel. Maar ja, als het kabinet inderdaad aan alle wensen tegemoet is gekomen, dan is er ook weinig om niet mee in te stemmen, zou je bijna zeggen. En dan is wel de vraag inderdaad waarom dat dan niet eerder kon. Het kabinet wil dinsdag met een brief komen waarin het nieuwe voorstel staat. En dat is geen toeval, want woensdag begint het debat over de financiële beschouwingen. En dan wil je eigenlijk wel dat er al iets ligt waar iedereen mee in kan stemmen. Dan is de vraag, is het dan ook al rond? Nou, vanuit Pro wordt daar nog wel een beetje op teruggeduwd. Want zeggen ze, ja, we hebben nog niet precies gezien hoe het kabinet alles wil betalen. En voordat we ergens een handtekening onder zetten, dan willen we dat toch wel weten. Hè, hoe precies het belasten van vermogen gaat. Maar ook zelfs daar is het gevoel dat het wel kan lukken. Laat het niet deze week zijn, dan misschien over 2 weken. En dat vinden ze in ieder geval binnen de coalitie toch wel een doorbraakje, hoor je dan. En een huzarenstuk je. De verkleinwoordjes zijn er nog wel. Maar iedereen heeft, en terwijl het daar helemaal niet naar uitzag, ineens weer hoop dat het zomaar zou kunnen gaan lukken.
1: Oké, dankjewel, Lars Geerts.

0: Een teken was dit van Vrouwtje. Ja, de waterstand in de Rijn bij Keulen bedraagt op dit moment, schrik niet, 40 centimeter. Nog nooit stond de Rijn daar zo laag. En dat water stroomt naar Nederland, dus wat staat ons te wachten? Dat vraag ik aan Jan Verkade. Hij is hydrometeoroloog bij Deltares en Rijkswaterstaat. Goedenavond, meneer Verkade.
1: Goedenavond.
0: Is dat een nieuw vak, hydrometeoroloog, of bestaat dat altijd al?
1: Nou, ik denk dat dat al een tijdje bestaat. Wat ik doe als hydrometeoroloog is, ik doe eigenlijk onderzoek naar het voorspellen van en het waarschuwen voor hoog en laag water.
0: Ja.
1: Dat doe ik inderdaad bij Deltares, dat zei u al. Maar ik ben ook lid van een team van Rijkswaterstaat bij het Watermanagement Centrum.
0: Ja.
1: Het Watermanagement Centrum Nederland. En dat is een team waarin we, het team dat verantwoordelijk is voor het monitoren en het voorspellen van de waterstanden, ja, en de rivierafvoer van de Maas en de Rijn.
0: Nou.
1: En dat doen we al 20, 30, 40 jaar of zo.
0: Toch al. Nu, ik zei net 40 centimeter in Keulen. Wanneer komt die bij ons binnen dan? En hoe laag is die dan ook zo?
1: Ja, misschien moeten we die 40 centimeter even wat kwalificeren. Want dat, het is niet zo dat, dat er maar 40 centimeter water door de Rijn stroomt bij Keulen.
0: Oh.
1: Die 40 centimeter is een waterstand ten opzichte van een referentieniveau. De waterdiepte is ongeveer 1,5 meter nu.
0: Okay.
1: Dus dat betekent dat er boten met, komen we misschien straks nog even op. Maar over een 1,5 à 2 dagen is een waterdruppel die Keulen voorbij stroomt bij Nederland. Bij
0: maar
1: het meetpunt.
0: U zegt dat de diepte is 1,5 meter. En waarom hebben ze het dan over 40 centimeter? Of is dat te ingewikkeld om uit te leggen?
1: Nou,
0: want
1: dat is een
0: denk
1: waterstand.
0: Je, er staat maar 40 centimeter in,
1: ja,
0: de Rijn.
1: Ja, dat is een beetje misleidend inderdaad. Dat is een waterstand ten opzichte van een lokale referentie. Een beetje een soort NAP, maar dan lokaal.
0: Oké, goed. En welke maatregelen kunnen we dan op korte termijn nemen?
1: Nou, we kunnen er eigenlijk niet zo heel veel aan doen.
0: Oh.
1: De afvoer van de Rijn is eigenlijk een natuurlijke afvoer. Die reguleren we niet. Dus ik denk dat we het gewoon moeten accepteren dat ook in Nederland we over een paar dagen die hele een nog lagere waterstand hebben dan dat we op dit moment hebben.
0: Ja. En wat zijn de gevolgen dan op de langere termijn?
1: Misschien eerst even op de korte termijn. Voor de scheepvaart is dit heel vervelend. Ja. Hè? Want die hebben eigenlijk maar weinig waterdiepte. Dus die boten met een beetje een diepgang, die kunnen eigenlijk niet meer varen. Dat gaat nog even aanhouden, denk ik. Wat er nu gebeurd is in Nederland is dat er dus al delen van de IJssel die zijn afgesloten. Een deel van de IJssel is eenrichtingsverkeer. Dus dat betekent dat boten een heel eind om moeten varen. Via het Amsterdam-Rijnkanaal, via het Markermeer en het IJsselmeer. Vanuit Duitsland naar het Twentekanaal in Zutphen als ze daar naartoe willen. Maar er zijn natuurlijk ook gevolgen voor wat andere delen van het watersysteem. Zo gebruiken wij dat Rijnwater, de aanvoer van de Rijn, om het IJsselmeer zoet te houden.
0: Ja.
1: Nou, dat lukt dan wat minder goed. Dus dat betekent dat het IJsselmeer aan het verzilten is op het moment. En dat heeft weer wat gevolgen voor bijvoorbeeld drinkwaterwinning.
0: Natuur.
1: En voor de natuur. Nou, en dat is niet per se die verzilting, maar die lage afvoer komt natuurlijk omdat het heel droog is in het stroomgebied. Dat betekent dat grondwaterstanden erg laag zijn. Dat betekent dat de kleine beken soms droog vallen. En daar heeft de natuur ontzettend veel last van. En dat leidt tot heel veel schade.
0: Ja, verlies van biodiversiteit ook, hè?
1: Precies, ja.
0: Ja, en die lage waterstand, speelt u nu ook de Maas parten?
1: De Maas is ook heel laag. Ja, de afvoer van de Maas is op het moment een andere orde grootte dan de Rijn. Hè. Bij de Rijn komt nu zo'n iets minder dan 600 kubieke meter per seconde het land binnen. Bij de Maas, bij IJssel is dat ongeveer 20 à 25 kubieke meter per seconde. En dat is ook heel laag. Ja, dus daar moeten we ook goed letten op wat we met het water doen.
0: Maar,
1: en waar dat naartoe gaat.
0: Maar de Maas is een ander type rivier, toch? Begreep ik.
1: Ja, de Maas is meer dan de Rijn een regenrivier. Dus daar hebben we eigenlijk altijd van die hele lage afvoer in de zomer. Of daar zakt het wat meer uit. En de Rijn was altijd een gemengde rivier, waar het sneeuwpakket ook wat water naleverde. Nou, dat hebben we dit jaar veel minder gezien, omdat die sneeuw veel eerder gesmolten was eigenlijk. Dus de Rijn wordt ook voorzichtig aan, krijgt hij wat eigenschappen van een regenrivier.
0: Ja. En heeft het nog consequenties voor ons drinkwater?
1: Nou, op het moment is Ja, ik ben daar niet de expert, maar wat ik hoor is dat de drinkwaterlevering op dit moment gegarandeerd is. Dus dat het hartstikke goed gaat. Maar ik weet wel dat ze wat meer moeite hebben om dat drinkwater schoon te maken. Dus om het zout eruit te halen en om bij lage afvoer is het water wat meer vervuild. Omdat vervuilende stoffen wat minder gemengd worden. En dat kost wat extra inspanning bij de drinkwaterbedrijven om dat er weer uit te halen. Dat klopt, ja.
0: En zou je zeggen, nu er zoveel droogte is, hoeven we ons geen zorgen meer te maken over overstromingen?
1: Nou, in de komende paar weken hoeven we ons daar misschien geen zorgen om te maken. Nee. Maar dat is misschien niet waar u op doelde.
0: Nee, de klimaatverandering betekent soms ook heel veel meer water, hè?
1: Ja, dat klopt. Dat is het paradoxale van klimaatverandering. Ja. Dat voor de rivieren betekent dat we zowel meer droogte gaan krijgen, dus vaker en heftiger, maar ook vaker en heftiger overstromingen. Dus dat bestaat naast elkaar. Nou, we zien het nu. Hè. We hebben dit jaar de laagste Rijnafvoer ooit gezien. En 5 jaar geleden hadden we andersom de hoogste Maasafvoer ooit. Hè. Ja. Dus de overstromingen van destijds. En dat bestaat naast elkaar. En dat gaat vaker gebeuren. Klopt.
0: Ja. Zijn er oplossingen voor de lange termijn?
1: Nou, voor de lange termijn moeten we 2 dingen doen. Het gaat natuurlijk om klimaatverandering. Nou, die klimaatverandering is er al. Die is niet meer van verre toekomsten en van verre plekken. Maar die is ook van het hier en het nu. We zien ook dat die heel veel sneller gaat dan dat we gevreesd hadden. Dus dat betekent dat alle maatregelen die we aan het nemen zijn, dat die versneld moeten worden. Dan hebben we het over klimaatadaptatie. Dat gebeurt ook. Hè. Daar is een Delta-programma. Het is laatst herijkt. Daar zit de Delta-commissaris bovenop. En daarnaast zullen we natuurlijk moeten proberen om die klimaatverandering zoveel als mogelijk tegen te gaan.
0: Ja.
1: Dus toch minder uitstoten.
0: Doet de politiek genoeg?
1: Voor adaptatie zie ik dat er heel veel in beweging is.
0: Nou, het klinkt een beetje zuinig, maar daar moeten we het dan maar mee
1: doen. Ja, en motivatie denk ik dat we meer zouden moeten doen. Ja. Maar dat is een persoonlijke mening.
0: Ja, nou, dat mag. Dank je wel voor je bijdrage. Hydrometeoroloog Jan Verkade. En bij mij is inmiddels Hans Pol binnengekomen in de studio. We gaan het hebben over een documentaire die hij heeft gemaakt. Fataal Schot. En dat gaat over de 26-jarige Erwin Laan in Beverwijk. Die in 2004 door zijn voetbalmaatje werd vermoord. Een schokkende gebeurtenis die nu dus nauwkeurig is gereconstrueerd. Goedenavond, Hans.
2: Goedenavond.
0: Een bizar verhaal. Ik heb dus de documentaire gezien vanmiddag. De moordenaar was een van zijn beste vrienden. Mm-hmm. Kun je kort vertellen wat er 22 jaar geleden gebeurde?
2: Ze zouden op vakantie gaan. Zeg maar
0: met een groep vrienden.
2: En ze gingen nog even naar het café van Erwin. Dat is degene die dood is geschoten, zijn vader. En dat liep fataal af.
0: Ja, die vrienden gingen naar huis. Die Maurice, die moordenaar, die bleef. En die heeft hem doodgeschoten. En dit was die ook van tevoren van plan. Nou, niemand zag het aankomen. Het idioot is dat hij hem wel heeft vermoord en daarna dus een stille tocht ging organiseren.
2: Ja, hij heeft een stille tocht georganiseerd. Hij heeft een kist gedragen. Ja, dat is heel schizofreen eigenlijk. Heel idioot gebeurtenis. Omdat er was heel veel vertrouwen natuurlijk. Ook in deze jongen. En uiteindelijk liep hij, voor de politie was het eigenlijk wel vrij eenvoudig om die moordzaak op te lossen. Maar niemand kon geloven dat Maurice het was. Dat was schokkend voor iedereen.
0: Totaal ongeloof. En als kijker van die documentaire denk je ook steeds van, ja, wat zit hierachter? Wat heeft hij gedaan? He, hij is veroordeeld voor die moord. Mm-hmm. 14 jaar cel heeft hij gekregen. Na 9 jaar kwam hij vrij.
2: Ja.
0: En dan hoop je als kijker dat je hem hoort uitleggen wat er gebeurd is. Maar dat hij zit er niet in, hè, zelf.
2: Heb je dat
0: geprobeerd?
2: Ja, daar begon het eigenlijk allemaal mee. Toen ik hoorde van deze zaak eigenlijk. En BNN-VARA mij vroeg om over deze zaak een film te maken. Toen ben ik in eerste instantie naar zijn advocaat gegaan. Dat was Hans Anker. En die wilde alleen maar meewerken als zijn cliënt, toenmalige cliënt, die inmiddels al vrij was hoor. Dat hij toestemming gaf dat hij kon meewerken aan de documentaire. En toen heb ik een poging gewaagd om hem te vinden. En dat is Ja, dat is gewoon totaal mislukt natuurlijk.
0: Nee, want het is iemand, je zei je was toen al vrijgekomen.
2: Ja.
0: Waarschijnlijk gewoon, of waarschijnlijk onder een andere naam een ander leven begonnen.
2: Ja, ja, natuurlijk.
0: Zo gaat dat.
2: Zo gaat dat.
0: Ja, maar goed, je dacht ik ga die documentaire ga ik maken met de nabestaanden.
2: Ja.
0: Die zaten daar wel op te wachten, 20 jaar na die moord. Hoe heb je dat aangepakt?
2: Ja, niet allemaal. Het eerst was zijn vader en zijn zus. Dat was eigenlijk de eerste. En daar wonnen we het vertrouwen wel mee. En toen die vriendengroep. En ik had nog een verhaallijn, dat was de politie. Die natuurlijk een vrij bizar onderzoek hebben gestart. En uiteindelijk... Ja, was dat de dader was een van de vrienden.
0: Ja, maar goed, die familie wilde dus uiteindelijk... Je hebt hun vertrouwen wel weten te winnen.
2: Ja, ja, ja.
0: Hoe gaat het? Ja, we moeten natuurlijk ook niet alles weggeven, hè? Want mensen moeten nog naar die documentaire gaan kijken. Maar hoe gaat het nu eigenlijk met die familie en dat voetbalteam? Die mannen zijn nu allemaal meer dan 20 jaar ouder. Zijn allemaal middelbare mannen geworden.
2: Ja. Nou, ik vond dat wel dat diepe wonden heeft geslagen. Ja. Ook in die vriendengroep. Maar ook, ja, je bent je zoon kwijt. Ik vond vooral die familie vond ik het echt schokkend. Dat vergeet je gewoon niet. Ook je vertrouwen, zou ik maar zeggen. Wat je hebt in het leven. Dat loopt een enorme deuk op.
0: Maar ook die vriendengroep.
2: Ook die vriendengroep,
0: Die hadden allemaal therapie gehad. En die waren eigenlijk...
2: Dat is vreselijk.
0: Nee, maar die waren eigenlijk nog steeds er niet echt overheen, voor mijn gevoel. Dat had ze...
2: Is ook logisch, natuurlijk.
0: Zo'n diepe wond geslagen.
2: Ja, ja.
0: En waarvoor, hè? Nou goed, we zeiden dus al, die dader wilde zelf niet... Je laat hem naspelen, hè, door een acteur.
2: Ja, die want dader. Hij heeft één keer een interview gegeven toen hij zelf in de... Hij was toen opgepakt. Mm-hmm. Heeft hij een interview gegeven vlak voor zijn proces. En dat interview, dat is in een boek gekomen van een gevangenisdirecteur. Mm-hmm. Dus dat... En dat kreeg ik via zijn vrienden. Die kwamen op een gegeven moment naar mij toe. En die zei van, moet je eens kijken, dit moet je lezen. En ja, waarschijnlijk is er niet zoveel van het boek verkocht. Maar ik vond het toch fascinerend om de moordenaar zelf aan het woord... ik heb het gelezen, zeg maar. En dat was zo gedetailleerd wat hij daar vertelde. Over het hoe en waarom. Ja, het blijft onbegrijpelijk natuurlijk. Ja.
0: Goed, het is dus een acteur, hè, die dus zijn woorden...
2: Die verhaallijn,
0: uit dat boek dus zegt, hij speelt het na. Laten we even luisteren hoe dat klinkt. Een klein fragment.
3: Ik verzamelde al mijn moed. Pakte mijn pistool. Richtte op zijn rug. Ik durfde niet. Maar ik moest het doen.
0: Ja, is het duidelijk geworden, zonder al te veel weg te geven, waarom hij het moest doen van zichzelf?
2: Ik vind het niet zo erg om het weg te geven.
0: Oh, nou ja, ik ben altijd heel voorzichtig. Hè?
2: Oh ja.
0: Ik wil niet laten dat mensen zeggen, nou zeg, je hebt alles al verklapt, alles gespoilerd.
2: Alles verklappen.
0: Nee, vooral de schrijvers die vinden dat soms zijn ze woedend. Nee. Dus ik ben heel voorzichtig geworden daarin.
2: Oh, oké. Okay. Nee, vind ik geen enkel probleem.
0: Nee, fijn dat je... Oké, dat is duidelijk dan.
2: Ze gingen op vakantie en die vakantie was bij elkaar, was dat 2.000 euro. En hij had het geld, hij was de regulateur van die hele vriendengroep, dat had hij in zijn zak gestoken. En uiteindelijk moesten ze op vakantie, maar hij had dat geld dus in zijn zak gestoken. Dus ze konden helemaal niet op vakantie. En hij had één oplossing. En dat was alleen maar van, ik moet iemand doodschieten. In dit geval was Erwin.
0: Want dan kan de vakantie geannuleerd worden.
2: Kon de vakantie niet doorgaan. Ja, het is een bijna... Je kan er gewoon niet bij, omdat iemand gestorven is voor
0: een paar lousie euro.
2: 2000 euro.
0: Ja. Maar het was iemand die al lange mentale problemen had, heb ik begrepen. Omdat hij al... een paar jaar zei dat
2: een leugenachtig leven leidde eigenlijk.
0: Nou, een pathologische leugenaar. Ja. Die dus een jaar lang gezegd heeft dat hij een opleiding volgde. Terwijl die iedere dag met de bus heen... maar dat komt vaker voor.
2: Je hebt hem goed gezien, die film.
0: Ja, zeker. Ja, natuurlijk. Ja. Maar bedoel, je hebt ook, dat komt vaker voor. Mensen die zeggen dat ze studeren. En die studeren helemaal niet.
2: Nee, precies.
0: En op een gegeven moment had gezegd, ik heb een baan. En die baan had hij helemaal niet. Dus dacht ik van, dat was natuurlijk toch... Mentaal was die jongen natuurlijk gewoon ook niet in orde.
2: Ja. Nee, dat gaat langzaam natuurlijk. Dan kom je steeds erger.
0: In je eigen leugen raak je verstrikt.
2: Ja, en dan volgt op een gegeven moment de onafwendbare ontmaskering. Waar hij natuurlijk zo bang voor was.
0: Ja. Heeft die dader uiteindelijk de film wel gezien?
2: Ja, dat is een heel verhaal.
0: Nou, vertel het dan.
2: Uiteindelijk besliste toch de BNN en vader dat een poging moesten wagen om toch die dader mee in contact te komen. En die vriendengroep, dat was op de laatste draaidag, weet ik nog heel goed, die kwam opeens met een foto aan van waar die dader op stond. Ze was toch herkenbaar.
0: Ja.
2: En toen zeiden zij van, moet je kijken op die foto, kan ik op een of andere manier achterkomen wie die dader is en waar hij zich bevindt. Ja. Nou, uiteindelijk is er een detectivebureau opgezet en die hebben ze die dader gevonden en hebben ze een brief overhandigd van je kan deze film bekijken voor de uitzending. En daar heeft hij gebruik van gemaakt. Tot woede ook van, en dat kon ik heel goed begrijpen, van Jan, de vader. Ja. Die zei natuurlijk weer van, heeft hij godverdomme weer de regie in handen.
0: Ja.
2: En dat kon ik heel goed begrijpen. Maar goed, hij heeft
0: je
2: de film
0: dus
2: gezien.
0: Ontmoet.
2: Ja, hier een paar honderd meter van deze studio vandaan. Ja.
0: En?
2: Ja. Ja, hij heeft die film gezien en hij zat een bankje, of het is een stoeltje, voor mij. En heeft de film helemaal gezien. Het ging over hem. Hij zag ze, de familie. Hij kende natuurlijk iedereen, behalve dan de politie. Oh. En dat was, hij had hem gezien. En het was doodse stilte. 5 minuten lang. En toen zei hij van, ja, zo was het.
0: Oké. De documentaire Fataal Schot wordt woensdag, dus aanstaande woensdag 30 september uitgezonden om 8:45 op NPO 2. Dankjewel, filmmaker Hans Pol.
2: Alsjeblieft.

0: Aretha Franklin met Seesaw. Ja, het koor van de Nationale Opera is door het Duitse tijdschrift Opernwelt uitgeroepen tot koor van het jaar 2026. Internationale muziekcritici roemen de uitzonderlijke prestaties die het koor in het afgelopen seizoen leverde. Hoe komt dat koor zo goed? Dat ga ik bespreken met twee koorleden, sopraan Jannelieke Schmidt en tenor Ruud Vizeleer. Hartelijk welkom allebei en gefeliciteerd.
1: Ja, bedankt.
0: Ja, jullie zijn blij. Ja. Goed, we gaan eerst even naar jullie luisteren. Het kooroptreden in Tchaikovsky's De Maagd van Orléans werd namelijk door die jury expliciet genoemd.

0: Ja, het is een beetje heiligschennis, maar we gaan er gewoon overheen praten. Want anders zit straks de tijd om en dan hebben we jullie helemaal niet pratend gehoord. Ik zie dat jullie meteen helemaal weer in die rechtszaal zitten van bij de Maagd van Orléans. Ja.
1: Ja.
0: Want dat was het, jullie zaten als koor daar in de rechtszaal.
1: Ja. Maar het is zo grappig, als je erin zit, dan heb je er eigenlijk niet zoveel notie van hoe zoiets klinkt. En als je dat nu weer zo hoort, denk je, zijn wij dat wat mooi.
0: Ja, echt waar. Ja. Nou ja, eerst even die vraag, wat maakt jullie koor zo goed?
1: We zijn heel lang als groep bij elkaar. We blijven als groep bij elkaar. We zijn niet allemaal projectmatig bezig. Dus je kent elkaar door en door. En je weet op de bühne wat je aan elkaar hebt en zo. En dat is heel fijn. Je kunt naar elkaar kleuren.
0: Ja, want het is hier in Amsterdam zo dat het koor zijn de mensen voor een groot deel in vaste dienst. Terwijl voor iedere productie de solisten worden apart worden ingehuurd.
1: Ja.
0: Ja. Wat zou jij zeggen als iemand zegt, waarom zijn jullie zo goed?
2: Omdat we een groep mensen zijn die samen mag werken met een andere groep mensen die dezelfde kwaliteit hebben als ik. Nou, als wij met z'n allen. Namelijk, we willen allemaal elke dag het allerbeste doen.
0: Er is geen kinderzinnen bij jullie.
2: Nee, het zijn allemaal vakgekkies.
0: Ja,
2: die willen gewoon helemaal graag elke dag weer opnieuw denken. Ja, dit was echt wel tof wat ik kon doen.
0: Er zijn wel mensen die denken van, als je in het koor zingt, dan eigenlijk wil je liever een solist zijn. Maar dat is dus helemaal niet zo.
2: Ik denk
0: jij bent ook wel solist, weet ik. Maar niet in principe.
2: Nee, ik denk als je eigenlijk liever solist wil zijn,
0: toch
2: dan ben je solist.
0: Ja?
2: En als je eenmaal één keer, zoals ik dat dus ooit een aantal jaar geleden ging doen, met het koor heb meegezongen, dan ben je verkocht.
0: Ja?
2: Ja, dan wil je niks anders meer.
0: Ruud Vizelier, jij zit er al 37 jaar bij. Hoe kwam je daar terecht?
1: Mijn vader zong ook in het koor. En we hebben nog 2 jaar samengewerkt. En het was zo'n logische stap. Het was altijd zo mooi. En ik ben als heel jong jongetje met hem meegegaan.
0: Ja, maar je moet er wel de stem hebben.
1: Ja, nou ja, goed. Dat was dus zo. Ja. Maar in 72 meegeweest naar al die producties, dan ben je gewoon om.
0: Was het toen een heel ander koor?
1: Ja, het was wel een ander koor, het conservatorium en zo, waar je dan nu allemaal afkomt en daar naartoe gaat en als vervolgstap, dat was toen niet zo. Er waren mensen gewoon die een goede stem hadden, die kwamen uit de Jordaan, die waren lekkere Amsterdammers en die zaten...
0: Die zaten in het koor?
1: Ja, die zaten in het koor, loodgieters en timmermannen en weet ik veel allemaal. Maar zoveel passie.
0: Was het toen slechter of beter?
1: Nee, het was niet slechter. De passie was er. Het was anders, ja. Het is natuurlijk, we zijn nu geconfronteerd geworden met het internet en zoveel dingen die we te zien krijgen van, dit zou het moeten zijn. Dit is het niveau en dit is anders. Dus je groeit naar iets anders toe en zo.
0: Wat natuurlijk ook zo is, Jan-Lieke, jullie moeten heel uiteenlopende muziek zingen van hele uiteenlopende componisten, hè?
2: Ja.
0: Dus dat gaat echt van hele moderne tot barok.
2: Ja, dat alles. We repeteren Vliegende Hollander, Wagner. Ondertussen Cherrytown, dat is Shostakovich, maar in het Engels. En zo liefst mogelijk, zo verstaanbaar mogelijk ook nog. Zodat mensen dat Engels ook kunnen verstaan. En dan ondertussen gaat er een Johannes Passion lopen.
0: Ja.
2: En we komen net uit een Pagliacci en een Cavalleria. Dus dat zijn allemaal compleet andere kleuren.
0: Ja, die heb ik gezien. Daar zijn jullie weer als koor onderdeel van het publiek.
2: Ja. He,
0: omdat dat dan stuk is over en twee stukken. Dus jullie moeten eigenlijk ook nog aardig kunnen acteren.
2: Ja
0: toch, Ruud?
1: Ja, best wel. Ja. Dat gaat vanzelf toch? Ik weet niet.
2: Dat vindt iedereen zo fantastisch.
1: Maar je hebt regisseurs die zijn zo vol van hun werk. En die doen alles voor.
0: Heb je nooit eens moeite met een regisseur? Dat je denkt, jeetje. Dat je dit verzint?
1: Ja,
0: eerlijk zeggen.
1: Natuurlijk. Ja, de dienstbaarheid door de loop van de jaren, dat wordt anders. Dat wordt moeilijker. Maar toch, zo'n man die weet je dan te overtuigen. Kijk, je wordt wekenlang werk je met iemand en die praat op je in. En die legt het uit en die praat op je in.
0: En dan ga je er toch in mee.
1: Dan ga je er toch in mee. En dan...
0: Ja. En al die talen. Je moet dus soms gewoon in het Russisch. Dan denk ik, krijgen jullie taalles?
2: Ja. We hebben voor elke taal een taalcoach die een aantal repetities bij ons echt de hele tijd op alle slakken zout legt. En tot het helemaal perfect is.
0: Ja, en je zit natuurlijk ook gewoon toch steeds ook met een andere dirigent.
2: Ja, we hebben onze eigen vaste dirigent.
0: Ja, jullie koordirigent, ja.
2: Ja, maar dan als die ons heeft klaargestoomd, dan hebben we voor elke productie weer een andere dirigent voor ons.
0: Ja. Nou ja, ik zei al, het niveau is hoog. Hè. Dat vindt dus een internationale jury. Is er dan ook bijvoorbeeld, want jij zit er al 37 jaar bij, is er dan ook een soort selectiemoment ieder jaar? Zo van, mag ik nog wel een jaar door? Waarom zit je daar zo over te lachen?
2: Ik stelde me opeens voor hoe dat eruit zou zien.
0: Is dat een rare vraag?
2: Nee, helemaal niet. Ik stelde me opeens voor dat ik denk, oh, dan gaan we weer met z'n allen.
1: Ja, nee, dat is er niet. Nee, het wordt wel in de gaten gehouden. Kijk, je doet eigenlijk elke dag auditie. Je zit voor zo'n dirigent en je koordirigent en die zit vlak voor je neus. En soms moet je met 2 man zingen, soms met 3 man zingen. En dan hoor je best wel van, oh, die moeten oppassen, die moeten wat aan gaan doen. Maar het is ook de kracht van de groep. Je bent een kleine gemeenschap en je hebt je spoor verdiend. En dan kan je misschien iets een stapje terug doen dat je toch gedragen wordt en dat je toch lekker muziek blijft maken en je verdiensten hebt in het koor. Maar de kwaliteit wordt natuurlijk bewaakt. En tuurlijk, dat is wel eens moeilijk dat je denkt van oeh.
0: Is er wel eens iemand van wie dan gezegd wordt van nou ja, dat een stem als die ouder wordt achteruit gaat, ja, dat weten we allemaal.
1: Ja, er zijn mensen met regelingen uitgegaan in het begin. Als er een nieuwe koordirigent komt en die kijkt dan en die heeft zijn eigen ideeën erover. En het is in het begin wel gebeurd dat hij dan 4, 5 mensen dan aangaf van ja, daar moet iets voor geregeld worden, want dat lukt niet meer en dat is jammer.
0: Dat is dan misschien soms pijnlijk, omdat jullie zitten als 2 blije eien. Zo van, nou, wij hebben eigenlijk alleen maar heel erg leuk met elkaar.
1: Maar
0: ik moet je zeggen, ik ga regelmatig naar jullie toe. En het is wel zo dat dat plezier wel overkomt, ook op publiek. Nee, zonder te slijmen. Dat je denkt van, je hebt het gevoel van, jullie hebben er gewoon een plezier in.
1: Ja, maar dat is het toch. Het is bijna therapeutisch, vind ik. We hebben lol, we hebben muziek maken, zingen.
0: Is er ook wel eens muziek waar je denkt, nou, ik begrijp hier geen bal van?
1: Weinig.
0: Hele moderne componisten?
2: Meestal omdat je dan in het proces zo vaak het aan het doen bent. Dan komt het in je lijf, het komt in je systeem. En dan, zo heb ik ook wel echt van dingen leren houden waarvan ik eerst dacht.
0: Wat dan?
2: Vorig jaar deden we Semele.
0: Ja, van Händel.
2: Van Händel. Huh? Prachtige muziek. Ja. En voordat ik eraan begon dacht ik, ja.
0: Barok?
2: Barok Händel, hoe ga ik mezelf daar nou in friemelen? En uiteindelijk vind ik het fantastisch. En zo tof dat ik dat heb mogen doen. En dankzij dat ik het heb mogen doorvoelen en leven en het in mijn lijf zit, denk ik nu, oh.
0: Händel.
2: Ja, Händel. Dat moeten we doen.
0: En Ruud, heb jij een favoriet?
1: Ik vind die Russische opera's eigenlijk wel hartstikke leuk.
0: Ja. Ja,
1: daar zijn we al heel vroeg mee begonnen en hebben we heel veel gedaan. En het zijn toch wel bijzondere, speciale projecten.
0: Boris Godunov.
1: Ja, Boris Godunov.
0: Daar houdt het koor volgens mij. Nou, jij zit helemaal zo.
1: Ja.
0: Hoezo? Waarom?
2: Oh, omdat ik daar zat 1 koorstuk in waar we schreeuwend smeekten om brood. En ik schiet bijna vol als ik het erover heb. Dat vond ik zo machtig.
0: Ja, dat was een zware opera volgens mij voor het koor.
1: Ja, maar wat ik zo interessant vind in die Russische productie ook, dat was al met Mazeppa in 1991. Kijk, we hebben Oekraïners in het koor, collega's. We hebben Russische collega's in het koor.
0: Ja,
1: is er een regisseur die is gevlucht uit Rusland. Die gaat het doen.
0: Ja.
1: En dan is er een dirigent die is gevlucht naar Engeland. Die staat daar, die moet het doen. En dan moet ze vertellen over dat verhaal. Precies dat verhaal. En dan heel voorzichtig daaromheen manoeuvreren. En maar niet alles heel precies benoemen.
0: Nee.
1: En dat vind ik zo dapper.
0: Ja. Ja. Het koor is ook heel internationaal geworden. Hè?
1: Ja.
0: Alles.
1: Een paar grote klappers gemaakt. Ja.
0: Nou, ik verheug me nu wel weer op jullie volgende première. En ik dank jullie hartelijk voor je komst.
1: Mag ik één ding zeggen?
0: Nou?
1: We kunnen het niet zonder al die mensen om ons heen van andere afdelingen.
0: Ja, dat begrijp ik.
1: Daar delen we de prijs mee.
0: Geldt voor mij ook.
1: Ja, mooi.
0: Jannelieke Schmid en Ruud Vieselier. En morgen zit hier Chris Keine. Dag.
3: Radio 1.
4: Podcast.
3: In de podcast Kunststof, actrice Olga Zuiderhoek vertelt over haar rol als oma Saar in het nieuwe seizoen van de televisieserie Zussen.
5: Samenspelen is toch leuker dan beroemd willen worden. Daar gaat het mij niet om.
3: En acteur Pepijn Schoneveld over zijn voorstelling Welkom dat je luistert, waarin hij zijn levensverhaal verweeft met zijn liefde voor het Nederlandse lied.
6: Toen dacht ik ineens, hey, ik heb gewoon zin om kleinkunstliedjes te zingen. Ik hou ontzettend van Nederlands kleinkunst.
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
7: Ster. Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf?
8: Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
14: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van.

0: vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
2: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondag.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een oud-student van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat ze in 2024 urenlang door meerdere mannen is verkracht. Ze klaagt 7 mannen en de universiteit aan. Volgens haar advocaat zijn naar een onderzoek door Cornell 2 mannen van de universiteit gestuurd. De vrouw zegt dat ze te dronken was om toestemming te geven. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Vučić het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Marineschip de MS Evertse is zondag vanuit Den Helder vertrokken voor een missie van ruim 3 maanden naar het Midden-Oosten. Het fregat vaart richting de Middellandse Zee en kan worden ingezet in de Straat van Hormuz. Het schip neemt de taken over van MS De Ruiter. De veiligheidssituatie daar blijft onvoorspelbaar. Een 84-jarige man heeft zondag in het Duitse Niederhausen zijn 80-jarige vrouw doodgereden tijdens het parkeren. Hij botste eerst achteruit tegen een auto en reed daarna hard vooruit waarbij hij zijn vrouw raakte. Ze overleed ter plaatse. De man zelf raakte ook ernstig gewond. Ook meerdere auto's, tuinhekken en een camper raakten beschadigd. Dan nog het weer. Vannacht kan in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt vooral in het oosten geregeld de zon. In het westen valt soms regen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. In de avond volgen stevige buien, mogelijk met onweer. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De brancheorganisatie voor legale goksites, de VNLOK, klaagt Meta aan vanwege illegale gokreclames op Facebook en Instagram. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. De VNLOK zegt dat Meta in mei en juni minder dan 1 op de 6 illegale advertenties heeft verwijderd. Mede daarom eisen ze strengere maatregelen. Paus Leo heeft tijdens een ontmoeting met 7 Franse slachtoffers van seksueel misbruik opnieuw beloofd zich in te zetten tegen misbruik binnen de katholieke kerk. Hij sprak 2 uur met de slachtoffers en hoorde voorstellen om de bescherming van kinderen te verbeteren. De paus wil dat de kerk haar fouten erkent en haar wonden heelt. Een oud-studente van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat ze in 2024 urenlang door meerdere mannen is verkracht. Ze klaagt 7 mannen en de universiteit aan. Volgens haar advocaat zijn naar een onderzoek door Cornell 2 mannen van de universiteit gestuurd. De vrouw zegt dat ze te dronken was om toestemming te geven. De Servische president Alexander Vucic heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Vucic het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Dan nog het weer. Vannacht kan in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt vooral in het oosten geregeld de zon. In het westen valt soms regen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. In de avond volgen stevige buien, mogelijk met onweer. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De brancheorganisatie voor legale goksites, de VNLOK, klaagt Meta aan vanwege illegale gokreclames op Facebook en Instagram. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. De VNLOK zegt dat Meta in mei en juni minder dan 1 op de 6 illegale advertenties heeft verwijderd. Mede daarom eisen ze strengere maatregelen. Paus Leo heeft tijdens een ontmoeting met 7 Franse slachtoffers van seksueel misbruik opnieuw beloofd zich in te zetten tegen misbruik binnen de katholieke kerk. Hij sprak 2 uur met de slachtoffers en hoorde voorstellen om de bescherming van kinderen te verbeteren. De paus wil dat de kerk haar fouten erkent en haar wonden heelt. Een oud-studente van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat ze in 2024 urenlang door meerdere mannen is verkracht. Ze klaagt 7 mannen en de universiteit aan. Volgens haar advocaat zijn naar een onderzoek door Cornell 2 mannen van de universiteit gestuurd. De vrouw zegt dat ze te dronken was om toestemming te geven. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Vučić het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Dan nog het weer. Vannacht kan in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt vooral in het oosten geregeld de zon. In het westen valt soms regen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. In de avond volgen stevige buien, mogelijk met onweer. En tot zover het nieuws.